0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: snel erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioen op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: 30 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: it snap.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
7: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
8: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
7: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
9: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
12: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
11: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
13: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
14: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
11: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
15: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
16: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
15: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
17: Lekker slapen, Dekker slapen.
18: Dekkerslapen.nl.
19: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
20: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
17: Lekker slapen, Dekker slapen.
18: Dekkerslapen.nl.
10: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
22: Zo is het, een heel goedemorgen Drenthe. Het is woensdag 26 augustus. Je hoorde het, een icoon is niet meer. Een vrouw die ja, je eigenlijk jaren en jaren nog bij je zou willen houden, is overleden. Dolly Parton. Ze stierf van de gevolgen van kanker op 80-jarige leeftijd. Daphne Blanke, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Ja, wereldwijd wordt stilgestaan, hè, bij het overlijden van Dolly Parton.
23: Ja, zeker. In Amerika gaan vlaggen een week lang half stok. En artiesten over de hele wereld reageren op haar overlijden. Beyoncé noemt haar de graadmeter, de polster. En Sabrina Carpenter noemt haar de engel op aarde. Muziekkenner Leo Blokhuis heeft ook oog voor het zakelijke instinct, ja, van de countryzangeres, die een heel imperium wil bouwen.
22: Ja, absoluut. Ja. Ik heb die reportages van, hoe heet ze nou, Ilse de Lange gezien, ja, bijvoorbeeld, die naar Amerika is gegaan, hè, om een programma te maken over Dolly Parton. Niet alleen over haar muziek, maar ook over haar zijn. Haar betekenis voor de stad waar ze vandaan kwam. Het land waarin ze opgroeide. Ja. Maar ook over het zakelijk imperium en het zakelijk instinct dat ze had, inderdaad. Prachtig om naar te kijken. Misschien wordt dat trouwens deze dagen wel herhaald, wie zal het zeggen. In ieder geval gaan wij het ook hebben. Natuurlijk staan we stil bij het overlijden van deze vrouw, die zoveel harten stal. Ik bel zo even met zangeres Hilde Vos. En natuurlijk draaien we straks ook even een van die vele, vele hits. We kiezen voor Jolene, hè, vandaag. Ja, lekker. Nou, verder een domper voor Airport Eelde. Heb je misschien al van gehoord. De vluchten naar Tenerife, die gaan niet door. De directeur van de luchthaven reageert straks. Ook zijn we in de wijk Tuindorp in Coevorden, waar spandoeken hangen tegen een van de bewoners. We blikken terug op een topzomer voor bioscopen. En twee Drentse schapendrijvers uit Drenthe doen mee aan het EK en het WK. Dat is niet misselijk.

Nou, na een prachtige dag van gisteren. Ook vandaag is nog vrij veel zon. Maar later komt er ook wat bewolking bij. Er staat een matige oostenwind vandaag bij zo'n 25 graden.

0: for us and don't take away the music. We gaan het hebben over schaapbedrijven om 7:11. Want het is een bijzondere tak van sport. Vooral ook een grote passie voor sommige mensen. Het bracht 26 jaar geleden het assenpaar Caroline Visser en Ron Rogaar bij elkaar. Beiden zijn ze inmiddels dik in de 60. Maar voor een serieuze wedstrijd schaapbedrijven draaien zij hun hand niet om. Alleen is er wel een verschil. Zij is gekwalificeerd voor het EK. Hij gaat naar het WK.
1: Ik ben Caroline Visser en ik doe met het EK mee met Van in België schaapbedrijven.
2: En ik ben Ron Rogaar en ik ga samen met Bob doe ik gewoon mee aan het wereldkampioenschap schaapbedrijven in Schotland.
3: En jullie zijn een paar.
1: Ja.
3: De handlers.
1: Al 26 jaar.
3: En wat gebeurt er nu?
1: Nou gaat hij naar links, een oud run.
3: En dat betekent?
1: De schapen staan nu helemaal achteropgesteld en hij moet er gewoon helemaal ruim achter komen. Hij mag de schapen niet laten schrikken. En dan moet hij in een langzaam tempo moet hij die schapen naar mij toe brengen.
3: In een rechte lijn?
1: In een hele rechte lijn. Ja, alles moet recht.
3: En hoe krommer, Ron Rogaar,
2: hoe meer punten je verliest.
3: Nou zijn jullie al jaren een paar. Wie is de beste?
2: Zal ik het woord aan Caroline daarvoor geven?
1: Hij wil altijd horen dat hij de beste is. Ja? Dus dan moet ik dat voor hem zeggen. He's the master.
3: He's the master. En jij doet het met Bob, jij doet het met Van. Ja. Hoe belangrijk is die band tussen hond en handler?
1: Ontzettend belangrijk. Je moet een hele goede band hebben met je hond. Daar moet je mee kunnen lezen en schrijven. Je moet erop kunnen vertrouwen dat hij luistert. En hij moet ook alle schapen aankunnen.
3: Wie is nu het beste als je kijkt, wat is het hoogst genoteerd? Wat is het hoogste plan?
1: Nee, dat is het niet. Er is geen hoogste plan van een WK of EK. Je mag maar met 8 mensen naar het EK en met 15 mensen naar het WK. Dus eigenlijk is het veel makkelijker om
3: als team
1: zijnde om naar het WK te gaan. Terwijl je maar met 8 mensen naar het EK. Dus dat is wel belangrijk.
3: Dus jij bent toch misschien wel een beetje beter, want Ron is afgevallen voor het EK.
1: Ja, hij heeft het niet goed gedaan dit seizoen. Maar ja, ik heb het dit jaar niet goed gedaan voor de WK.
3: Hoe vaak trainen jullie?
2: Ik train niet zo heel erg vaak. Ook gebruik mijn hond gewoon regelmatig gewoon voor de praktijk met de kudde en met lopen ook. En dan geef ik hem tijdens het hoeden geef je gewoon al commando's. En 1-2 keer in de week train ik hem echt specifiek voor de wedstrijden.
1: Ik train bijna iedere dag.
3: Jij moet er dus veel meer voor doen.
1: Ja, maar ik vind het ook denk ik heel erg leuk. Ik doe natuurlijk veel minder praktijkwerk hier, want daar hebben we de mannen voor die dat doen. En ik vind het gewoon heel leuk om op precisie te trainen.
3: Hoe bijzonder is het nou dat jullie samen allebei toch naar het EK en WK gaan?
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Het is de eerste keer dat ik naar het EK ga en voor Ron de tweede keer dat hij naar het WK gaat. Ja.
3: En jij hebt al een titel in de zak, hè? Ooit 1996, ja, Europees kampioen.
2: Klopt, ja.
3: 30 jaar na dato 30... misschien.
2: Nou ja.
3: Wereldkampioen.
2: Nou, die illusie heb ik gewoon niet ook. Maar goed, we gaan ons uiterste best doen. Er zijn ruim 200 deelnemers. Dus ja, may the best win.
3: Hoe groot zijn de kansen dat jullie op het podium komen?
1: Ja, niet. Gewoon eerlijk, niet. Nee.
3: Okay. Hoe gaat het ondertussen met het ophalen van de schapen?
1: Nou, hij doet het goed. Hij brengt ze mooi in de rechte lijn.
3: Moet er niet nog even een commando komen?
1: Ja, ik denk dat hij maar... hij moet nu naar rechts fluiten.
2: Bob, dat'll do!

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 26 augustus. Nou, we beginnen in 1940, want dan krijgen wij hier in Nederland er een voetbal.

0: Ja hoor, wij zijn helemaal wakker. Lekker deuntje. 44 jaar later speelt RKC betaald voetbal. In 1984 is dat. En van voetbal in Waalwijk naar voetbal in Rotterdam. Feyenoord en het Argentijnse Estudiantes de La Plata strijden 1970 om de Wereldcup.
1: Goed werk daar van Wim Jansen en dit is Henk Wery. Voorgetrokken de schietkans voor Van Dalen. Daar gaat hij! Ja! Het doelpunt voor Feyenoord. Uitstekende goal van Joop van Dalen, 22 jaar.
0: Ja, met dat doelpunt pakt Feyenoord die Wereldcup. En 6 jaar later, in 1976, informeert premier Den Uyl de Tweede Kamer over de Lockheed-affaire. Uit onderzoek blijkt dat een hooggeplaatste Nederlander steekpenningen heeft aangenomen van de vliegtuigbouwer.
2: Lockheed had $1 miljoen betaald aan a very high Dutch official voor lobbywerkzaamheden.
3: De inlichtingen die de regering sindsdien heeft verkregen, en ook uit de gesprekken die met prins Bernhard zijn gevoerd, is de conclusie getrokken dat met die functionaris waar in de commissie over gesproken is, prins Bernhard wordt bedoeld.
0: Ja, Bernhard wordt trouwens niet strafrechtelijk vervolgd, maar moet wel zijn functies in het leger en het bedrijfsleven opgeven en spijt betuigen. En mooi nieuws uit de sportwereld. Ja, nog meer mooi nieuws uit de sportwereld.
4: Touro op kop, Jan Raas, hij heeft een geweldige kans. Gelooft u mij, hij heeft een geweldige kans. Daar komen ze, Jan Raas, ongelooflijk. Jan Raas, wereldkampioen.
0: Je hoort het hem bijna niet meer zeggen, maar echt waar hoor. Jan Raas, wereldkampioen in 1979 in Valkenburg. En twee bekende gezichten nemen afscheid van hun tv-programma. Gebeurt ook op deze dag. Op deze dag in 2016. Albert Verlinde vindt het na 15 jaar genoeg bij RTL Boulevard. En ook deze man zegt tot ziens.
5: Ik wil ook u, de kijker, bedanken voor de mooie reacties op mijn vertrek. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit werk voor u heb mogen doen. En nou is het tijd. Ik ga toch mijn stem breken. Maar goed, voor de laatste keer zeg ik dan... Geven. Ik wens u een heel mooie avond en hopelijk tot ziens.
0: Ja, toch lastig zo'n afscheid. Rick van der Westerlaken vertrekt als nieuwslezer bij het NOS Journaal. En tot slot nog even terug naar 26 augustus 1961. Want dat is de geboortedag van deze man.
6: Wij gaan beide. Half 12, kom op. Ja.
0: Nou, Ladder zat misschien wel vandaag. Wie zal het zeggen? Martien Meiland, hij is jarig, heeft feest te vieren. 65 is die geworden. Congratulations and celebrations. Jim de Groot is jarig, de zoon van Boudewijn de Groot. Is 54 geworden. Schaatser Koen Verweij is 36 nu. En acteur en presentator Buddy Vedder is ook jarig. Die is 32 geworden. Van harte gefeliciteerd aan alle jarigen. Maak er een mooie dag van. En voor de plaats van vandaag... gaan we terug naar deze dag in 2006. Dan komt Jannes op 1 binnen in de albumlijst. Dit album en deze titelsong. La.

laat me vrij. Allemaal dankzij 26 augustus 2006, want dan komt Jannes binnen op 1 in de albumlijst met dit album. Deze titelsong, Laat me vrij. Straks het laatste nieuws uit de regio. Meest Elvis hier op Radio Drenthe en Read Me Lijst. Nice.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Het is 19:30 en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Daphne Blanken.
4: Goedemorgen. Op een carpoolplaats aan de Hoofdstraat in Exlo is gisteravond een auto in brand gevlogen. De melding van de brand kwam rond 22:30 binnen bij de meldkamer. De auto brandde volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen een 25-jarige Roemeen die vorig jaar 3 mensen zou hebben mishandeld in Assen en in Zwolle. Op het station in Assen stak hij 2 mannen neer. In Zwolle heeft de verdachte een man geprobeerd te wurgen. Zowel het Zwolse slachtoffer als een van de mannen in Assen waren korte tijd in levensgevaar. Volgens het OM probeerde de verdachte beide mannen te doden. De rechtbank doet op 8 september uitspraak. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden eisen het vertrek van een 60-jarige wijkgenoot die vorige week is veroordeeld voor de verkrachting van 2 minderjarigen. Naast het seksueel misbruiken van de 15- en 16-jarige jongens werd de man ook veroordeeld voor het kinderpornografisch materiaal van de slachtoffers dat hij op zijn telefoon had. Wijkbewoners hebben spandoeken opgehangen met teksten als "Kinderen zijn geen doelwit" en "Hier geen pedo's". De gemeente Coevorden is verrast door het protest en is van plan om de wijk in te gaan om polshoogte te nemen. Voetbalclub Vaco uit Vries vraagt de gemeente Tinalo opnieuw om een eigen kunstgrasveld. De natuurgrasvelden zijn door slecht weer en onderhoud vaak niet te gebruiken. Voorzitter Pieter Boekel vertelt.
5: De winter is natuurlijk is het heel vaak. En ook dat we ook gewoon niet normaal kunnen trainen hier. De zomer is het natuurlijk echt. De hele zomer zijn de velden gewoon dicht. Mogen we niet op de velden.
4: Scholen, een buitenschoolse opvang en SV Tinalo steunen het verzoek van voetbalclub Vaco. De gemeente is tot nu toe terughoudend over kunstgrasvelden vanwege de hoge kosten en mogelijke milieuschade door rubberen korrels. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het college van burgemeester en wethouders na het reces met een reactie komt. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Daphne, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans Nienhuis, goedemorgen.
6: Mooi, Judith, goedemorgen.
3: Wat een fantastische dag hebben we gisteren gehad. Krijgen we er nog eentje?
6: Nou, ja en nee. Qua temperatuur gaat dat zeker wel lukken, want we gaan ook vandaag naar 24, 25 graden. En dat doen we bij een wat broeierige, vochtige lucht, dus het voelt zelfs nog iets warmer aan. Maar het weerbeeld is niet meer zo zonnig als gisteren. We zitten in Drenthe nu onder een wolkendeken en ik kreeg van Karin Broekhuis alweer een foto door dat de zonsopgang echt prachtig was vandaag. Maar die is nog wel vrij vroeg natuurlijk. Nou, die bewolking die is eigenlijk een slier die vanuit de richting vanuit Duitsland over ons heen steekt. Ten zuiden van ons is het helder boven Overijssel en die opklaringen komen onze kant op, maar dat gaat geleidelijk aan. Dus we hebben eerst nog een poosje een grijs plafond. Nou, de temperatuur die gaat dus naar een graad of 25 vandaag. En het lijkt droog te gaan blijven. Er zitten een paar uitdovende buien boven België. En die zijn al lang uitgedoofd voordat ze het rivierengebied bereiken, laat staan ons. Dus het lijkt erop dat we vandaag gewoon een droge dag gaan hebben in Drenthe. Maar wel met een matige oostelijke wind die net als gisteren af en toe eventjes wat uithaalt. Vannacht een graad of 13, 14. Het is redelijk bewolkt, dus het koelt niet zoveel af. En dan komt morgen die dag met sterk onstabiele lucht onze kant op. We hebben een mix in de ochtend van zon en bewolking. Vrij hoge bewolking eigenlijk. Dan lijkt het allemaal nog wel in orde te zijn. Temperatuur die gaat omhoog naar 26, 27 graden toe. En intussen ontstaan boven het zuiden van het land wat losse onweersbuien. Die trekken onze kant op. En dan lijkt het erop van, tegen het middaguur zou het kunnen dat een enkele bui Drenthe weet te schampen. Maar dat is nog niet het hoofdgerecht. Dat moeten we even in de gaten houden. Wat gebeurt er dan? Waar gaan ze langs?
3: Een voorgerechtje.
6: Precies, even een aperitiefje. Ja. Daarna kan er nog een paar uur instraling bijkomen. Dan warmt het nog wat verder op. Misschien zelfs tot 28 graden. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. En dan begint de zon weg te zakken in wat hoge bewolking. En die wordt waarschijnlijk al afgeblazen van de bovenkant van een onweerscomplex dat uit België komt. En die gaat in de late avond over ons heen trekken. Het lijkt er nu op dat het eigenlijk niet gebeurt voordat het een uur of 8, 9 is dat die boven Nederland hangt. En dat bij ons in Drenthe dat het pas echt later in de avond door gaat komen. Kan een pittig ding zijn. Mooie plens regen, onweer erop. Misschien ook windvlagen tot 60 km per uur. Maar geen echt noodweer zoals het nu lijkt. Gewoon pittig onweer. Hou het daar maar eens op. Die trekt weg in de loop van de nacht. En dan volgt vrijdag als een onstabiele dag waarin het ingewikkeld wordt om te duiden wat er dan precies gebeurt. Want de dag hangt aan elkaar van losse buien en een beetje clusterende buien. Het accent voor vrijdag ligt met nieuwe onweersbuien wel op de middag. Maar het zou ook maar zomaar kunnen dat in de late ochtend wat buien doorkomen. En dat het dan heel anders loopt in de middag. Dat kan ik gewoon nu nog niet zeggen.
3: Nou, wachten we daar nog even op, toch?
6: Zo is dat.
3: Nou, ik denk ook nog niet om 8:30, maar toch gaan we hier dan weer spreken.
6: Komt helemaal goed.
3: Tot straks, Hans.
6: Tot straks.
3: En zo al meer over het verzet in de wijk Tuindorp in Coevorden.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
13: Hey, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
15: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
14: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
16: Goedemorgen Drenthe.

0: Phil Collins en Two Hearts. Ja, als je de wijk Tuindorp in Coevorden binnenrijdt, dan zie je opvallende spandoeken. Buurtbewoners hebben borden en doeken opgehangen met een duidelijke boodschap. Volgens hen is er geen plaats voor pedo's in hun wijk. Nou, gaan we erover praten met verslaggever Mette Tsuhorn met een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom hebben buurtbewoners deze doeken en borden opgehangen, Mette?
1: Ja, dat hebben ze natuurlijk niet voor niets gedaan, zo'n groot statement maken. Want een week geleden werd een Coevordenaar door de rechter veroordeeld voor seksueel misbruik van twee minderjarige jongens. En ik ben gisteren de wijk Tuindorp ingeweest om even verhaal te halen eigenlijk. En volgens inwoners van Tuindorp gaat dat om een buurtgenoot. En omdat zij eigenlijk bang zijn dat de man zich misschien vergrijpt aan kinderen in de wijk, willen ze met die spandoeken een statement maken, een groot statement ook.
0: Ja, want wat willen ze? Willen ze dat hij vertrekt uit die wijk? Moet ik het zo zien?
1: Ja, eigenlijk wel. Met die borden en spandoeken willen ze hem duidelijk maken dat hij niet meer welkom is in de wijk. Dat is ook wat we gisteren gevraagd hebben. Van gaat het naar hem toe of is het voor de gemeente? Maar het is echt een bericht voor hem dat hij moet vertrekken uit de wijk.
0: Ja, en hoe breed wordt dat gedragen vanuit die wijk, dit protest?
1: De mensen die wij gisteren hebben gesproken zeggen dat de hele wijk erachter staat. Maar wij zijn natuurlijk overal en in de wijk een beetje langs geweest. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ik heb de spandoeken nog niet eens gezien en ik weet van niks. Dus hoe breed dat precies gedragen wordt, dat weet ik niet. Maar ja, er zijn mensen die een groot statement willen maken, en van andere mensen hadden die spandoeken echt niet gehoeven.
0: Ja, is er dan een reactie van de gemeente hierop?
1: Ja, ook die hebben we gisteren gesproken. En de gemeente die geeft aan verrast te zijn door het protest. En die zou gisteren de wijk ingaan om polshoogte te nemen. En verder zegt de gemeente dat iedereen een mening mag hebben, maar dat wel met respect moet gaan. En daarom heeft de gemeente ook de beslissing genomen om de spandoeken en protestborden te verwijderen. En dat gebeurde gisteren eind van de middag. Want toen kwam de handhaving langs.
0: En hoe is daarop gereageerd in de wijk dan?
1: Wij kwamen die mensen al tegen en toen hadden we al het gesprek dat de borden verwijderd zouden worden. En toen hebben ze tegen ons gezegd, nou ja, wij gaan niet stoppen, wij hangen gewoon weer borden terug. Wij stoppen pas wanneer de meneer de wijk heeft verlaten.
0: Ja, en wat zegt de gemeente daarover, over het wonen van die man in die wijk? Wat kan de gemeente daarmee?
1: Daar hebben ze eigenlijk niet op gereageerd. Dus wat ze daarmee kunnen en daarmee gaan doen, dat is denk ik afwachten. En of ze daar überhaupt iets mee kunnen doen, of dat in handen ligt van iemand anders.
0: Duidelijk. Verslaggever Mette Tsuhorn, dankjewel.

0: heerlijke Rolling in the Deep van Adele.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe. Muziekminnend Drenthe en eigenlijk de hele wereld reageert geschokt op het overlijden van Dolly Parton. Ze overleed gisteren op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Haar familie heeft dat via social media bekendgemaakt. En we gaan herinneringen ophalen aan Dolly Parton en horen wat Dolly Parton heeft betekend voor country zangeres Hilde Vos uit Zuidlaren. Hilde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Hoe groot was de schok bij jou?
2: Ja, heel groot. Ik zat lekker in bad. Ik denk, de kinderen op bed, even checken wat mijn Insta nog gezegd heeft vandaag. Ja, en toen zag ik meteen dat haar neef in beeld kwam met een zwarte achtergrond daarachter. En die vertelde van, it is with a heavy heart and a lot of honor, et cetera. Ik denk, oh nee, je zegt het niet. Maar ja, hij zei het wel.
0: Ik krijg kippenvel.
2: Ja. Dus ik zat te huilen in bad. Het voelt alsof er een familielid is overleden die mij nog nooit ontmoet heeft. Ja.
0: Want hoe is die liefde voor Dolly Parton ontstaan?
2: Die is ontstaan. En sommige mensen kennen dit verhaal al toen ik een jaar of 15 was. En ik mijn eerste zakgeld kreeg en daar een cd van kocht in een platenzaak in Nijmegen toen nog. En ik liep helemaal naar achter. Tegendraad zoals ik ben, niet voorin bij Britney Spears en hitzone 19, noem het eens, 98. Maar ik liep naar achter en ik zag een engeltje op een cd met heel veel haar. En ik dacht, ik kwam net uit de Barbie fase. Ik dacht, dat is een geweldig mooie vrouw. En achter de balie kon je haar muziek beluisteren. Dat heb ik gedaan. En ik was verkocht. En vanaf dat moment kon ik niet meer zonder Dolly. Nee. Het was prachtig.
0: Niet meer zonder Dolly en niet meer zonder country muziek. Want zij is de reden dat je daar ook op verliefd bent geworden, volgens mij, hè?
2: Ja, dat is echt de hele reden dat ik dit ben gaan doen. En ja, dat hoor ik van heel veel collega's om me heen. Van, ze heeft me zo geïnspireerd. En als je de gave hebt om dat te kunnen doen met je muziek en je persoonlijkheid, nou, dat is toch prachtig. Dat is al een nalatenschap op zich.
0: Het begon met één singeltje. In hoeverre is dat uitgegroeid?
2: Ja, ik heb alles en platen, boeken. Mijn koffer is elke keer te zwaar als ik dan weer terugkom. Afgelopen keer uit Nashville, want dan heeft ze weer een nieuw boek uitgebracht met een collectie van al haar jurken door de jaren heen. Dus dan moet ik die ook weer hebben. Dus dan komt er weer een paar kilo in je koffer bij. En ja, het is Dolly zit verweven in mijn leven. En ik vond het altijd een beetje hysterisch als mensen dat zeiden die dan fan waren. Maar ja, ik ben er zo een geworden.
0: Maar wat is het dan aan haar dat maakt dat zij zoveel indruk maakt op zoveel mensen?
2: Ik denk dat het is omdat zij... ze is niet alleen een goede zangeres, goede liedjeschrijfster. Zij heeft iets, en dat klinkt misschien heel zweverig, maar het is een bepaald charisma, een bepaalde energie die om haar heen hangt. Als zij een kamer inloopt of het beeld van je televisie inloopt, dan gaat de zon schijnen en haar lach is aanstekelijk. Daarnaast, haar uitspraken. Ze is best vaak bekritiseerd. En zij weet heel goed hoe ze heel gevat, direct met humor en met respect kan reageren op zo'n vraag. Politiek gezien ook. En ze doet heel veel voor goede doelen. Ze heeft laatst, weet niet hoeveel van haar geld geïnvesteerd nog, onlangs, in een kinderziekenhuis. Het Dolly Parton Children Hospital. Ja. Ze heeft een boekenclub voor kansarme kinderen. Zodat ze ook boeken kunnen lezen. Ja, noem maar op. Het is gewoon een goed mens.
0: Ze had een enorm zakelijk instinct ook, hè?
2: Absoluut, ja. Ze had haar leven uitgestippeld. Dat weet ik zeker. Al ver. Ja. Vooraan in haar leven.
0: Je zei net, ze heeft mij nog nooit ontmoet. wat heb jij van haar live gezien of meegemaakt?
2: Nou, ik had haar dus nog live willen zien. En ik heb haar nog nooit live gezien. Dus ik benijd iedereen die dat wel heeft mogen doen. Dus ja, dat was natuurlijk dubbel zuur. Ik was het in de gaten aan het houden van wanneer zou ik het dan kunnen. Ik heb er wel eens net misgelopen toen ik in Nashville was. Toen had ze een verrassingsoptreden gegeven in het grotere Museum of Country Music History. 2 dagen nadat ik er was. Weet je, dus ik liep er elke keer mis. Maar het heeft niet zo mogen zijn, helaas.
0: De laatste tijd zijn ze al een aantal optredens af ook, hè, vanwege haar gezondheid.
2: Ja, ja. Ze is op leeftijd geweest. Ja. Ze is er niet meer. Nee. 80.
0: 80 ja. Is ze geworden. Ontzettend veel hits heeft ze achtergelaten. Ik heb vanochtend geloof ik al 2 keer I Will Always Love You gehoord op diverse zenders. Wij gaan natuurlijk ook een nummer van haar draaien. Wat jou betreft, volgens mij mogen we alles wel draaien, of niet?
2: Ja, absoluut. En ik weet niet of je toevallig I'm Ready hebt klaarstaan.
0: I'm Ready. Ik heb Jolene klaarstaan in ieder geval.
2: Oh, zo bedoelde je. Oh, ik dacht van tevoren.
0: Nee, maar ik kan even voor je kijken of ik die heel snel kan
2: vinden. I am ready?
0: Of ik die heel snel kan vinden. Nee, die kan ik niet zo heel snel vinden in ons systeem.
2: Nou, maar
0: ongetwijfeld zijn. Maar ik kan hem niet zo snel vinden. Vind je Jolene ook goed?
2: Nee, absoluut. En dan vraag ik iedereen ook om naar I Am Ready van The Grass Is Blue uit 1999 te luisteren. Want dan word je gerustgesteld. Want volgens haar mogen we niet om haar huilen. En is ze bij de engeltjes daarboven. En haar man Carl.
0: Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Die gaan we zeker nog draaien vandaag op onze zender. Want we staan uitgebreid stil vandaag ook inderdaad.
2: Ja.
0: Bij het overlijden van Dolly Parton. Jouw grote voorbeeld in de muziek, maar volgens mij ook als mens. Hilde Vos.
2: Yes.
0: Dankjewel.
2: Dank je.

0: Dolly Parton en Jolene. We gaan eens even kijken naar een paar berichtjes in binnen- en buitenland. Wat er buiten Drenthe om allemaal gebeurt. Nou, in ieder geval een bijzondere race op de atletiekbaan. En in dit geval niet met een van de beste hardlopers ter wereld, maar met een robot op de 100 meter. Hoe hard kan die, Daphne?
1: 8,86 seconden.
0: Dat is heel hard.
1: Ja, dat is best wel hard.
0: Dat kunnen wij niet bijhouden.
1: Nee, en dat was ook meteen een flinke verbetering van het record van 2 dagen eerder. Want dat was 9,39 seconden.
0: Oh, dat doet hij snel inderdaad. Ja. Zo'n verbetering van een halve seconde. Ja. Maar daarna is hij wel gecrashed, hè, na de finish.
1: Klopt. Ze kunnen ook volgens mij nog niet zo goed bochten maken. Dus het was gewoon 100 meter rechtdoor. En daarna stond er een matras eigenlijk waar ze tegenaan botsten. En dus... Hij crashte meteen en de vonken vlogen er vanaf.
0: Maar gewoon een robot op 2 benen, zeg maar. He, gewoon rennend die 100 meter, net als wij dat als mens zouden doen. Maar niet zo snel. We vrezen het dus van de robot.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel duidelijk. En wie weet hoe snel die over 2 dagen weer gaat.
1: Ik ben benieuwd.
0: Hoe snel zou die ooit kunnen? He?
1: Nou, een stuk sneller dan wij.
0: Ja, dat in ieder geval. Ja. Hey, dan naar de 23-jarige Adam James uit Engeland. Want die bleef de vorige week een weekend van zijn leven. Vertel, wat is er aan de hand?
1: Nou, hij ging voor het eerst en helemaal alleen naar een festival. Ja. En dan doen wel meer mensen dat. Ja. Alleen zijn ouders waren een beetje ongerust.
0: Hoezo?
1: Want Adam heeft autisme.
0: Ja.
1: En dus waren ze bang dat het misschien wat te druk voor hem zou worden. Maar ja, die zorgen bleken allemaal niet nodig te zijn. Het begon allemaal toen iemand de campinghamer van Adam wilde lenen. Zo gaat het vaak op een festivalcamping. En al snel nodigde die vriendengroep hem ook uit om zijn tent bij hen neer te zetten. En werd hij helemaal opgenomen in die groep.
0: Och,
1: ja, en heerlijk. Helemaal meegenomen naar alle feestjes. En hij noemt het dus zijn leukste weekend ooit.
0: Dat doet je ouder hart goed.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Mooi.
0: Ja. En dan naar slecht nieuws voor een autoverkoper uit Eindhoven. Want die dacht vorige week een goede deal te sluiten, maar niets is minder waar.
1: Nee, hij gaf een glimmende Golf GTI Club Sport van bijna 55.000 euro mee aan iemand voor een proefritje. Ja? Vol vertrouwen, want hij had het rijbewijs ook van diegene. Als borg, zeg maar. Maar een uur later was die auto nog steeds weg. Ja, en die klant dus ook, want die kwam gewoon helemaal niet meer terug.
0: Dus het rijbewijs was misschien wel vervalst, of weet ik veel
1: wat. Ja, je weet het niet, maar 55.000 euro.
0: Weg!
1: Ja.
0: Terwijl je denkt die auto mooi te verkopen.
1: Ja, helaas.
0: Ja, ook dat is nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Hé, hey, wat is dat?
8: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
8: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
9: Greenwave.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto wel baaf, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Hey, Remon!
17: Ontdek de de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
16: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
15: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
19: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je lukt. Durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
15: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
21: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
22: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
23: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
21: In Hoogeveen. Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
22: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen, Drenthe.
9: Met Judith Regendorp.
0: Drenthe opnieuw, goedemorgen. Het is woensdag 26 augustus. De dag waarop bijna elke zender, elke krant, elke nieuwssite stilstaat bij het overlijden van Dolly Parton. Een icoon is niet meer. Nou, zangeres Hilde Vos uit Zuid-Laren vertelde net bij ons hoe Dolly Parton ervoor gezorgd heeft dat zij de countrymuziek is ingegaan. En hoe verdrietig ze is nu Dolly Parton er niet meer is, want ze had haar heel graag nog eens een keer live gezien. Want dat is haar nooit gelukt. Net greep ze steeds achter het net. Helaas, Dolly Parton niet meer onder ons. Wat gaan we verder doen dit uur? We hebben oog voor Groningen Airport Eelde, want de vluchten naar Tenerife gaan niet door. Directeur van de luchthaven reageert zo. We blikken ook terug op een topzomer voor bioscopen. Een hartje zomer is onze Remco op een ijsbaan.

kan je zeggen dat hij daar nog vrij zomers weer bij heeft. Eerst nog vrij veel zon. Prachtige zonsopkomst ook vanochtend. Later vandaag ook wat bewolking. Er zat een matige oostenwind bij zo'n 25 graden. Dit is Dexys Midnight Runners op Radio Drenthe. En come on, I

0: Roxy Midnight Runners. Ja, come on, Aileen.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco staat bij de ijsbaan van Hollandse Veld. Wat doe jij hartje zomer, Remco, op een ijsbaan? Goedemorgen.
3: Ja, ja, mooi. Ja, ze hebben hier wilde plan in Hollandse Veld. Ik denk, dan moet ik eens kijken bij ijsvereniging Vios. Vooruitgang is oes stream. Ik sta met Jan en Albert. Ja, Albert, nou waren we vorige week in Geten. Daar hebben ze ook wilde plannen. Dan wil ze zo'n mooie snelle baan aanleggen. Hè, waar je er snel op scheuvelen kunt met een dun laagje water op. Ja, dan wou je hier ook.
4: Ja, op die manier ook ja, asfalt. Jullie willen wat meer dan wij nog. Maar ja, dat wordt te veel voor ons. Ja. Oude uurt als dat niet een ton moet opbrengen. Ja, dat redden wij hier niet, denk ik. Nee, en dat hoeft ook niet.
3: Nee, maar jullie hebben er wel geld inzameld. En je hebt ook al wat bij elkaar.
4: Ja, we hebben er roem 100.000 binnen. Door de bevolking, ondernemers uit dorp en omstreken dat erbij zijn. En wat sponsor, andere sponsoring, zeg maar. Maar we zitten op roem 100.000 en we hebben er nog een... bijna een 2 ton bij nodig.
3: Ja, dus, dat is dan nog wel.
4: Ja, maar wij zegt, we kregen het voor elkaar. Dat is ons stream, hè. Ja. Vios is vooruitgang, dus bijblieft vooruitgang.
3: Ja, juist. Ja, nou dacht ik eigenlijk, hè, nou hebben ze zijn baanling in Veenoord. Nou hebben ze een baanling in Nijbun. Ja. In Geet straks één in Hollandse Veld. Hebben we een Drentse Scheuvelvierdaagse.
4: Ja, nou dat zal op de duur best eens kunnen, ja. Ja, dat is helemaal niet zo'n gek idee.
3: En dan heb je ook niet zoveel nachtvers meer nodig.
4: Nee, dan ook echt niet. Maar ja, je moet dan wel een paar dagen achter elkaar winteren. Want dan red je die 4 dagen niet.
3: Ja, nee, dan wordt dat wel
4: niet. Nee, kijk maar, dat openen we wel een
3: keer. Ik ga eens even met Jan praten. Ja, want Jan is de technische man, ja. Jan, ja, zijn baan aanleggen, ja, dat is niet niks. Hè. Wat moet er gebeuren?
5: Nou, we gaan eerst de boel een mooi beetje vlak maken. Want er zitten nog wat kleine bultjes in. En dan komt er een 15 centimeter mooi geel zand in. En dat wordt exact dan mooi op de goede hoogte gelegd. En dan komt er helemaal over de hele baan een drukverdeeldoek. En daaroverheen komt nog een keer 40 centimeter puin. Ja. En dat wordt ook dat wordt exact op de goede hoogte gelegd. En dat laten we in een half jaar die... Ling, zeg maar. En dan daar boom op komt 2 laagjes asfalt. Totaal 10 centimeter. En dat is dan de laag die het moet worden.
3: Ja, en wat zo'n baan dan? Net zo breed, zeg maar, als een kunstisch baan?
5: Ja, je kunt... je denk niet dat je het zo zien kunt. Maar het is al een klein beetje uur te zetten, de officiële baan. En,
3: wij starten hier bij de baan, de 400 meter baan.
5: Ja, dat klopt. En hij wordt exact net zo groot als in Heerenveen, die officiële 400 meter baan.
3: Ja.
5: En we kregen hier links van ons, er komt nog een krabbelbaan. Dat wordt nog een klein beetje uitgeraamd.
3: Oh, ja, dat kun je bij die leren.
5: Dat kun je bij die leren, ja. Ja. We hebben een hele mooie ding waar als de kinderen mooi achter kunnen schaatsen. Of de ouderen, die hebben ook nog willen leren.
3: Ja.
5: Want ja, de laatste jaren kun je niet zo even schaatsen. Dus nee. Iedereen moet het als weer leren. Ja. Dat is wel weer jammer.
3: En kun je dan ook een inriebaan en zo, dat het echt professioneel eruit zet?
5: Ja, dat kan. We hebben, het is, de ruimte is er gewoon voor, dus dat giet mooi van.
3: Ja. Nou is Piet Kleine hier een jong van de streek, hè? Ja. Hij die al uit nodig?
5: Nou, we hebben nog niet echt uit nodig, maar hij weet ervan dat het de Piet Kleine baan wordt.
3: Ja, ja.
5: En de opening dat gaat absoluut gebeuren met Piet Kleine.
3: Ja, ja, want ik reed hier net naartoe en we hadden een heel klein party. Ja. En als je nou veel volk krijgt, ja, dan moet je misschien het pad eens wat verbreden, hè?
5: Ja, nou, dat gaan we niet doen. Het wordt wel mooi.
3: Maar het wel bliem zoals het is.
5: Klein beetje bliem zoals het is, ja.
3: Ja, dan moet je maar achter elkaar aanrijden.
5: Ja, zo is het. Ja, we hebben een mooie parkeerplek hier. Daar kan ruim voldoende mensen kunt hier staan. Dus, en de mensen die komen meestal op de fiets, hè?
3: Ja, dat zal het wel, ja.
5: Daarom.
3: En Albert, wanneer giet schub de grond in hier?
4: Nou, we gaan op direct naar... als de winter voorbij is, dan denk ik dat we hebben gehad begonnen.
3: Ja, ja. Dus direct in het voorjaar?
4: Ja, direct in het voorjaar, ja.
3: Ja, maar hij heeft al het geld nog niet, dus kun je ook niet alles nog doen.
4: Nee, dat niet, maar bij begon, dan wachten wij gewoon af. Maar we rekenen wel op over volgend najaar, zeg maar de volgende winter, wel je kunt schaatsen op de nieuwe banen.
3: Ja. En dan moet je nog wel hem geld inzamelen, zeg maar, tot die tijd.
4: Ja, bij zaterdag staan we nog op de jaarmarkt hier, met allemaal spulletjes. Dus, maar voor een euro en je mooie dingen, dus komt al naar de tenten van Vios.
3: Ja, en nog een mooie kerstactie.
4: En de kaasactie komt er misschien straks nog. Ja, wij willen nog zoveel plannen. Er komt nog een soort trail van hardlopen nog straks in het najaar. Ja. We hebben al een fietstocht georganiseerd. Nou ja, als zoveel dingen. We zijn er nog langer niet, maar we komen er wel.
3: Ja, komt gewoon.
4: Komt helemaal goed. 100% zeker.
3: Nou Judith, ik sliep alvast de scheuvels.
0: Ja, want jij bent een echte schaatser. Dus jij kijkt daar wel naar vooruit. Jij verlangt daar wel naar, volgens mij.
3: Ja.
0: Het wordt ook weer een keer tijd, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is meestal niet koud genoeg.
0: Precies, dat bedoel ik maar te zeggen. Remco en mannen, dank jullie wel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Thunder in my heart. Dit was Leo Sayer. 18 minuten over 8 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife, die gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Al eerder verdwenen er ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Ja, hoe valt dit dan bij Groningen Airport Eelde? Vliegtuigdirecteur Meltje de Groot, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe groot is de

0: Maar luchtvaartmaatschappijen ook. En meestal proberen luchtvaartmaatschappijen een soort plan te hebben om dat soort risico's weg te mitigeren via contracten met banken, et cetera, en met oliemaatschappijen. Alleen AirBaltic heeft dat onvoldoende gedaan. En daardoor hebben ze heel veel last van die stijging van die brandstofprijs. En dat is natuurlijk nog niet ten einde. Nee. Dus ja, dan krijg je opeens grote financiële crisis. Want ja. Ongeveer een derde van alle kosten van een luchtvaartmaatschappij is brandstof. Dus ja, je ziet wat er gebeurt.
1: In hoeverre zag je dit aankomen? Vinden,
0: nou, dus niet. Ja, we wisten wel dat zij het zwaar hadden. Maar ze hadden eerder tegen ons gezegd dat die vlucht gewoon in stand zou blijven. Dat is nog maar een paar weken geleden. Dus we zijn best wel door overvallen dat we vorige week hoorden dat hij er toch uitging. En dat ze de hele basis, de base, ze hebben naar een soort basis, gingen sluiten in Tenerife. En dat geldt niet alleen dat wij dat last van hebben, maar ook Luik, die verliest daar ook bestemmingen.
1: En hoe gaat dat dan op de luchthaven? Dan is dat teleurstelling en boosheid misschien wel of wat dan ook. Maar is het dan ook direct een standje van, hey, hoe kunnen we het nog invullen? Is dat een mogelijkheid om het nog in te vullen? Hoe werkt dat?
0: Ja, nou, we kijken sowieso altijd wel naar Tenerife, omdat we weten dat die markt erg interessant is, ook voor ons publiek hier in Noord-Nederland. Daar willen mensen graag heen. We hadden vroeger ook diverse luchtvaartmaatschappijen die daarop gevlogen hebben onder Transavia. Dus het is zeker weer een markt waar we proberen invulling aan te geven. Alleen, het is best wel ingewikkeld op dit moment. En de belangrijkste reden daarvoor voor ons is de vliegbelasting. Die is in Nederland nu 30 euro per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar 46 euro per passagier. En dat is gewoon buitengewoon professioneel, wou ik zeggen, maar ook proportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
1: Wat heeft u
0: en dat
1: als
0: is
1: Groningen...
0: met name die vliegbelasting.
1: Ja, wat heeft u als Groningen Airport Eelde nu dan nodig om toch weer nieuwe bestemmingen te kunnen aanbieden? Is dat verlaging van die vliegtax? Is er meer voor nodig nog?
0: Nou, het belangrijkste is wel de afschaffing, zeg ik, van de vliegbelasting. En daarvoor zijn we bezig in Den Haag om dat voor elkaar te krijgen. Er is door de politiek is er uitgesproken, dus dat is de Tweede Kamer, dat er wat aan gedaan moet worden voor grensluchthavens zoals Groningen en Maastricht ook. En daar heeft de minister nu een opdracht liggen om daar goed naar te kijken. En wij hebben daar allemaal informatie voor aangeleverd. Maar ook is er door de commissaris van de Koning van Drenthe en de provincie Groningen is er een petitie aangeboden aan de politiek om dat te ondersteunen. Dus we hebben daar goede hoop op dat het kabinet, wat nu in onderhandeling is over de begroting, dat die daarin wat voor ons gaat doen in ieder geval. Dat betekent dan dat we aantrekkelijker worden voor de luchtvaartmaatschappijen. En dat betekent ook dat er voor 27 mogelijk nieuwe bestemmingen ook bijkomen. Of ik weet niet of dat per se de bestemmingen zijn die nu afgevallen zijn. Maar er wordt hard aan gewerkt om te kijken van, want we zijn druk in overleg ook met de luchtvaartmaatschappij. Mm-hmm. Als het gebeurt, wat willen ze dan hier vandaan gaan vliegen? En dan kijken we vooral ook van, wat wil het Noord-Nederlandse publiek graag? Dat is een belangrijke vraag.
1: Als uw hoop uitkomt, dan schijnt de zon weer. Dan kunt u weer wat meer bestemmingen aanbieden. Maar als u geen compensatie krijgt, of als die vliegtax er niet afgaat voor een regiovliegveld zoals, of een grensvliegveld zoals Groningen Airport Eelde, wat dan? Hoe ziet u dan de toekomst voor de luchthaven in?
0: Nou, ik ga ervan uit dat er wel een oplossing komt en een commitment komt.
1: De minister is. Ja, maar mocht dat nou niet het geval zijn, kan ook, hè?
0: Nou, nee, dat kan eigenlijk niet. Want de politiek, dat is met een 2/3 meerderheid van de Kamer, heeft gezegd dat de minister wat mee moet doen. Dus dan ga ik ervan uit dat de minister, die toch moet luisteren naar wat de Kamer zegt, daar zeker wat mee gaat doen.
1: En op welke termijn zou dat zijn?
0: Ik ben ervan overtuigd. Nou, dat zou zijn de komende periode. Omdat je weet, Prinsjesdag is natuurlijk een belangrijk moment voor de begroting voor 27.
1: Zijn ze nog druk mee in de weer?
0: Ja, dus, maar vooral Den Haag is er hoop ik druk mee in de weer. Ja. En we houden de vinger aan de pols. En ik heb er alle vertrouwen in dat er iets uitkomt.
1: We gaan het horen.
0: We gaan afwachten wat het wordt.
1: Zo is het.
0: Zeker.
1: Wij met u. Ja. Dank u wel. Vliegvelddirecteur Meltje de Groot was dat.

0: Lucas Hendricks en Koffie Furos 2. Win kaarten voor het Crossroads Festival. Ben je een beetje van de blues, Daphne?
1: Ik vind het hartstikke mooi, maar ik moet zeggen dat ik het niet zo vaak opzet thuis.
0: Nee,
1: jij?
0: Nee, ik ook niet. Maar daarom is het misschien des te mooier om eens verrast te worden met een festival waarvan je dacht, hey, eigenlijk nog nooit geweest.
1: Ja.
0: Sommige mensen misschien nog nooit van gehoord, van het Crossroads in Assen. Om daar eens naartoe te gaan. En dat
1: Zeker.
0: Kan maar zo, want wij hebben hier een stapel kaarten klaar liggen. En die willen we heel graag uitdelen, zodat je kennis kunt maken met het festival, met de blues muziek en gewoon heerlijk kunt genieten daarvan. En daarvoor hebben we een beetje zomerse platen gepakt. Ja, we zitten nog in hartje zomer, zullen we maar zeggen. En die hebben we aan onze bluesstem Wim Boer gegeven.
1: Ja,
0: en
1: mooi.
0: Die heeft ze vertolkt naar het Drents. En aan jou de vraag, heb je enig idee? En dat heb je vast, om welk nummer dit gaat.
2: Eenzaam met jou, daarvan leg ik de droom. Eenzaam met jou, en zal het nog zo ver komen? Eenzaam met jou.
0: Laten we horen, welk nummer is dit? 0592-3311-88.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: 8:30, het laatste nieuws krijg je vanochtend van Daphne.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen een 25-jarige Roemeen voor mishandeling van 3 personen in Assen en in Zwolle. Op het station in Assen stak de verdachte 2 mannen neer. In Zwolle heeft hij een man geprobeerd te wurgen. Zowel het Zwolse slachtoffer als een van de 2 mannen in Assen waren korte tijd in levensgevaar. Volgens het OM probeerde de verdachte hen te doden. De rechtbank doet op 8 september uitspraak. Een auto is gisteravond in brand gevlogen op een carpoolplaats aan de Hoofdstraat in Exlo. De melding van de brand kwam rond 22:30 binnen bij de meldkamer en de auto brandde volledig uit. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. De politie sluit brandstichting niet uit. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden eisen het vertrek van een 60-jarige wijkgenoot die vorige week is veroordeeld voor de verkrachting van 2 minderjarigen. Naast het seksueel misbruiken van de 15- en 16-jarige jongens werd de man ook veroordeeld voor het kinderpornografisch materiaal van de slachtoffers dat hij op zijn telefoon had. Wijkbewoners hebben spandoeken opgehangen met teksten als kinderen zijn hier geen doelwit en hier geen pedo's. Verslaggever Meerte Suhorn was gisteren in Tuindorp en vertelt waarom wijkbewoners dit protest zijn begonnen.
6: Omdat zij eigenlijk bang zijn dat de man zich misschien vergrijpt aan kinderen in de wijk, willen ze met die spandoeken een statement maken, een groot statement ook. Het is echt een bericht voor hem dat hij moet vertrekken uit de wijk.
1: De gemeente Coevorden is verrast door het protest en is van plan om de wijk in te gaan om polshoogte te nemen. Voetbalclub Vaco uit Vries vraagt de gemeente Tinarlo opnieuw om een eigen kunstgrasveld. De natuurgrasvelden zijn door slecht weer en onderhoud vaak niet te gebruiken. Voorzitter Pieter Boekel ligt toe.
7: De winter is het heel vaak. En ook dat we ook gewoon niet normaal kunnen trainen hier. De zomer is het natuurlijk echt. De hele zomer zijn de velden gewoon dicht. Mogen we niet op de velden.
1: Scholen in de omgeving, een buitenschoolse opvang en SV Tinarlo steunen het verzoek van voetbalclub Vaco. De gemeente is tot nu toe terughoudend over kunstgrasvelden. Dit vanwege de hoge kosten en mogelijke milieuschade door de rubberen korrels. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het college van burgemeester en wethouders na het reces met een reactie komt. Meer nieuws uit de regio vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Daphne, dankjewel. Het weer dan. Nou, we begonnen vanochtend met een prachtige zonsopkomst. Dat is weer het voordeel van vroeg opstaan. Hans, goedemorgen.
8: En zo is dat. Goedemorgen.
0: Heb jij hem gezien?
8: Half. En dat komt omdat ik heb hier in het oosten bomen voor het uitzicht staan. Ik had een stuk de wei in moeten rennen voor het uitzicht. En dat heb ik natuurlijk weer niet gedaan. Daar heb ik nou weer spijt van. Dus ik kom nog wel eens een keer een webcam op het weerstation.
0: Ik kreeg een beetje Afrika-vibes of zo. Niet dat ik daar ooit ben geweest, maar gewoon die kleuren. Dat oranje. En dan zag ik de bomen, een paar bomen er een beetje voor staan. En die dan in de verte zo'n beetje zwart lijken, weet je wel. Prachtig plaatje. Ja, er zijn veel foto's gemaakt, denk ik, vanochtend.
8: Als een beetje Drenthe's bekendste fotograaf heb ik ook alweer een paar platen binnengekregen. En dan denk je, is dit nou Drenthe? Ja. Het zou inderdaad gerust de continent verderop kunnen zijn. Maar dat betekent dus dat het hier stiekem best mooi is.
0: Ja, zeker. Maar dat wisten we toch al?
8: Ja, precies. Dat hoef je ons niet te vertellen. Maar goed, dat blijft vandaag wat dat betreft ook wel mooi. Alleen de bewolking die speelt ons nu net even parten. Want als ik nou het satellietbeeld erbij pak, dan is het wel heel typisch dat exact boven de Drentse en Groningse grondgebieden tot op de provinciegrens bijna de kilometer nauwkeurig bewolking hangt. Als je naar Overijssel en naar Friesland gaat, bats in één keer zonnig.

0: windvlagen tot 60 km per uur. Dus morgenavond hou rekening met onstuimig weer. Dat trekt uiteindelijk in de nacht weg. En dan vrijdag is een hele ingewikkelde dag. Het zit vol met onweersbuien. Als ik kijk wat de modellen ervan maken, is het een gepeperde aanblik. En elke uur is dat weer anders. Dus dat betekent vrijdag, nou, op het ene moment heb je even de zon er tussendoor. Ander moment trekt weer een bui met regen of onweer binnen. Zwak tot matige zuidwestelijke wind, 23 graden. En echt dus een dag waarbij je de lucht en de radar in de gaten moet gaan houden. Uiteindelijk richting het weekend. De wind blijft zuidwestelijk. Hoge druk is niet meer in onze buurt te vinden. Mix van zon en bewolking en een wisselvallig weertype waarbij eigenlijk iedere dag, zaterdag, zondag, maandag, wel regen of een bui valt. Dus geleidelijk aan wordt de provincie toch wel weer aangenat in de komende dagen.
1: We gaan het afwachten. Zie jij nog iets van een zomer opdoemen ergens in september in die glazen bol van jou?
0: Nou, de glazen bol heeft nog niet echt zin in de temperatuur. Die blijft rond 21 graden hangen. Ja. Maar ik zie wel richting de tweede helft van volgende week heel voorzichtig wat droger weer en wat meer zon aankomen. Maar ja, goed, dat is een week vooruit. Die glazen bol die heeft af en toe ook wat moeite.
1: Ja, dus maar ja, zullen we het moeten dat aanpakken. Is ook de functie van de glazen bol. Hè? Gewoon vooruitkijken en misschien het wel. Ja, dankjewel, Hans.
0: Precies.
1: Heb een mooie dag.
0: Hoi.
1: WOW wint kaarten voor het bluesfestival Crossroads in Assen.
2: Eén zomeravond met jou. Waarvan leg ik de droom? Eén zomeravond met jou. En zal het nog zo ver komen? Eén zomeravond met jou.
1: Ah, denk niet alleen aan Engelstalige platen, zou ik zo zeggen. Kom maar door, 0592 33 11 88.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Goedemorgen Drenthe.

0: kandidaat. Nee hoor, grapje. Nee, maar heb je wel wat met de bluesmuziek dan?
1: Nou, we luisteren wel heel vaak s'avonds tussen 6 en 7 naar dat programma van...
0: Van de Snor? Mee.
1: Van de Snor, ja.
0: Ja, precies.
1: Die draait altijd wel leuke muziek aan.
0: Ja, nou dan heb je wat met bluesmuziek, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. En misschien ga je dan binnenkort wel naar een festival. Dat heb je lang niet gedaan en misschien ook niet zoveel. Maar het kan er maar zo van komen, hè? Crossroads in Assen. Maar dan moet je wel deze opgave voor goed hebben.
2: Eén zomeravond met jou. Daarvan leg ik de droom. Eén zomeravond met jou. En zal het nog zover komen? Eén zomeravond met jou.
0: Oh, hij probeert het ook zo heel mooi in te spreken, hè, onze Wim. Ja. Maar welk nummer is dit, Herma?
1: Dit is Eén zomeravond van Tim Douwsma en Monique Smit.
0: Ja, man. Hartstikke goed. We gaan hem voor je draaien. Van harte gefeliciteerd. En jij gaat lekker naar het festival.
1: Nou. Ja.

0: Ja, dit nummer zochten we. Een zomeravond met jou van Monique Smit en Tim Douwsma. Bioscopen, die hebben het druk gehad afgelopen zomer. Dat kwam mede dankzij het warme weer. Nou, we praten erover met Brian Beersa, teamleider bij de Bioscoop van de Nieuwe Kolk in Assen. Een heel goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Hoe druk was het bij u?
1: Nou, we hebben zeker een hele mooie zomer gehad. We hebben gezien dat het ten opzichte van vorig jaar bijna 40% meer is geweest. Dus we zijn zeker tevreden.
0: Dat scheelt een slok op een borrel, zou ik zeggen.
1: Ja, daar zijn we heel positief mee. We zien wel dat het in lijn ligt met de jaren ervoor. Dus dat heeft eigenlijk meer gezegd, ook meer over vorig jaar, dat het dermatige minder zomer was. Maar we zijn zeker blij met deze uitkomst van deze zomer.
0: Ja, maar je zou denken, tenminste, dat herken ik uit het verleden. Warme zomers, slecht voor bioscopen. Iedereen gaat naar het zwembad of naar een plas. Hoe kan dat nu zo zijn?

0: gedraaid de laatste tijd?
1: Nou, we merken sowieso dat de warmte langer aanhoudt. Dus in de eerste periode van de warme weer hebben we er sowieso last van.
0: Ja.
1: Is het regen? Ja, gaan mensen inderdaad wat anders uitzoeken dan naar een zwembad gaan of ergens buiten. Maar omdat de periode warmte langer is, merken wij dat het eigenlijk de eerste week hebben we er last van. Maar daarna profiteren we ervan, want dan gaan mensen andere uitjes zoeken.
0: Ja, dan denken ze, nou, we hebben lang genoeg bij het zwembad gelegen of bij de plas. Nu gaan we wat anders doen.
1: Ja, ja, en uiteindelijk is het filmaanbod daar ook een heel belangrijk onderdeel. Hoe beter filmaanbod, hoe meer mensen er komen. En dat is wel belangrijk in de uitkomst.
0: Want hoe was dat aanbod deze zomer?
1: Nou, we waren dit jaar heel blij met de film The Odyssey en Spider-Man. En daarnaast waren de kinderaanbod was ook zeker niet onder de maat met de Minions en Toy Story. En uiteindelijk ook nog met de première van Paw Patrol. Dus zeker het aanbod was voor oud en jong zeer positief.
0: Ja, wat ik wel hoor van diverse mensen die er naartoe zijn geweest is, het is bijna niet meer te doen met dat geluid. Wat staat dat bizar hard? Waarom doen jullie dat?
1: Nou, we hebben dat volledig onderzocht. Het is vaak ook een gevoel van het geluid. Het is natuurlijk in de bioscoop is vooral de intensiteit. Het is niet in decibel heel hard, maar vooral de intensiteit. Dus wij hebben alles uitgezocht en vallen nog ruim onder de normen. Waar eventueel gehoorschade of geen gehoorschade onder valt. Maar ja, bij bioscoop hoort natuurlijk wel een magisch intens geluid. Om de beleving nog hoger te krijgen.
0: Ja. Spelen jullie er nu ook heel bewust op in dat we misschien wel de komende jaren warmere zomers krijgen? En dat het goed zou zijn voor bioscopen? Doen jullie daar wat mee of aan om dat nog verder te versterken?
1: Nou goed, het is goed om te weten dat bij de nieuwe kolk de temperatuur altijd aangenaam is.
0: Dat zal ook in andere bioscopen niet anders zijn waarschijnlijk, hè?
1: Exact, dus we spelen zeker in op de warme dagen dat ze bij ons van harte welkom zijn. Maar tevens zal het filmaanbod ook heel belangrijk zijn in de toekomst wat er uitgebracht wordt.
0: Zo is het, en dat is maar weer afwachten. Wat staat er voor komende herfst en winter op programma?
1: Nou, komende herfst en de winter hebben we voor de volwassen films andere de Hunger Games. Eind van het jaar hebben we een spektakel van de Avengers Doomsday. Dat wordt de wereldwijd grootste première wat in december eraan zit te komen. En diezelfde periode hebben we ook weer een nieuw deel van Jumanji. Dus jong en oud, kijk bij ons op de website. Er is genoeg leuks te vinden.
0: En op de andere sites van de andere bioscopen in Drenthe ben je natuurlijk ook van harte welkom. Ik ben heel benieuwd hoe het herfst- en winterseizoen gaat lopen. Maar de zomer was in ieder geval top voor bioscopen. Brian Deersa, teamleider bij Bioscoop de Nieuwe Kolk in Assen. Dankjewel. En zometeen krijg je van mij een overzicht van het laatste nieuws uit de regio. Maar natuurlijk eerst muziek. En dus hou ik mijn mond. Hier is Chosen Texas.

0: Houston, Texas.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen met twee Assenaren die Drenthe vertegenwoordigen en Nederland vertegenwoordigen bij het EK en WK schapendrijven. Caroline Visser en Ron Rogaar uit Assen runnen samen een begrazingsbedrijf met Drentse heideschapen. Beide zijn ze dik in de 60, maar nog volop actief in het schapendrijven. En ze zijn er dus aardig goed in ook, want ja, anders sta je niet op een EK in België of een WK in Schotland. In de wijk Tuindorp in Coevorde hadden we oog voor, kwam in opstand na een veroordeling van een wijkgenoot voor misbruik, seksueel misbruik. Buurtbewoners hebben borden en doeken opgehangen met een duidelijke boodschap, want volgens hen is er geen plaats voor een pedo in hun wijk. Dat staat er op die borden en doeken. De gemeente heeft intussen wat borden en doeken weggehaald, maar buurtbewoners zeggen tegen onze verslaggever Mirte Tsuhorn dat zij opnieuw borden en doeken gaan neerhangen. We belden ook met countryzangeres Hilde Vos uit Zuid-Laren over het verdrietige nieuws van het overlijden van Dolly Parton. Haar grote voorbeeld. Ze zei, ik zat in bad toen ik het hoorde en toen ik het las. En ik dacht nog, nee, zeg het niet. Het is niet waar. Het kan niet waar zijn. Ik heb gehuild, zegt ze. Ik had haar nog zo graag een keer live willen zien. Mijn grote voorbeeld. De vrouw van wie ik op 15-jarige leeftijd mijn allereerste singeltje kocht. En de vrouw die er eigenlijk indirect voor heeft gezorgd dat ik countrymuziek ben gaan maken, zei Hilde Vos. Nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Eerder verdwenen er ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Oud-directeur van de luchthaven in Eelde is natuurlijk daar zeer ongelukkig mee. En is een lobby begonnen in Den Haag om de vliegtuigtax omlaag te krijgen. En ze heeft daar alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Want volgens haar staat 2/3 van de Tweede Kamer daar achter de verlaging, nou ja, afschaffing van die tax. En de bioscopen hebben een drukke zomer achter de rug, hè? Hadden we ook net oog voor. Nou, heeft allemaal te maken met het feit dat het daar lekker koel is natuurlijk, en dat je een mooie film kunt gaan bekijken. Nou, nieuws uit de regio is natuurlijk ook altijd te vinden op onze app en website rtvdrenthe.nl. Heb ik ook nog verkeersinformatie voor je. 1 file in de regio op de 28, Zwolle richting Assen. 2,5 kilometer tussen de wijk en knooppunt Hogeveen.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Ach ja, toch wel even schrikken als je dat hoort. Zo'n bericht van het overlijden van Dolly Parton.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Dus gisteravond, ik kwam weer terug en we komen op Schiphol aan. Dan kan je zo'n pushberichtje, als je eindelijk je telefoon weer contact hebt. En dan bam, zie je dat in één keer.
0: Ik heb die serie toch gevolgd van Ilse de Lange en Frank Evenblij heette dat, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dolly for President heette dat, geloof ik, uit mijn hoofd. Was wel een mooie serie om te kijken. En ook te zien hoeveel zij naast haar muziek nog heeft opgebouwd. Ja. Welk imperium en wat voor goede doelen allemaal ze steunde.
2: Ik las gisteren ook nog een stukje dat ze heeft ongelooflijk veel bibliotheken ook heel veel geld gegeven. Ook omdat haar vader niet kon lezen en schrijven.
0: Kijk.
2: En dat was voor haar een reden om juist honderden miljoenen inderdaad daar in te steken. En in kinderboeken. Dus mooi.
0: Ja, Hilde Vos vertelde net prachtig over haar. Mm. Hè? En ze zegt, het nummer I Am Ready zou ik ook nog graag horen.
2: Ja.
0: Ik zei, die ga je bij Wim horen, want die heb jij klaarstaan. Nee,
2: klopt, inderdaad. Die ga ik in 2 uur ga ik die draaien. Dus. En verder natuurlijk lekkere muziek van Vaderlandse Bodem. En het is woensdag, dus we gaan met het Drentse Archief in gesprek.
0: O, leuk.
2: En dat wel over de stad die niet bestaan heeft in Drenthe.
0: Hunzo. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Goed, zometeen na 9. Veel plezier erbij en tot morgen.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja. Dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl. Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
10: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
9: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
11: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
9: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attents met ds.nl.
19: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Een hit uit 1971 voor Mouth & McNeil met How Do You Do.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze woensdag, de 26 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de gezusters Kannegieter blikken we terug op de Drentse Duizend. En Bouke zit ook vandaag in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Peter Koelewijn met de KL204. Maar eerst even het plattelandsgevoel bezongen door Leon Moorman.

0: de Koelewijn naar de KL204.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van de heren Tangerine. Family Tradition is namelijk de titel van hun nieuwe album. En op het album werken de tweelingbroers Sander en Arnoud, onder andere samen met die Alessi Brothers en Venice. En Venice, dat zijn alweer twee broers en nog twee broers, en die zijn ook weer neven van elkaar. Nou, in ieder geval één grote familie. En dat zorgt dus voor de nodige inspiratie. En daarom deze week ruim baan voor muzikale familieleden die we terugvinden in de Drentse Doezend. En vandaag met de gezusters Kannegieter, Susanne en Linda met Leave the Light On. Ze begonnen in 2021 op nummer 157 in de Drentse Doezend. En vervolgens toch langzamerhand een beetje naar de onze regionen. 714, 697, 821. En eind vorig jaar stond deze op 701 in de Drentse Doezend.

de eventuele comeback voor Marco Borsato eruit gaat zien. Wellicht begin volgend jaar meten we meer. Je hoeft niet naar huis vannacht. Nou, straks om 9:30 natuurlijk een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst het goede doel. Dit is Eenvoud.

0: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Het is 9:55. Tijd voor het nieuws uit de regio. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. Dat betekent niet alleen langer omrijden voor automobilisten en meer verkeersoverlast in dorpen die aan de sluiproutes liggen, maar het is ook een financiële strop voor ondernemers in de buurt. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden protesteren met spandoeken voor het vertrekken van een 60-jarige wijkgenoot die vorige week is veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarigen. De spandoeken zijn gisteren aan het eind van de middag weggehaald door handhaving. En het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen een 25-jarige Roemeen voor mishandeling van 3 personen in Assen en Zwolle. De rechtbank doet op 8 september uitspraak. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Dienhuis.
6: Deze morgen hebben we wolkenvelden, maar later komen er ook zonnige perioden, terwijl de oostenwind aantrekt tot matig. Het wordt vanmiddag een graad of 25, maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het wat broeieriger aan dan gisteren. Dat draait niet echt ergens op uit, want er zijn buien, maar die halen Drenthe vandaag niet.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: 1984. Rob de Nijs en een beetje meer.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Wij duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En daar hebben we deze week een thema aan verbonden. En dat heeft allemaal te maken met Bauke. Na zijn eerste concert in Las Vegas, die is inmiddels uitverkocht. En vorige week werd bekendgemaakt dat er een tweede show volgt. Best wel bijzonder. En daarom deze week een duik in de Bauke-schatkist. In dit geval gaan we even terug naar een live-opname uit Jemmen. Alleen met een gitaar in het toenmalige verslag in Borgen. Dit is That's Alright Mama.

0: is ook schitterend. Dat met voltooid verleden tijd hier op Radio Drenthe in een uurtje Nederpop. Straks hoor je Carol Emerald met Back It Up en Emma Heesens Levenslang. Maar eerst Herman van Veen en Opzij.
1: Opzij, opzij, opzij.

0: mag zijn.
1: Ook een zangeres die een beetje aan carrière had te danken aan de beste zangers. Dit zijn mee in 2019, deze Emma Heesters en Levenslang. En nou zo mooi tegen 10 uur, oftewel weer het einde van het eerste uur. Koffie en Keuvel hier op Radio Linten met de leukste nederpop natuurlijk. Tot slot voor het uur is dit Erik Meesie en Zonder Jou.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: ABBA en Money, Money, Money.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Niks money, money, money. Gewoon kaartjes, kaartjes, kaartjes. Dacht ik, Daphne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Over precies een maand, zag ik inderdaad, is het zover. 26 september aanstaande in de Nieuwe Kolk in Assen. Het Crossroads Blues Festival. Mwah. Ik hoorde jou vanochtend zeggen, je hebt niet zoveel met blues.
2: Nou, ik vind het wel mooi, maar ik luister er niet zo snel naar als ik thuis ben.
0: Het geeft altijd wel een bepaalde sfeer met zich mee. En ik hoorde ook vanochtend de luisteraar zeggen, ik mag graag naar Johan Derksen luisteren. Tussen 6 en 7. Dat is ook wel zo.
2: Ja.
0: Er zit altijd wel een bepaald lekker sfeertje in.
2: Ja, ik ben er wel relaxed van of zo.
0: Ja, ja, ja, klopt. Mooi. Ja. Erwin Jawa, Erwin Nijhoff, die staan daar op de planken. Maar ook Ruthie Foster en Jeffrey Holford en de Healers. En je kunt gewoon kaarten daarvoor winnen. En dat is niet zo lastig. We hebben een of andere onverlaat bereid gevonden om bepaalde teksten in te spreken.
2: Ja, wie zou dat nou zijn?
0: Ik heb werkelijk geen idee. Ik kom me enigszins vaag bekend voor, maar ergens in de verte. Hoor. Het gaat om, het kan soms Nederlandstalig zijn of Engelstalig. Ja. Maar de teksten zijn een beetje in het Drents vertaald. En dan klinkt het ongeveer zo. Oh, wat gevoel. Toen wij dansen op plafond. Oké.
2: Okay. Nou, een korte.
0: Ja, dat dacht ik. Nog één keer dan?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Oh, wat gevoel. Toen wij dansen op plafond. 0592-33-1188. Als jij weet welk Engelstalig lied hier bedoeld wordt. 0592-33-1188. Kom maar.

0: van Texas op Radio Rinse en Say What You Want.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: 16 minuten over 10, wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Linda. Linda, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit Assen?
2: Ja.
0: Hoe is het Assen?
2: Ja, wel gezellig. Mooi weer.
0: Ja, hè? Nou, ja. Dat komt mooi uit, want ik zit ook in Assen en het is hier ook mooi weer. Dus dat,
2: ja, precies. Dat was
0: ja. Nou, het zonnetje schijnt, dus dit is volgens mij, wordt het lekker genieten vandaag.
2: Ja, lekker ja. De tuin in. Ja.
0: Oh, dat zijn de planten in de tuin, of?
2: Ja.
0: En moet er nog iets gebeuren in de tuin of ga je gewoon lekker genieten in de tuin?
2: Nou, ik moet genieten. Ik zit met mijn benen omhoog, dus ik moet wel.
0: Maar ben je daar wel mobiel of?
2: Nee.
0: Wil je hulp hebben of zo? Moeten we iemand sturen die jou even ondersteunt?
2: Nee, ik rol en kruk wel verder.
0: Oké. Maar heb je dan een ongevalletje gehad of?
2: Ik wondroos aan mijn been.
0: Wondroos? Oeh,
2: ja.
0: Wow. Ja, dat denk ik, ja.
2: Ja.
0: En het is net de weersverwachting, maar wat zijn de vooruitzichten?
2: Ja. Nou, vooral rustig aan doen en nog een paar weken herstellen, zeg maar. Ja.
0: Het muts in tiet hebben, zeg maar.
2: Ja, bah. Ja, nou. Ik ben liever aan het werk.
0: Ja, dat snap ik inderdaad ook, ja.
2: Ja.
0: Maar nu je dan toch wel thuis zit, heb je misschien iets meer gelegenheid om de radio aan te hebben.
2: Ja, precies. Ja.
0: Jij hoorde het spelletje voorbij komen. Ja. Ik zal de opdracht nog een keer laten horen, daar komt hij. Oh, wat gevoel toen wij dansen op plafond. Het is heel apart hoor, dansen op het plafond. Maar,
2: ja, dansen op het plafond, ja.
0: Welk liedje hoorde jij hierin, Linda?
2: Lionel Richie, met Dancing on the Ceiling.
0: Upside Nou, ik mag jou feliciteren.
2: Super.
0: Nou, weet ik niet of het dansen op het plafond in jouw geval ook dan wel van toepassing is op dit moment.
2: Misschien dan wel.
0: Ja, en anders mag je ook heupwiegen. Dat is ook geen enkel probleem.
2: Oh, nou, ook goed.
0: Volgens mij. En ik hoop, want het duurt nog een maand, 26 september, ja. Dan is het zover natuurlijk. Crossroads, ben je een beetje van de blues?
2: Dankzij muziek sowieso geweldig.
0: Ja,
2: dus, ja. Ah, man, ja, ook wel.
0: En als dat nog lekker live is, nou, wat wil je dan nog meer?
2: Ja, dat is helemaal te gek. Akoestisch, super.
0: Ach,
2: ja.
0: Mooi zo. Hey, ja. Blijf nog even de lijn, dan gaan we even jouw gegevens noteren. En dan zorg ik dat het allemaal dik van elkaar komt.
2: Super, dankjewel.
0: Mooi zo. Hey, en beterschap,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, bedankt.
0: Yo, doeg.

Bella Lefty was dat hier op Radio Rinte. Dat met Boston. Straks Daphne met het nieuws uit de regio. Maar eerst dit must be love. La Bichifre.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Het is 10:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Volgens vliegvelddirecteur meldt je de groot verliezen grensvluchthavens zoals Eelde steeds meer bestemmingen aan andere landen door de vliegbelasting.
8: Die is in Nederland nu 30 euro per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar 46 euro per passagier. En dat is gewoon buitengewoon onproportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
7: Ja, om het aantrekkelijker te maken voor vluchtmaatschappijen om vanaf Groningen Airport Eelde te vliegen is volgens de Groot afschaffing van de vliegbelasting voor grensvluchthavens nodig. Daarvoor ligt nu een petitie bij het kabinet. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. En dat is een flinke financiële strop voor ondernemers in de buurt. Ook voor Bert Hemmes.
9: Wij zitten aan een doodlopend stuk op dit moment. Dat wordt zo langzamerhand voor ons wel een hele lastige situatie. Gezien, zoals je ziet, wij hier met een benzinepomp zitten. En ook niet weten wanneer dit eigenlijk eindigt.
7: Er komt wel een compensatieregeling voor de misgelopen inkomsten, maar de overlast blijft zolang de bouw stil ligt. Max Houkes heeft geen plek weten te veroveren in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York. Zondag vloog de 26-jarige tennisser uit Sleen hals over kop naar Amerika, omdat hij steeds hoger op de reservelijst kwam te staan. De laatste twee dagen van het kwalificatietoernooi was hij zelfs de eerste reserve. Maar daarna is geen enkele speler meer uitgevallen. En dat betekent dat Houkes niet zijn debuut op de US Open maakt. Het eerstvolgende toernooi op zijn planning is het ITF-toernooi in de Marokkaanse stad Casablanca. En dat begint aanstaande maandag.
6: Het is toch hartstikke sneu als je daar naartoe vliegt en je staat op reservelijst en nog één. En dan hoop je dat er iemand uitvalt. Nee,
7: ja, helaas. Ja.
6: Waar vinden we het andere nieuws?
7: Op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Hans Dienhuis.
10: Deze morgen hebben we wolkenvelden, maar later komen er ook zonnige perioden, terwijl de oostenwind aantrekt tot matig. Het wordt vanmiddag een graad of 25, maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het wat broeieriger aan dan gisteren. Dat draait niet echt ergens op uit, want er zijn buien, maar die halen Drenthe vandaag niet.
11: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
18: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
19: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.

0: waar is in Nederland? True Colors bijvoorbeeld. Maar ook dit was wel de grootste Girls Just Wanna Fun van Cyndi Lauper.
1: Ook Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is 8 minuten overal wel voor Remco. Dus vraag voor ons op Chuck. En die is bij een peerdenspul. Ja. Ik zal ze zeggen, Remco, giddy up go.
3: Ja, mooi. Ja, ik ben bij de outdoor Zuidwolde in Veening. En naast mij zit Benjamin Koorman. Ja, Benjamin, dit is een bijzonder evenement, geloof ik, hè?
4: Ja, voor ons was het zeker een bijzonder evenement. Want ja, één keer in het jaar maar. En eigenlijk wel voor de landelijke ruiter die als hier eigenlijk ook in de buurt woont. Ja, toch de mogelijkheid om hier op dit terrein te rijden.
3: Het zet er prachtig uit. Wij staan hier aan het bak en er wordt al drak sprong. Ja, we hebben nogal wat deelnemers, geloof ik, hè?
4: Ja, deelnemers, geen klagen. We kunnen ongeveer 2500 starts kwijt. En ik denk dat we nog zeker een stuk of 700, 800 ruiters op de wachtlijst hebben staan. Dus deelname meer dan genoeg. We knappen bijna uit onze voegen.
3: Ja, en wachtlijst, dat klinkt dan mooi, hè? Maar moet je ze dan teleurstellen?
4: Ja, dat is wel teleurstellen. Ja, dat komt neer op teleurstellen. Dat is natuurlijk eigenlijk geen mooi werk. Maar ja, er zijn ook grenzen aan wat we hier kunnen. En tijd is schaars. Dus dit is het. Ja.
3: Nou is het spul hier van Beugel om 8:30 al begonnen, geloof ik. Waar staan we nou naar de kie?
4: Nou, dit is de 1,30 meter paarden springen. Dat is zeg maar een beetje de begin van waar de topsport ongeveer begint in de paardensport. Dus hier komt ook echt de amateur en de topsporten komen elkaar tegen. Ik denk gewoon een hele mooie rubriek, mooie sport om te kijken.
3: Dus dit is allemaal niveau, zeg maar?
4: Ja, dit is absoluut wel niveau, zeker weten, ja.
3: Nou duurt dit tot en met zondag. Dan moet het volk wel wat bieden, denk ik, hè? Wat hij allemaal bedaagt.
4: Nou, we hebben gelukkig naast de paardensport best wel een paar leuke dingen ook nog voor de niet-paardensporters. Zo hebben we morgenavond een grote bingo. Vrijdag hebben we een gezellige pubquiz. Nou, zaterdag hebben we hier naast een shownummer met een barrière-spring hebben we ook nog een gezellige feestavond. En dan op zondag is echt voor de topsport. Dan hebben we de grote prijs van Outdoor Zuidwolde.
3: Ja, en je hebt een grote naam ook aan de staat, hè?
4: Ja, we hebben zelfs een aantal grote namen die grote internationale wedstrijden overslaan. Onder andere Mark Houtsager, Willem Greven, Michael Greven. Nou, Willem en Michael reden vorige week nog op het WK in Aken. Nou, die komen hier naartoe. Maar ook Gerco Schreuder en Albert Soer. Dus zeker namen van leren, ja.
3: Ja, die doet alleen met, hè, die Albert Soer.
4: Ja, Albert Soer. En Albert Soer komt ook al jaren bij ons. Ja. Dit concours is ontstaan op de linieweg hier vlakbij. En toen reed Albert dan mee. En hij is er nog steeds elk jaar bij.
3: Maar die heurt hier ook, hè?
4: Ja, die heurt hier ook. Komt hier uit de gemeente. Dus ja, zo gek ben als hij hier niet is. Ja.
3: En hij nou veel deelnemers uit de regio? Of komt ze uit het hele land?
4: Nee, ik denk dat we kunnen stellen dat ongeveer 60-70% hier echt uit de regio komt. Dus noorden van Nederland. Maar die andere 30-40% komt eigenlijk bij uit het hele land. Limburg, Brabant, Utrecht, Gelderland. Eigenlijk het hele land wel, ja.
3: Nou staan we hier in heerlijk zonnig, hè? Ach man, maar dat blijft niet zo, hè, begreep ik. Je kunt nog wel eens wat regen kringen, misschien wel onweer. Hoe giet dat dan?
4: Ja, we hopen natuurlijk op het mooiste weer en hoop dat het een buigje is. Als een buigje is van een half uurtje, dat is eigenlijk niet zo'n probleem. In de perensport is er wel een regel, als het onweert, ligt het stil. Veiligheid staat natuurlijk voorop, dus onweer moeten we stilleng. Dus laten we hopen dat ons een beetje bespaard blijft.
3: Ja. En dan zei je net dat de bak ook prepareerd wordt, hè? Er reed een trekker over hem met die sproeide de water op eigenlijk. Als er nou een bak regen opvalt, is dat dan slim? Hoe werkt dat?
4: Ah, we zijn hier op terrein die eigenlijk alle weersomstandigheden wel aan kunnen. Dat zijn super high-tech bodem, zou ik maar zo wel zeggen. Zo gauw als het eigenlijk te veel begint te regenen, kun je gewoon een sluis openzetten. Is er een drainage die eronder ligt, die het water eigenlijk gewoon direct de bodem weer uitpompt. Dus water is voor ons eigenlijk niet het probleem. 10 minuten later kun je eigenlijk weer gewoon verder als waaruit je begonnen bent.
3: Ja, en de omstandigheden voor de deelnemers, die bent altijd geliek?
4: Ja, nou, je zegt, we doen inderdaad slepen en we brengen water op. Dan kun je een beetje vergelijken met schaatsen. Dan doen ze ook slepen met dwellen tussendoor. Eigenlijk ben je van de eerste tot de laatste combinatie dezelfde omstandigheden hebben. En dan probeer je op die manier toch te creëren.
3: Ja, en als het dan regent terwijl het aan de gang is, dan zet je het niet stop?
4: Nee, zet je niet stop, maar daar heeft Peer ook eigenlijk geen last van. De bodem die blijft het water afvoeren en Peer heeft geen last van de regen. Dus dan dat de jamste omstandigheden ben dan hetzelfde.
3: Wat verheug je nou meest op?
4: Ah, ik denk toch wel zaterdag om te hebben natuurlijk barrièrespring. Dan vorig jaar gingen ze tot op een hoogte van 2,15 meter.
3: Nou, ja, maar dan giet de hindernis al wat omhoog, hè?
4: Ja, dan heb je 6 hindernissen achter elkaar. Elke ronde, als ze foutloos binnen, gaat hij weer 10 of 15 centimeter omhoog. En dan hopen we in die laatste ronde toch op een bomde 2 meter uit te komen. Dus dat is absoluut spektakel. Maar ook zondag grote prijs, 1,45 meter met alleen maar topnaam. Dat is denk ik ook wel iets om naar uit te kijken.
3: Ja, en hij heeft ook vol zitten hier.
4: Dat hopen wij wel, daar gaan we wel vanuit.
3: Ja, wij staan hier naar de tribune te kijken. Ja, dan moet dan wel vol komen. Hè?
4: Als de biddy kan, hopen we dat de tribune en rondom toch grotendeels vol zal zijn. Absoluut.
3: Ja. Nou Wim, je hoort, ik zal zadel eens uit de koets pakken.
1: Nou, dat dacht ik. We zijn weer stuk wiezen, man. Dank je wel, Remco.
2: Heb je ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: lekker terug naar de jaren 50 samen met Chuck Berry en No Particular Place to Go.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Daphne, goedemorgen. Nogmaals.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan er toch, en we moeten het erover over hebben. Toch een schrikmomentje gisteren. Nou, wat ik al zei, ik was onderweg vanuit het buitenland. En dan land je op Schiphol en dan heeft je telefoon, krijgt weer verbinding.
2: Ja. Wel,
0: en in één keer dan bam, dan zie je de pop-upjes die komen dan tevoorschijn. En denk ik, hey, wauw.
2: Ja, dat is wel even schrikken, hè?
0: Dolly Parton overleden.
2: Ja, ik kreeg het eerst te horen via andere radiocollega's die dat inderdaad appten.
0: Ja.
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk meteen allemaal muziekliefhebbers. En dan heb je het er even over. Ja.
0: En dat breng je ook wel weer terug. Want Dolly, zij was wel een bijzondere vrouw. Niet alleen muzikaal gezien. We hoorden vanochtend ook wat. Het was een zakenvrouw.
2: Ja.
0: Maar, en ik las ook ergens, dat vond ik wel mooi. Ze is een beetje de André van Duin van Amerika.
2: Ja, klopt.
0: Iedereen vindt haar leuk.
2: Ja.
0: En dat is met André van Duin ook zo. Iedereen vindt, je kunt zo iemand niet onaardig of wat er ook maar vinden.
2: Nee. Prachtig, zeker met die verdeeldheid in Amerika. Maar ja, ze zijn het er toch over eens.
0: Hmm.
2: Dolly is gewoon...
0: En ze verenigt misschien ook wel weer het land een klein beetje daar. Want ik geloof dat zelfs een Trump heeft opgeroepen... om de vlaggenhalfstok te hangen voor een komende week in heel Amerika. Nou, dat komt alleen maar de hele grote uit die eer.
2: Ja, bijzonder.
0: Ja. Och, prachtig. Nou, de mooiste muziek natuurlijk. Jolene kwam vanochtend al voorbij. Nou, I Will Always Love You. Dat staat natuurlijk ook altijd nog voor haar. En dan ook wel natuurlijk de andere versie van Whitney Houston.
2: Ja.
0: Ook een tragisch verhaal eigenlijk.
2: Zeker.
0: Van Whitney Houston, ja.
2: Ja, en eigenlijk door die versie is het nummer zo bekend geworden.
0: Ja, klopt. En ze zat in een auto, las ik toen ze het voor het eerst hoorde. En ze moest de auto even aan de kant zetten.
2: Ja, gewoon even zo van de slag.
0: Om in te laten komen, ja.
2: Ja.
0: Maar het was niet... Ja, Whitney Houston heeft het natuurlijk gedaan... maar er waren er volgens mij nog meer artiesten die het toch zouden doen.
2: Ja, Elvis Presley die wilde het ooit opnemen.
0: Okay.
2: En dat ging uiteindelijk niet door... omdat zijn management een deel van de rechten wilde hebben.
0: Ah.
2: En Dolly zei, nou, dat doen we niet.
0: Nee.
2: Nee.
0: En daar had ze geen spijt van, maar ze had wel een beetje spijt van de beslissing misschien, maar zei, ik kon niet anders.
2: Nee, dat is ook, ja.
0: Maar daar heeft ze volgens mij altijd voor gezorgd, want ze heeft iets van 3000 nummers gemaakt.
2: Ja.
0: En ze heeft altijd gezorgd dat de rechten bij haar blijven.
2: Ja, en dat is ook zakelijk weer heel slim geweest.
0: Ja, natuurlijk. En met haar Dollywood en dat soort zaken.
2: Ja.
0: Maar wat me mooi vindt, de versie van Whitney Houston, I Will Always Love You, dat was natuurlijk een grotere hit dan dat ze uiteindelijk zelf heeft gehad uit de film The Bodyguard. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat Dolly Parton dus enorm veel geld op haar rekening kreeg geschreven.
2: Ja, klopt. Maar dat geld heeft ze uiteindelijk wel weer gedoneerd of gegeven aan organisaties die de zwarte gemeenschap in Amerika steunden.
0: Oh, prachtig.
2: Ja.
0: Ja. Ze was sowieso van de goede doelen.
2: Ja.
0: De bibliotheek heeft ze gesteund. Ze heeft ervoor gezorgd dat kinderen boeken konden lezen.
2: Nou, nu ook nog een groot probleem in Amerika, waar steeds meer boeken juist weer verbannen worden.
0: Verbannen worden, ja. Ze heeft ook ervoor gezorgd dat het coronavaccin versneld kon worden gemaakt uiteindelijk. Dus ze heeft volgens mij een paar miljoen aan Moderna geschonken in de tijd.
2: Ja.
0: Omdat ze graag wilde. Ze heeft ook meteen, toen het vaccin beschikbaar was, de prik gekregen, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus dat vond ze ook wel heel erg belangrijk. Mooi mens.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hey, en vanochtend horen we Hilde Vos hier in Judith in het programma. Die was ook best wel ontdaan.
2: Ja, klopt.
0: Dat snap ik ook wel. Maar dat is natuurlijk haar grote voorbeeld geweest. Hè?
2: Ja, daarom. En als je het dan hoort, dan hoop je ook eerst dat het niet waar is. Dat vertelde ze ook. Van, alsjeblieft, laat het niet waar zijn. Maar helaas.
0: Ik zag het filmpje op social media voorbij komen. Inderdaad, van de neef die het dan vertelt. En inderdaad, die zwarte achtergrond. En ja, als je het filmpje... de eerste beelden ziet, dan denk je, dat is niet goed.
2: Nee.
0: Nee. Oh. Hey, zij kwam met een liedje aan. Ze had gisteren al even contact met de redactie over I Am Ready van Dolly Parton. Nou, die gaan we draaien. Ik heb hem net even gehoord, want ik kende het nummer niet. Ik werd er gewoon echt een beetje stil van.
2: Ja, zeker.
0: Het is heel indringend. Het is zo goed als a cappella. Luister hier maar eens naar Dolly Parton en I Am Ready.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attent met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

Dat was de eerste hit voor Simply Red. Cover van de Valentine Brothers met Money is Too Tight to Mention. Nog een uurtje koffie en keuvel. En straks eventjes wat weekendperikelen nog even met je bespreken. In het tweede half uur gaan we even met het Drentse Archief terug in het verleden. Heeft u nu wel of niet bestaan? De stad Hunsau. Raccoon nu, samen met Faella.

0: Simon en Garfunkel en I Am A Rock.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is woensdag, Daphne.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: De hele dag en toch moeten we dat even het weekend bespreken.
2: Oké, ja, klopt. Jij bent natuurlijk weg geweest.
0: Het is een beetje later nooit natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, ik ben gisteravond teruggekomen. Ik was vanaf zaterdag een paar dagen lekker onder de pannen. Ik was in een mooie Edinburgh.
2: Nou, geweldig.
0: Dat moet je ook uitspreken, Edinburgh. Dat is een prachtige mooie plaats natuurlijk in het Schotse. We waren daar voor een concert van Florence and the Machine.
2: Ja, geweldig.
0: Dat zegt jou meer dan mij uiteindelijk. Ja. Maar ik was met mijn vriendin en die is een grote fan. Die kent alle teksten uit het hoofd. Nou, jij denk ik ook wel zo'n beetje.
2: Ja, wel veel inderdaad. Ja.
0: Florence Welch, dat is wel een vrouw die er mag zijn.
2: Zo, en wat? Nou, en zij zingt ook geweldig.
0: Ja.
2: Ja, ik heb haar afgelopen juli gezien op een festival. Nou, dat was niet normaal.
0: Echt?
2: Hoe zuiver dat is.
0: Ja, en een band erachter die reed straks, speelde een stel danseressen erbij.
2: Ja.
0: Maar het is ook meer een performance die zij geeft.
2: Precies.
0: Het is meer dan zing alleen, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het was druk in de stad, want wij kwamen erachter dat het Fringe Festival daar was.
2: Ja, nou.
0: Ik had er nooit van gehoord. Maar dat is een cultuurfestival wat een week of drie volgens mij duurt, zo'n beetje.
2: Veel theater, cabaret.
0: 4000 optredens in die periode.
2: Het is nogal wat.
0: Nou, en een bezoekers daar was echt... Wat, je kon over de koppen lopen. Gisterochtend, eergisteren was maandag. Om 10:00 's ochtends was die hoofdstraat, de Royal Mile noemen ze dat. Die was bom en bomvol.
2: Ja.
0: Maandagochtend om 10:00.
2: Ja, dan weet ik niet of... Ja.
0: Ja.
2: Je moest natuurlijk voor het concert heen, maar niet het meest ideale weekend omheen te gaan als je niet daarvoor komt.
0: En ook financieel sowieso niet, want alle hotels die waren hartstikke duur daar.
2: Ja.
0: En nu snappen wij ook wel waarom, want in februari hadden we dit geboekt. En waarom is dat zo duur en waarom is het zo'n beperkt aanbod in hotels?
2: Ja.
0: Want we moesten voor een paar nachten zo £500 of zo betalen.
2: Och.
0: Dus, dat ging hard.
2: Maar... Je hebt wel een deel van het geld weer teruggekregen.
0: Ja, klopt.
2: Op een of andere manier.
0: Ja, nou, ik uiteindelijk een beetje dubbelpech. Het begon inderdaad ook een beetje financieel wat lastig. Want na anderhalf uur in de stad ben ik mijn portemonnee verloren.
2: Ei.
0: En die ligt nog ergens in de bus daar. Of iemand, een andere onverlaat, die heb ik er misschien wel gelukkig mee gemaakt. Maar mijn creditcard was weg, mijn bankpasje, mijn ID-kaart was weg.
2: Alles wat je wel nodig hebt, zeg maar.
0: Ja, de kortingspas van de plaatselijke bouwmarkt is ook weg. Nou, dat vind ik ook zonde, want ik had
2: er
0: mooi iets opgespaard inmiddels al.
2: Misschien kan je een nieuwe krijgen.
0: Adem, dat wordt wel weer geregeld. En vervolgens inderdaad gisteren terug. En dan ben je in Edinburgh op het vliegveld. En dan krijg je een telefoontje van de vliegmaatschappij. U wordt omgeboekt, dus je moet even via Dublin weer terugvliegen naar Nederland.
2: Oh ja.
0: Ja,
2: een beetje een omweg.
0: Maar dan heb je wel de Europese regels. Die zeggen dan, als je meer dan 3 uur vertraging hebt... dan krijg je daar een vergoeding voor.
2: Nou, kloor.
0: Dus kassaping.
2: Ja,
0: ja, maar
2: hoeveel was het?
0: €350 per persoon krijg je daar gewoon voor. Omdat je dus via Dublin moet vliegen en niet rechtstreeks naar Amsterdam. En dus meer dan 3 uur vertraging hebt.
2: Ja, want jullie wouden om 6:00 weer thuis zijn ongeveer.
0: En nu waren we gisteravond om 11:00 waren we thuis.
2: Ja, ik moet zeggen, je kwam ook een beetje binnen met kleine oogjes.
0: Dat was wel een beetje brak.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. Maar het is een prachtig mooie stad, het is een aanrader. En tot slot, wat ik dan zelf wel mooi vond is... het bezoeken van de begraafplaats in zo'n stad vind ik mooi. De historie, want daar kun je namelijk veel leren over de historie.
2: Ja.
0: En hoe mensen ook met hun doden omgaan. En vooral met bekende doden.
2: Ja.
0: En dan zie je de mooiste grafstenen. Er was ook één bij, daar stond bij... He was a true gentleman.
2: Okay.
0: Dat vind ik gewoon een hele mooie zin. Zoals je dat daar dan opzet, op zo'n graf.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, prachtig. En er is nog een mooi verhaal nog, tot slot, van het hondje Bobby. Die heeft ook een eigen begraafplaats. Op een kerkhof daar. Want Bobby, zijn baasje, was overleden. En Bobby, die heeft 14 jaar lang...
2: Ach.
0: Die op het graf van zijn baas heeft hij elke dag gewaakt. In dit geval.
2: Dat kan je toch niet aan, zo'n vrouwenhond.
0: Ik weet niet of het echt zo gebeurd is, maar dat is wel eens een verhaaltje. En Bobby heeft dus ook echt een echt standbeeld daar.
2: 14 jaar. Gekregen.
0: 14 jaar lang. Dus. En wat dan moet doen als je het standbeeld van Bobby... moet je over zijn neus aaien.
2: Ah, dus daar zie je helemaal een...
0: Ja, hij heeft al 3 keer een nieuwe neus gekregen. Dus er is nog hoop in dit geval voor Bobby. Mooi.
2: Ja, prachtig.
0: Muziek nu hier op Radio Rente van de Dire Straits. Dit is Money for Nothing.

Vergezeld van die prachtige mooie clip, waardoor bijvoorbeeld ook een MTV heel populair werd. Dire Straits was dat en Money for Nothing. En dit zijn Jake en de Weathermen. Find Me a Place.

0: Hey Tess.
1: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Het is even over 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Volgens vliegvelddirecteur Meltje de Groot verliezen grensvluchthavens zoals Eelde steeds meer bestemmingen aan andere landen door de vliegbelasting.
7: Die is in Nederland nu €30 per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar €46 per passagier. En dat is gewoon buitengewoon onproportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
6: Om het aantrekkelijker te maken om vanaf Groningen Airport Eelde te vliegen is volgens de Groot afschaffing van vliegbelasting voor grensvluchthavens nodig. Daarvoor ligt nu een petitie bij het kabinet. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. En dat is een flinke financiële strop voor ondernemers in de buurt. Ook voor Bert Hemmes.
8: Wij zitten aan een doodlopend stuk op dit moment. Dat wordt zo langzamerhand voor ons wel een hele lastige situatie. Gezien, zoals je ziet, wij hier met een benzinepomp zitten. En ook niet weten wanneer dit eigenlijk eindigt.
6: Er komt wel een compensatieregeling voor de misgelopen inkomsten. Maar de overlast blijft zolang de bouw stil ligt. En Max Houkes heeft geen plek weten te veroveren in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York. Zondag vloog de 26-jarige tennisser uit Sleen hals over kop naar Amerika, omdat hij steeds hoger op de reservelijst kwam te staan. De laatste twee dagen van het kwalificatietoernooi was hij zelfs eerste reserve, maar daarna is geen enkele speler meer uitgevallen. En dat betekende dat Houkes niet zijn debuut op de US Open maakt. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Hans Nieuws.
9: Deze morgen hebben we wolkenvelden, maar later komen er ook zonnige perioden, terwijl de oostenwind aantrekt tot matig. Het wordt vanmiddag een graad of 25, maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het wat broeieriger aan dan gisteren. Dat draait niet echt ergens op uit, want er zijn buien, maar die halen Drenthe vandaag niet.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Hé, wat is dat?
12: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
17: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: muziek van Abel hier op Rudderinse. En neem me mee.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Hilde, want het is woensdag en dan gaan we naar het Drentse Archief. En dan past ook wel een beetje een liedje bij. Neem me mee. Nou, neem ons mee, Hilde, in het mooie verleden van Drenthe. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dat ga ik zeker doen vandaag.
0: Goedemorgen. Met vandaag iets wat ik volgens mij ook niet heb meegemaakt, maar volgens mij heeft niemand dit meegemaakt.
3: Nee, echt helemaal niemand. Nee. Als jij het niet mee hebt gemaakt, heeft niemand het meegemaakt.
0: Dan heeft het gewoon niet bestaan, nee.
3: Het heeft gewoon niet bestaan. Het is gewoon niet waar wat we vandaag gaan vertellen. Ja.
0: Nee, hè? En toch is het wel een mooi verhaal.
3: Het is een heel mooi verhaal. Nee, we gaan het over de stad Hunzo hebben. En die naam, die, ja, misschien heb je die wel eens gehoord. Helemaal als je uit de buurt van Odoornfalten komt, dan doet dat vast wel een belletje rinkelen. Want het zou namelijk, Hunzo zou namelijk een hele grote Drentse stad zijn geweest. Met een haven aan de Hunze. Heel veel straten, pleinen, hoge beschaving. Er woonden veel mensen, die waren ook allemaal heel rijk. Ja, dat zou dus hebben gelegen tussen Falten en Odoorn. Dus aan de rivier de Hunze. En het zou bij de buurt van Hunnebed D31 hebben gelegen.
0: Oké.
3: Maar ja, die stad is in 808 verwoest. Verwoest door de Noormannen. Die kwamen hier en die staken de stad in brand. En de stenen uit deze ruïne, uit deze stad, zouden gebruikt zijn in de middeleeuwen om de straten van Coevorden aan te leggen. Mm. Ja, het klinkt natuurlijk allemaal heel prachtig.
0: Ja, geloof je meteen ook.
3: Ja, dat snap ik. Ja. Heel veel mensen hebben het ook heel lang geloofd. Want dominee Johan Picard, dat was een bijzondere man. Die leefde in de 17e eeuw. En Johan Picard, die was niet alleen dominee. Die was historicus, die was arts. Die was eigenlijk alles in Drenthe. Zijn naam komt ook nog wel terug. Volgens mij heb je ook in Coevorden een school of stratennaam vernoemd. Als je erop let, zie je zijn naam wel voorbij komen. Ja. Nou, en deze meneer Picard, die heeft in 1660 het eerste geschiedenisboek van Drenthe geschreven. En bij Picard, ik heb het boek heel vaak bekeken. We hebben hier een aantal exemplaren liggen in het Drenthe Archief. Dus nou, mocht je een keer willen kijken, kom naar de studiezaal en bekijk dat boek. Want het is echt een prachtig boek. Er zitten hele mooie tekeningen in ook. En ik heb bij hem altijd het gevoel dat hij alles wil uitleggen. Dat hij verklaringen ervoor wil geven. Bijvoorbeeld is een van zijn verklaringen dat de hunebedden gebouwd zijn door de hunnen, door de reuzen. Want ja, normale mensen zouden toch niet in staat zijn om een hunebed te bouwen. Maar hij heeft ook verklaringen voor de witte wieven. Daar zijn ook dus tekeningen van witte wieven in dat boek. En van die hunebedden die gebouwd werden door reuzen. Dus ja, het is een boek met hele bijzondere verhalen. Nou, en hij heeft dus ook geschreven daar in dat boek over Hunzo. En Hunzo, dat is een stad die dus daar zou hebben gelegen. En hij zegt nog steeds, ja, op dat heideveld wat het daar was bij Falten Odoorn, dan kun je het nog helemaal goed zien. En je ziet de pleinen perfect en de huizen. En nou, hij was helemaal overtuigd. Had er zelf onderzoek naar gedaan. Wist precies waar hij lag. Nou, dat schrijft hij dus allemaal in zijn boek. En volgens die Picard is deze stad dus ook door die reuzen gebouwd, door die hunnen, die dus ook de hunnenwedden hebben gebouwd. Okay. Daarom staat Hunzo, betekent ook hun, dus van van hunnen. En zo betekent veld of nest. Dus eigenlijk betekent Hunzo een nest van reuzen. Nou, en dan heb je dus ook nog de Hunze, waar ook wel dat hun in zit. Nou, die rivier, waar dus de haven ook bij was. Nou ja, dus dat is, daar komt de naam vandaan. Mm. En ja, het verhaal zou gaan dat die reuzen, dat waren een kwaadaardig volk. En dankzij de Bijbelse zonvloed zijn zij vernietigd. En na die zonvloed zijn die hunnen, die reuzen, naar Drenthe gegaan. En hebben ze daar dus die stad Hunzo gebouwd. Nou, volgens verhalen zouden die reuzen ook nog weer afstammelingen zijn van een kleinzoon van Noach. Nou, hij haalt alles bij.
0: Ja.
3: En deze bloeiende handelstad, deze bloeiende havenstad, ja, die komt tot grote welvaart. Tot 808, dat jaar, komen de Noormannen naar Nederland. En ze verwoesten eerst Ezonstad. Dat is ook een Friese stad waar die waarschijnlijk ook niet echt heeft bestaan. Waar dus die reuzen woonden. En daarna Hunzo. En de inwoners van Hunzo die vluchten. En die gaan naar het ommeland van Groningen. En daarom zou dus daar een streek zijn die Hunzingo heet.
0: Ah,
3: nou, weer die hunnen.
0: Het kwartje valt.
3: Ja, daar klopt het al niet helemaal. Want die streek heette ook al voor 800 Hunzingo. Dus. Maar goed, het verhaal is wel erg mooi. En mooi bedacht.
0: Oh, prachtig.
3: Ja, en het geeft dus wel inderdaad een verklaring, geeft meneer Picard.
0: Maar, nou
3: ja,
0: maar jij zegt het is dus nooit gebeurd, dan is het ook ooit ontkracht natuurlijk.
3: Ja, ja, er worden in de 19e eeuw worden er onderzoeken naar gedaan. En aanvankelijk wordt er ook nogal gezegd, oh ja, het klopt. En ik weet niet of jij, ik heb jou in onze mail, het mailcontact dat wij elke dinsdag hebben, heb ik een kaart gestuurd. Ik weet niet of die te zien is.
0: Jazeker.
3: Die is dus in de 19e eeuw is die gemaakt. En dat kun je dus echt zelfs het hele stratenpatroon zien. Dus toen geloofden mensen nog echt wel dat het... heeft bestaan. Maar toen kwamen toch wel meer ook twijfels van, goh, zou het wel kloppen? Dus er komen de eerste hoogleraar archeologie, die zit in Leiden, die komt naar Drenthe toe. En die zegt, ja, volgens mij zijn dit gewoon prehistorische akkercomplexen. En dat hout wat Picard gevonden had, zou een oude veenweg zijn geweest. Oh. Nou, en eigenlijk gaat het zo door. En meneer Van Giffen ook, die hele bekende archeoloog, gaat er naar kijken. En die zegt, ja, het is echt gewoon geen mythische stad.
0: En zelfs die stenen niet, die naar Koffer zijn gegaan?
3: Nou ja, wat er dus gezegd wordt van, hoe kan er nou in de natuur zoveel stenen liggen? Maar in die ijstijd zijn natuurlijk heel veel stenen van Scandinavië naar Drenthe gekomen. Ja, die zijn daar gewoon op dat heideveld beland. Dus nee, dat zijn niet de oude stenen. En wat er, het is gewoon... het verhaal is heel mooi, maar er zijn heel veel discussies ook. En wat er dan een beetje wordt gedacht, dat die meneer Picard, dat hij zoiets had, ja, het zou zo leuk zijn als Drenthe gewoon een hele mooie plaats heeft in de wereldgeschiedenis. Ja. Ja, als wij nou zo'n stad hebben waar die reuzen hebben gewoond, ja, dat is toch geweldig. Dus dat wordt een beetje wel eens gezegd van, nou, hij wilde gewoon de geschiedenis van Drenthe wat mooier en groter maken dan dat het was.
0: Mooi.
3: Ja,
0: het is wel. Je kent de naam, maar de geschiedenis erachter niet. Dat vind ik wel mooi inderdaad om dit zo op die manier te horen. Ja,
3: ja, en je kunt het op wel een paar plekken terugzien. Want in het oude gemeentewapen van Odoorn, daar stond een brandende stad afgebeeld. Nou ja, dat zou dus hun zo zijn geweest. Hmm. En in het huidige wapen van Borgerodoorn, daar staan twee zwarte... er staan twee paarden met zwarte halsbanden. En ook die verwijzen naar die afgebrande stad. Ja.
0: Ja.
3: En je hebt wel meerdere verhalen. Je hebt ook Atlantis. En, die naam ken je waarschijnlijk ook wel. En het zou ook nog een Barnard, de stad van de Zeven Heuvels, bij Angerslo hebben gelegen. En een onbekende stad bij Buinen. Ja, er zijn echt allemaal prachtige verhalen. Maar,
0: ja, helaas. Dit gaat niet door. Dan toch denken heel aan het verkiezingsprogramma van D66... waarin wordt gezegd dat in Nederland... paar nieuwe plaatsen zouden moeten komen.
3: Nou,
0: als we dat in Drenthe gaan doen, dan weet ik al een plaatsnaam.
3: Ja, hele mooie Drenthe. Ik ben het heel met je eens.
0: Mooi zo. Hey, bedankt, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
0: Doeg.

Horse with No Name. Maar vandaag deden we dat met Sister Golden Hair van America. En dat brengt mij op 12 uur. Dan is het namelijk tijd voor onze eigen Sister Golden Hair. Oftewel Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Ik ben er morgenochtend om 9 uur weer. Ik wens je nog een fijne dag. Tot slot Robert Palmer en Mercy, Mercy Me. I Want You. Hoi.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over 1,5 week tegen NEC. En 1 week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.

0: denk dat dit misschien wel dé muziekfilm aller tijden is. Of in ieder geval één van de.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ah, ik vertel jou net, Daphne, dat ik hem ook gezien heb als musical in Londen. Ja. En dat het zo'n indruk op mij maakt. Hoe vaak heb jij die film gezien?
3: Oh, ik wil zeggen wel 5 keer.
0: Zeker, hè?
3: Ja, en ik zat nu ook te denken van, oh, ik wil hem eigenlijk wel weer een keer kijken.
0: Blijft gewoon goed, die film. Hey Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij houdt ons de hele dag al op de hoogte van al het nieuws uit de provincie. Nou, ging net mijn telefoon af. Wat is er aan de hand?
3: Ja, crisis bij Podium Zuidhagen in Assen. Het voltallige bestuur van het cultureel centrum treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van het podium. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te zetten.
0: Ja, het feit dat mijn telefoon afging, dat betekent dat hij gaat trillen en pingen. Dat ik de breakings heb ingesteld van RTV Drenthe. Dat kan je ook doen, hè? Dan hoef je helemaal niks te missen. Dan krijg je, als er belangrijk nieuws is, dan krijg je een seintje op je telefoon. En dan gaat hij af en dan plopt dat bericht dan naar boven. Al het nieuws is natuurlijk ook te vinden gewoon in de app en op rtvdrenthe.nl. Maar als je echt als allereerst het nieuws wil weten, dan moet je even die breaking inschakelen. Hey, en voor de rest, tegen 12:30 praat je ons bij over al het andere nieuws.
3: Ja.
0: En ondertussen ga je natuurlijk helpen met de slingerplaat.
3: Ja.
0: Ja. En we kunnen natuurlijk niet om Dolly heen, hè?
3: Nee.
0: Dat willen we ook helemaal
3: niet.
0: Het
3: is echt het nieuws van de dag natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus ga maar alvast op zoek naar countryplaatjes. Dat kunnen we alvast wel verklappen, toch? We moeten Dolly eren. Wat gaan we nog verder allemaal doen? Nou, zometeen hoor je waarom er extreem veel politie op de been is vrijdagavond in Gieten. Dat is echt niet normaal veel meer. Dus schrik niet als je in Gieten woont of in de omgeving van Gieten in één keer heel veel uniformen naar Gieten ziet gaan. Want zometeen wordt het wel uitgelegd. Even na enen schakelt Ilona de hulplijn in. Dan kwam er een vraag binnen bij onze Zoek het Uit redactie. Ja, en ik kon me er wel wat in vinden, want ik woon natuurlijk ook in die omgeving. Die vraag, oh, ik ben even kwijt wie hem gesteld heeft, maar die ging over de wegwerkzaamheden aan de N33. Want, nou ja, volop natuurlijk maaiwerkzaamheden overal bij ons in de provincie en wegen die er dan even uit liggen, wat dan ook. Maar het lijkt wel alsof die N33 echt veel vaker dan andere wegen eruit ligt.
3: Ja, jij weet het beter dan ik, denk ik.
0: Als je daarin...
3: Ja, precies.
0: Dus ik weet niet of dat beleving inderdaad van mij is of dat het echt zo is. Maar ik ben blij dat die vraag binnenkwam, want Greetje die zocht het uit. En zometeen krijgen we het antwoord daarop. Dat zal tegen 15:45 zijn. Kaarten zijn natuurlijk ook weer te winnen. Van het Crossroads Festival geven we de hele week weg hier op Radio Drenthe. Ja, en veel lekkere muziek. Laat ik dan maar met een goed Drents product beginnen. Dit is Kiekes aan.

0: Judd en Why Not Me. Ja, inwoners van Gieten moeten vrijdagavond niet raar opkijken als er ineens heel veel politie rondloopt in het dorp. Sterker nog, vanmiddag krijgen inwoners van Gieten daar een brief over in de bus. Schrik niet, er is niks ernstigs aan de hand, maar toch lopen er tientallen agenten in uniform en agenten van de politieacademie rond. Maar waarom dan? Aan de telefoon Cornelis Brink, jongerenwerker in Gieten. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat is er aan de hand in Gieten vrijdagavond?
1: Ja, vrijdagavond is er Hunted. Hunted is georganiseerd door jongerenwerk en de politie aan Hunsen. En dat is om de politie in aanraking te laten komen met de jongeren in de gemeente.
0: Maar wat is Hunted?
1: Hunted is eigenlijk een evenement. Dat komt een beetje voort uit een programma dat ook op tv is. Dat is dat de politie eigenlijk achter een groep mens aan zou gaan. En dat komt dan samen door een programma. En wij proberen het programma eigenlijk na te bootsen. Alleen kan dat natuurlijk niet precies, omdat het in de programma's zijn er natuurlijk veel meer meldkamers bij aanwezig. Alleen wij doen het op kleine schaal. Dus wij doen het in Gieten. En we hebben een kleine map gemaakt. En daarbij zijn er ongeveer 13 politieagenten die gaan achter jongeren aanrennen. En jongeren moeten een uur lang ontsnappen aan de politie.
0: En dat zijn echte agenten die achter jongeren aangaan?
1: Dat zijn echte agenten. En de bedoeling is dat de jongeren tijdens dit evenement stempels verzamelen. En die stempels zijn te halen op 3 verschillende posten. En bij die posten moeten ze ook nog vragen beantwoorden om een stempel te bemachtigen.
0: Oké. En daar hebben ze een uur de tijd voor. Hebben zich heel veel kinderen voor opgegeven, hè?
1: Zeker, 80 kinderen.
0: Dat is extreem veel.
1: Ja.
0: En die gaan op een gegeven moment op vrijdagavond allemaal los in Gieten. En die agenten erachteraan rennen.
1: Ja, klopt. En we hebben ook genoeg vrijwilligers. Dus we hebben ongeveer 20 mensen die helpen. Dus het evenement wordt heel goed verzorgd. En dus 13 politieagenten. En die hebben er heel veel zin in. Die gaan ook heel erg hun best doen om alle jongeren te pakken.
0: Ja, maar nou is er al tekort aan agenten en zo. En dan wordt het wel hiervoor ingezet. Wat is de achterliggende gedachte dan?
1: Nou, de politie ziet het ook als een investering, zodat ze samen ook met de politieacademie kunnen samenwerken en ook de jongeren in beeld kunnen krijgen. En dat de jongeren op een laagdrempelige manier toch in contact komen met de politie.
0: Ah, dat je elkaar een keer gezien hebt en dat die drempel wat kleiner is, lager is.
1: Precies.
0: Ah, zo werkt dat. Oké.
1: Ja.
0: Hey, en ik begrijp dat bewoners van Gieten een brief in de bus krijgen met informatie.
1: Klopt, ja, omdat het natuurlijk wel even schrikken is voor mensen in Gieten, want zoveel politie loopt dan niet rond hier in Gieten. Dus we doen een brief door de bus, zodat die mensen weten van, hey, er is hier een evenement, er loopt veel politie rond, veel kinderen, maar er is dus niks aan de hand.
0: Oké. En ik heb er ook geen overlast van dat ik in één keer allemaal jeugd in mijn achtertuin heb of achter een bosje vind.
1: Oh, ik begrijp dat u ook in Gieten woont.
0: Ja.
1: Oh, kijk. Nou, dan zult u het ook inderdaad zien. Maar nee, we hebben alles helemaal goed uitgedacht. En ze mogen zeker niet in tuinen en opeens op uw bank zitten. Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Oké. Nou, dan wordt het alleen maar een hartstikke leuk spektakel.
1: Zeker.
0: Vrijdagavond is het. Waar gaat het plaatsvinden precies?
1: In Gieten. Het is op de Landspoelen bij het Grasveld. Daar is het startpunt. Dus mochten andere mensen willen kijken die in Gieten wonen, zijn ze van harte welkom om een drankje te drinken.
0: Oh, wat leuk. En hoe laat begint het dan?
1: 7 uur.
0: 7 uur. En dan duurt het een uurtje dus?
1: Een uurtje. En om tussen 8 en 8:30 wordt er nog een prijs uitgereikt voor degene die als eerste binnen is en nog al zijn levens heeft.
0: Nou, hartstikke leuk. En ruim 80 kinderen hebben zich opgegeven. Allemaal uit Gieten trouwens?
1: Niet allemaal uit Gieten. Er komen ongeveer 65 uit Gieten zelf en de rest ook nog uit andere dorpen.
0: En is het al gesloten of als mensen dit horen en denken, oh, maar ik wil ook, kan dat nog?
1: Nee, dat is heel vervelend nieuws. Het is wel helemaal vol. Alleen heb ik wel tegen de mensen gezegd die ook nog graag erbij willen zijn van kijken mag altijd en er is wel een kans dat er ooit nog een keer zoiets wordt georganiseerd.
0: Oké, mooi. Nou weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren komende vrijdag en als we wat zien. Hè? Hey, heel veel plezier allemaal.
1: Hartstikke bedankt.
0: Doei.
1: Doei.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blankens praat ons bij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Crisis bij Podium Zuidhagen in Assen. Het voltallig bestuur van het cultureel centrum treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van Podium Zuidhagen. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te ondernemen, zegt het afgetreden bestuur. Maaike van der Duin uit Assen fietst de komende 2 seizoenen voor Visma Lease a Bike. De 24-jarige sprinter is vorig jaar 8 maanden uit roulatie geweest nadat ze ontstekingen over haar hele lichaam kreeg. Bij haar nieuwe ploeg heeft ze daarom voor gekozen om voorlopig niet op de baan uit te komen. Wel gaat ze een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de sprinttrein rond Nienke Veenhoven. Meer sportnieuws. Max Houkes heeft geen plek weten te veroveren in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York. Zondag vloog de 26-jarige tennisser uit Sleen hals over kop naar Amerika, omdat hij steeds hoger op de reservelijst komt te staan. De laatste 2 dagen van het kwalificatietoernooi was hij zelfs eerste reserve, maar daarna is geen enkele speler meer uitgevallen. En dat betekent dat Houkes niet zijn debuut op de US Open maakt. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Dankjewel, Daphne. Gaan we naar Hans, onze weerman van vandaag. Een hele goedemiddag, Hans.
5: Mooi aan ook, goedemiddag.
3: Schijnt overal volop de zon bij ons in de provincie?
5: Nou, volop zou ik het niet willen noemen. Want als we nou van bovenaf vanuit een satelliet vanaf 36.000 kilometer hoogte naar beneden kijken, dan zien we maar de helft van onze provincie. De andere helft zit achter een dunne wolkendeken afgeschermd. Maar die is net dik genoeg om toch te voorkomen dat de zon schaduwen werpt. Als je nou kijkt, is in de buurt van Bijlen en Assen, daar komt de zon er goed door. En ook in de uiterste kop van de provincie is het zonnig. Maar het zuiden en het oosten zit dus achter wat dichtere wolken. En er is het ook een graad koeler. Hogeveen meldt 22 graden, terwijl in de buurt van Eelde is het nu 23 graden. Gaat wat bijkomen, we bereiken vanmiddag 24, 25 graden. Soms met zon, soms ook weer met zo'n wolkendeken. Wisselt elkaar een beetje af in grote brede opklaringen en ook grote brede wolkenvelden. En de oostenwind die is vandaag matig van kracht. En terwijl het een beetje broeierig aanvoelt, ja, het lijkt toch net iets warmer te zijn dan gisteren voor het gevoel. Maar de thermometer denkt er dus anders over. Het is 1 graad koeler. Vanavond en vannacht is het vrij rustig weer. De wind die gaat min of meer liggen en het koelt af naar een graad of 14, misschien 13. Want er blijft wat bewolking over en ook een beetje wind over. Dus het gaat niet zo koel worden als de voorgaande nachten. En dat bestaat morgen uit een tweedeling. In de ochtend hebben we eerst redelijk wat zon en ook wat hogere bewolking. Maar vanuit het zuiden komen een paar uitdovende buien onze kant op. Het lijkt erop dat we daar in Drenthe niet al te veel last van hebben. Maar tegen het middaguur wordt het wel onstabiel genoeg dat er misschien 1 of 2 losse buien gaan ontstaan. En die trekken dan al vrij snel weer naar het noordoosten weg. Maar de meeste plekken zien nog helemaal geen bui morgen. Tenminste, niet in de daglichtperiode. In de avond komt vanuit het zuiden, vanuit Brabant, Gelderland en over Overijssel heen, een onweerscomplex onze kant op. Nou, dat lijkt eigenlijk geen echt noodweer te gaan worden of zo. Worden gewoon stevige onweersbuien met een beste plens regen en windvlagen tot ongeveer 60 km per uur. Dat is pittig genoeg om even echt rekening mee te houden. Maar ik verwacht niet dat het echt een groot probleem gaat worden of zoiets. Het wordt gewoon behoorlijk nat op sommige plekken. Er kan wel 10, 15 mm gaan vallen. Dat complex dat trekt weg eigenlijk richting de late avond en nacht al. Daarna wordt het een tijdje rustiger. En dan komt de vrijdag, dat wordt een wat chaotische dag. Want het is bepalend hoe dat grote complex doorkomt, waar vrijdag daarna vervolgens weer de buien ontstaan. Want er moet eerst vocht worden geleverd. Ik denk nu dat het vrijdagochtend een beetje wisselvallig beeld is. Hier en daar een bui, maar ook periode met af en toe een opklaring. En dat vooral vrijdagmiddag redelijk onstabiel wordt met nieuwe buien. Ondertussen gaat de temperatuur dalen. Morgen is het ruim 27 tot 28 graden, dus echt broeierig voordat die buien komen. Vrijdag, zaterdag en zondag is het 22 of 23 graden. Zuidwestenwind, meest bewolkt en soms een bui, en dan zijn we weer terug bij normaal.
3: Oké. Ik leg voor de zekerheid de zandzakken maar weer voor de deur.
5: Nou, dat is ook een beetje overtrokken. Maar
3: ik had de vorige keer mijn kelder ondergelopen, meneer Nienhuis. Daar word je niet blij van.
5: Ik stop hier discreet.
3: Ik ben gewaarschuwd in ieder geval. Hey, dank je wel, hè. Hoi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attens met ds.nl.
11: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam. Anouk.

0: jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

0: Noah Kahn op Radio Drenthe.
1: Op Tjak.
2: Met Remco Wilkens.
3: Remmel dus op Tjak. Waar ben je nou weer, Remco?
4: Ja, mooi. Goedemiddag. Ja, ik ben neerstreken in Schonebeek. Ik sta bij het Zandstrooi Museum. En hier in het Zandstrooi Museum hebben ze een expositie van een hele bijzondere inwoonster eigenlijk. Dan heb ik het over Jennegy Ensing? Nee, Elsing Ensing. Zo is het, ja. Naast mij staat Roelie Vrielink van het Zandstrooi Museum. Ja, Roelie, wat was dat voor vrouw?
5: Ja, Jennegy Elsing Ensing was een huisvrouw. 1918-2010 is hij uiteindelijk 91 jaar geworden. Heeft in haar 55ste, 70ste jaar ontiegelijk veel geschilderd. En wij vonden het leuk zeg maar, om haar te eren. Zij heeft ook boekjes geschreven. Zoals het vroeger was. Het best verkochte boek van Drenthe nog steeds.
4: Ja, dat hoorde ik, ja.
5: Ja, dus zij verdient
4: wel. En ik had er nog nooit van gehoord. Dat is toch ook wel.
5: Ja, dat is toch. Dat moet anders. Ja. Nou ja, en daarom hebben wij een expositie. In de Wagenschuur is een overzichtsexpositie van haar leven. Van school, lagere school, tot zeg maar het eind.
4: En, ja, en die Wagenschuur, die...
5: Die Wagenschuur staat hier achter de Zandstrooiboerderij. Is onze expositieruimte. En nou ja, weet je, we hebben veel verzameld van haar. We zijn eigenlijk een beetje overrompeld met alles wat we gekregen hebben. Zij heeft naast alle melkbussen en dakpannen ook nog 84 schilderijen geschilderd.
4: Ja, ze beschilderden ook die melkbussen en die dakpannen.
5: Ja, dat waren eigenlijk de boerderijen hier in Schonebeek die ze met name geschilderd heeft. Ze woonde zelf in het Oosterse Bos. En weet je, dat de kronkel zeg maar, die in het Oosterse Bos zit... is een plekje wat ze het meest geschilderd heeft. Dat was haar dierbaar. En dat is de boerderij van Holties, Wilpsaar en Klaassen. Dat zijn monumentale boerderijen... die in Drenthe nog steeds het idyllischste plekje zijn, zeg maar, van Drenthe.
4: Ja. Nou heeft Jennegy ook nog een partij kinderen op de wereld zet. En die was aan het beeld houden en die was aan het schilderen. Die was echt wel flink in de weer, zeggen we dan.
5: Ja. Ze had een groot gezin met 9 kinderen. En... een deel van de kinderen zijn ook nog bij de opening geweest allemaal. Haar dochter, jongste dochter heeft de opening gedaan 28 juli. In de oude gemeentehuis hangt een mooie overzichtsbanner met al haar schilderijen. En ze had ook een hele mooie titel. Als je niet begunt, weet je niet kun je niet zien waar je kunt. Nee. En dat heeft zij natuurlijk als een geen ander uitgevoerd. Ja, we zien haar beeld zeg maar bij het uithangbord. En nou ja, wat ze gedaan heeft... het is alle materialen wat we in deze expositie zijn... is geleend materiaal wat ingebracht is. En het is fantastisch wat nog bewaard is gebleven van haar... En haar kinderen waarderen het ook nu dat het zeg maar hier allemaal bij elkaar is.
4: Ja, maar die zijn allemaal komen kijken zeker.
5: Ja. We krijgen veel bezoek, zeg maar, families, broers en zussen... die hier een reunie hebben in de Wagenschuur om de schilderijen... en ook soms hun boerderij waar ze gewoond hebben op een melkbus nog even weer terugzien. Oh, en dat is natuurlijk prachtig.
4: Ja. Nou kom ik uit het noorden van Drenthe, hè? En ik kende haar helemaal niet. Is zij wel een bekende hier op Schonebeek en in de omgeving?
5: Nou ja, ze komt haar hoogtijdagen waren in de jaren 80, begin 90, nog een beetje 2000. Zij was heel bekend zeg maar hier in Schonebeek, omdat bijna iedereen een melkbus zeg maar van haar heeft met de boerderij erop. Ze heeft honderden melkbussen geschilderd. Wij hebben hier nu een paar, maar het is een heel mooi rijtje geworden, zeg maar, van melkbussen en boerderijen. Ja.
4: En het huis was even in woonde ook. Hè?
5: Ja. Ze heeft haar eigen huis ook mooi met pentekeningen gedaan. Wij hebben ook een vitrine met alle pentekeningen erin. Het is fantastisch hoe zij tekende. En ze heeft een eigen stijl ontwikkeld. Vanmorgen had ik nog een gesprek over Van Gogh. Want we hebben hier ook Van Gogh-expositie gehad. Ja. Maar Jennegy is ook, zeg maar, iets wat heel eigenaardig is. En
4: Van Gogh van Schonebeek.
5: Ja. Nee, dat was toen 140 jaar geleden dat Van Gogh in Drenthe was. Ja. Nieuw-Amsterdam had het Van Gogh Museum in renovatie. Waardoor wij mochten exposeren. Nee, dit is een kleurrijke expositie. Het is ook leuk dat we af en toe als mensen al wat op leeftijd zijn... zelf de schilderijen hierheen brengen.
4: Ja, om... ik zal hem vertellen dat hier ook feestweek is. Dan hebben we de muziek begint.
5: Ja, Schonebeek heeft altijd het laatste weekend van augustus feestweek. Ja. En dat loopt een beetje op. Begint op woensdag met een markt. Ja. Een rommelmarkt en nog een warenmarkt. Ja. En vanavond muziek in de tent.
4: Ja, de stemming zit er nu al in. Hè?
5: Ja, die zit er nu al in.
4: Maar even terug met Jennegie, hè?
5: Ja.
4: Ja, want ik zag ook beelden. Dat zag er best wel broos uit eigenlijk.
5: Ja,
4: hè?
5: De beelden die ze gemaakt heeft, die zijn nog van de jaren 70, begin 80. En dat maakte ze van Durex-blokken. Dat zijn van die vierkante blokken.
4: Ja.
5: En dat kerfde ze uit met een schilmesje.
4: Ja.
5: En daar heeft ze een boer en boerinnetje van gemaakt. Ze heeft ook haar eigen gezin gemaakt. En ook het gezin van haar zus, Anna. En dat waren grote gezinnen met 9 en 11 kinderen. Het is heel mooi hoe ze dat vorm heeft gegeven. Fantastisch.
4: Ja.
5: Het is broos materiaal, maar ik ben blij dat het nog bewaard is gebleven.
4: Ja. Ja. En nou zien wij ook heel veel portretten eigenlijk van Jennegie in klederdracht. Loopt zij hier altijd zo door Schonebeek?
5: Nee, ze liep niet altijd zo door Schonebeek. We hebben wat foto's van haar gekregen van het Zuiderveld. En bij binnenkomst hebben we Jennegie en haar man Hendrik. Want die was heel belangrijk ook voor haar. Die maakte vaak de lijsten van allerlei soorten hout. Dat Zuiderveld was haar ding. In het Oosterse Bossen werd altijd een boog gemaakt, een wagen. De straat werd versierd.
4: En dan loopt ze wel in klederdracht.
5: Ja, dan liep ze heel graag in klederdracht samen met de buurvrouwen. Om koffie te schenken in het Oosterse Bos. Daar is nog steeds een koffieschenkerij. Dus dat is heel mooi.
4: Ja. Ja. En tot hoe lang kunnen wij hier deze expositie nog bekijken?
5: Die kan nog tot 30 september. En van dinsdag tot vrijdagmiddag van 1 tot 5 uur... zijn beide exposities op beide locaties, de Wagenschuur en het oude gemeentehuis, geopend.
4: Ja. Nou, Anouk,
5: dus welkom,
4: kom hier maar eens
5: kijken.
3: Ja, iedereen is welkom in Schonebeek. Ik hoor het. En ik hoor op de achtergrond een knijter van een hits. Die ik hier in de studio nu ook ga inzetten.
4: Wow.
3: Remco, dankjewel. Okay, doei.
4: Oké, mooi.
3: Ja, dat hoorde jij toch ook? Die zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Simpel. Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow,
19: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag met

0: Break My Stride van Matthew Wilder.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
3: Ilona, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, je zei net, ik ren even naar buiten hoor. Waar ben jij dan?
4: Ja. Ik ben bij zorgboerderij Villa Vita. En op dit moment ben ik in de lunchroom.
3: Ja.
4: Dus en dat is een beetje druk natuurlijk. Dus een gezellige drukte weer. Dus ik loop eventjes lekker naar buiten.
3: Bel ik ook net onhandig, want het is super lunchtijd natuurlijk. Het is knetterdruk daar.
4: Dat klopt inderdaad.
3: Oh, dan zou ik het even nog kort houden.
4: Ja. Ja, ik heb gelukkig genoeg mensen nog die eventjes bij kunnen springen.
3: Oh,
4: de bewoners zijn hier. En ik heb een stagiaire, dus komt allemaal goed.
3: Mooi zo. Villa Vita, wat is dat precies dan in de Emmenkompas?
4: Dat is een zorgenboerderij en dat is inmiddels uitgebreid. Wij zijn begonnen met een woongroep en met een dagbesteding erbij. En we hadden een paar jaar geleden nog zo'n kiosk en de insteek was om een lunchroom te doen en met een B&B. En dat is afgelopen jaar zijn we daarmee begonnen met de bouw. En dit jaar mei zijn we open gegaan. En dat is eigenlijk Villa Vita. En dat is dus nu een zorgboerderij met mensen met een beperking. En die komen hier en die werken hier. En we hebben dan de lunchroom waar mensen kunnen lunchen. En de B&B is bijna klaar om dus ook daar nog de mensen kunnen te ontvangen. We hebben een hele grote speelplein voor alle kinderen om hier te spelen. We hebben aan de dierenweide. Dat is eigenlijk Villa Vita geworden. Het is echt een leefspeelbelevenis geworden. Dat is echt Villa Vita.
3: Ja, dat is fantastisch klinkt dat. En nou voor dat laatste wat jij net noemt, daar schakel je de hulplijn voor in. Want je zoekt vrijwilligers voor die dierenweide.
4: Ja, klopt. Het is echt zo druk. Wij hebben nu zijn we opgesplitst met mijn collega's. We hebben een collega hier op de lunchroom en een collega op de dagbesteding bij de dieren, bij de boerderij. Ja, en het wordt zo druk. En daar zijn we echt wel weer handen voor nodig, voor hun inzet. En daarvoor zijn we eigenlijk wel wat meer vrijwilligers nodig. Ja, dat zou helemaal top zijn.
3: Want hoeveel heb je nodig en wat heb je voor ogen dat vrijwilligers doen?
4: Nou, de insteek is eigenlijk de moestuin. We hebben een grote moestuin waar we eigenlijk handen tekort in komen. Zoals het gras maaien, onkruid plukken. Maar ook voor de dieren, om de dieren extra aandacht te kunnen geven. Zoals in de ochtend met borstelen, dat er een vrijwilliger bij kan zijn. Dat ze gaan kijken van dat daar wat meer aandacht aan gegeven wordt. Dat we daar gewoon wat meer ruimte in hebben met een aantal vrijwilligers. Dat we daar wat meer in kunnen bieden, zeg maar.
3: Wat een lawaai hoor ik op de achtergrond.
4: Dat zijn de eentjes. Ik sta buiten natuurlijk.
3: Dacht ik
4: en
3: al.
4: De eentjes die komen allemaal naar mij toe.
3: Ja.
4: Ik denk, we krijgen wat lekkers.
3: Ja, nee, dus, niks ervan. Hey, wat voor dieren heb je dan allemaal daar?
4: Nou, we hebben eenden, kippen, schapen, geitjes. Paarden hebben we. Anne en Teddy heten ze. We hebben een alpaca's. We hebben een emoes.
3: Ach, jeumig.
4: We hebben een hangbuikzwijntje.
3: Oh, joh.
4: Ja.
3: Ik snap dat je mensen nodig hebt, Ilona.
4: Ja.
3: Dus mensen die dit horen, die kunnen gewoon contact opnemen met Villa Vita om zich aan te melden?
4: Ja, klopt. We hebben ook een website, dus daar kan ook naar gemaild worden. Maar we hebben ook een website waarop gekeken kan worden. En alle hulp is welkom.
3: Ja, dat snap ik.
4: Nou. En dan degene die het echt heel leuk lijkt, die mag reageren.
3: Ja, mooi. Ga eens kijken bij Villa Vita en even kijken of het wat voor je is.
4: Een kompaskleur.
3: Ja, gauw naar binnen. Wat te vallen je aan, man. Zo klinkt het.
4: Gelukkig is er een hek, dus dat valt mee.
3: Gelukkig. Nou, lekker verder met de lunch en de oproep is gedaan. Dankjewel, Ilona.
4: Hey, dankjewel.
3: Doei.
4: Hey, hoi.
3: Villa Vita.

Exile en Kiss You All Over. En deze meiden, dat zijn twee zusjes hier uit Assen. Anouk en Jora heet. Ze hebben een nieuw liedje gemaakt. Stoute

0: de schoenen mee.
1: Mooi is dit toch? Van de zusjes Anouk en Jora uit Assen, Stoute Schoenen.
2: De Slingerplaat.
1: Op zoek naar muziek rondom een bepaald thema. Ja, vandaag kunnen we er zeker niet omheen. Nee. Nee, het overlijden van Dolly Parton. Gisteravond werd het bekend. Op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Aan kanker.
3: Ja.
1: Een korte strijd heeft ze tegen kanker moeten hebben. Misschien heb jij ook wel de videoboodschap gezien of gehoord.
3: Ja,
1: ergens.
3: Zeker. Ja. Ja, van haar neef, hè?
1: Ja, haar neef heeft in overleg met Dolly voor haar overlijden heeft ze dat gevraagd of hij, Brian heet hij, het eigenlijk de wereld wilde vertellen. Dus dit is helemaal in samenspraak met Dolly Parton gegaan. En wij hebben even een stukje, want hij is langer, maar we hebben even een stukje uit die videoboodschap gehaald. Dus mocht je het niet gezien of gehoord hebben, dit is wat haar neef dus vertelt.
4: Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean, sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton and may God bless you all. She will always love you.
1: Ja, ik heb echt kippenvel.
3: Ja, weer.
1: Ja, weer, hè?
3: Ja.
1: Ja, we hebben het dan vaker gehoord, dit fragment. Maar weer gaat dit gewoon door merg en been heen. Wij dachten als onderwerp voor de Slingerplaat, we gaan de uitdaging aan om 26 verschillende Dolly-liedjes op het rad te krijgen.
3: Nou, dat is wel mogelijk. Ze heeft er zoveel gemaakt.
1: Dat weet ik wel zeker dat het mogelijk is. Dus geef dan 1, 2, 3 niet de meest bekende door. Nou ja, dat mag natuurlijk ook. Die moeten uiteraard natuurlijk wel ook op het rad staan. Maar we willen ernaar streven dat heel Drenthe liedjes doorgeeft van Dolly Parton, zodat we uiteindelijk 26 verschillende nummers hebben en daar een letter van het alfabet aan kunnen koppelen, zodat we het rad even voor tweeën erbij kunnen pakken. En dan eruit gaan met ja, misschien wel een onbekendere Dolly Parton song. Maar denk even heel goed na en geef hem dan door. 0592 33 11 88.

Armstrong op Radio Drenthe en What a Wonderful World. Het is bijna 2:30. Daphne, praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie. En ondertussen nemen wij telefoontjes aan en bekijken we onze app. Want er komen allemaal liedjes binnen. De slingerplaat heeft als thema liedjes van Dolly Parton. Alleen maar Dolly liedjes. Dus mocht je eentje weten, kan je hem doorgeven. 0592 33 11 88.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
7: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het voltallig bestuur van het cultureel centrum Podium Zuidhagen in Assen treedt af. De vijf bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van het podium. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te zetten. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Volgens vliegvelddirecteur Meltje de Groot verliezen grensluchthavens zoals Eelde steeds meer bestemmingen aan andere landen door de vliegbelasting.
9: Die is in Nederland nu 30 euro per passagier. Die gaat voor bijvoorbeeld landen als Turkije naar 46 euro per passagier. En dat is gewoon buitengewoon onproportioneel ten opzichte van omliggende landen zoals Duitsland en België. En je ziet dus dat heel veel luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om dan maar vanaf Duitsland te vliegen, omdat daar de kosten veel lager zijn.
8: Ja, om het aantrekkelijker te maken om vanaf Groningen Airport Eelde te vliegen is volgens de Groot afschaffing van vliegbelasting voor grensvluchthavens nodig. En daarvoor ligt nu een petitie bij het kabinet. Maaike van der Duin uit Assen fietst de komende twee seizoenen voor Visma Lease a Bike. De 24-jarige sprinter is vorig jaar nog 8 maanden uit de roulatie geweest nadat ze ontstekingen over haar hele lichaam kreeg. Bij haar nieuwe ploeg heeft ze er daarom voor gekozen om voorlopig niet op de baan uit te komen. Wel gaat ze een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de sprinttrein rondom Nienke Veenhoven. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Daphne, dankjewel. Heb ik het weer nog, Hans Dienhuis?
10: Bij een matige oostenwind is het wat broeierig en zon en wolkenvelden wisselen elkaar deze middag af, maar het blijft wel droog. Het is maximaal een graad of 25. Vanavond neemt de oostenwind in kracht af en het blijft ook net wat langer warm dan gisteren. Rond zonsondergang is het nog een graad of 18.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: Donna Summer en State of Independence.
1: De slingerplaat.
0: Ik vind het nou al mooi.
2: Ja, prachtig. Ach, wat komt er veel voorbij.
0: En wat veel, en dat vind ik juist weer zo mooi, nummers van Dolly Parton die ik dan toch niet ken.
2: Nee, inderdaad.
0: En dan klik ik hem aan en denk, oh, prachtig.
2: Ja, ik heb het ook elke keer. Ja.
0: Wij hadden vandaag als thema voor de slingerplaat bedacht, we doen alleen maar Dolly Parton liedjes.
2: Ja. Hè?
0: We kunnen het wel breder trekken en country muziek en zo. Maar Dolly is zo'n icoon. En die heeft ook zoveel liedjes gemaakt. Dus met gemak kunnen wij dat rad vullen met 26 verschillende Dolly Parton liedjes. Ja. Nou, dat blijkt wel.
2: Echt wel.
0: We laten even een paar horen. Maar mocht je nu luisteren en zeggen, ja, maar jongens, deze staat er niet op. Geef hem nog even door. 0592-33-1188. We zijn een best end op weg.
2: Ja.
0: Volgens mij hebben we al wel meer dan 26.
2: Ja hoor, komt wel goed.
0: Maar we moeten nog een definitieve lijst samenstellen. Want we willen er graag een letter van het alfabet aan koppelen. Om zometeen dan dat rad erbij te pakken met het alfabet. En dan bepaalt het lot welke we gaan draaien uiteindelijk. Ja. Ja. Even wat laten horen. Deze kwam heel vaak binnen. Islands in the stream, that is what we are. Duetten kwamen trouwens binnen, dus dan moeten we nog even mee stoeien wat we erop zetten allemaal.
2: Ja, nou ja, deze is in ieder geval heel mooi.
0: Ja, deze klassieker, daar kwam Bert mee. You are my daily sunshine, you are my evening star. Ook zo'n kippenvel nummer.
2: Ja, echt wel.
0: Zullen we de suggestie van Link laten horen?
2: Ja, My Tennessee Mountain Home. Daar is ze ook geboren, hè?
0: Dus die moet erop.
2: Ja, en bij haar standbeeld daar zijn ook allemaal bloemen neergelegd.
0: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Jan wilde dan graag deze op het rad hebben.

0: de volgende, nou misschien wel 10 keer is aangevraagd.
1: Ja, heel vaak. Ja, dat was Coat of Many Colors. My coat of many colors that my mama made for me.
0: Made only from rags, but I wore it so proud. Ja, en ik ga heel veel namen missen als ik nu ga opnoemen dat bijvoorbeeld Jenny en Freekje en Monique hiermee kwamen. Maar hij staat erop, jongens.
1: Ja, prachtig.
0: Gijsje, had ik aan de lijn, geloof ik net, hè?
1: Ja, klopt. En ik ging meteen even zoeken. En toen dacht ik, ja, ze staat gewoon in het systeem. En dat is ook een hele mooie.
0: Ja, Baby, I'm Burning.
1: Is weer up-tempo.
0: Ja. Een hele oude. Daar kwamen Fanny en Joke mee.

0: kan alles, hè?
1: Ja,
0: ja, mooi.
1: Ria en Koop, die waren eensgezind. Geen idee of ze elkaar kennen. Maar beide borrelden dit nummer naar boven.

0: Ja, we hebben er genoeg.
1: Ja, meer dan. Hey, super voor het doorgeven van al die liedjes. Wij gaan 26 uitzoeken. En dan eruit sowieso met een prachtig Dolly Parton nummer. Als eerbetoon aan Dolly, die 80 jaar werd.

0: Stevie Wonder and I Was Made to Love Her.
1: De slingerplaat.
0: En wat geliefd was ze. Dolly Parton overleed gisteren. 80 jaar is ze geworden. In een emotionele boodschap van haar neef. Een videoboodschap. Dat is in overleg met haar gebeurd. Is het wereldkundig gemaakt. En het heeft de hele wereld geraakt. Het overlijden van Dolly Parton. Want ik geloof een uurtje geleden gebeurde er wat op Buckingham Palace.
2: Ja, klopt. Op een video van het Britse Koningshuis op Instagram is te zien dat het Britse leger een uitvoering van 9 to 5 deed. Op Buckingham Palace dus.
0: We kunnen dat even laten horen, een klein stukje.

0: Weet je dat ik weer kippenvel krijg?
1: Ja, dat is toch prachtig.
0: Ach jongens, dat is fantastisch. 9 to 5 staat ook zeker weten op het rad. Ja. Want we hebben gevraagd, geef Dolly Parton liedjes door. We hebben 26 liedjes gekozen. Jij staat bij het rad, dus draai maar. Dan ga ik het lijstje erbij pakken. En dan gaan we kijken waar we ermee uitgaan. Ja. Waar stopt die?
1: De K.
0: De K. Ik ga kijken op mijn lijstje. En ik ga scrollen. En daar zie ik een suggestie. Ja, en ook wel weer passend dan, denk ik, hè? Van Marga.
1: Ja, Do I Ever Cross Your Mind?
0: Ja.
1: Nou, Dolly blijft nog wel even in gedachten.
0: Zeker weten. Ja. Dit is hem geworden, jongens.
2: De slingerplaat.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag met

0: Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
2: Duurt nog een maandje, dan wordt het Crossroads Festival georganiseerd in de Nieuwe Kook in Assen. En daar kan je bij zijn.
3: Ja, moet je wel wat voor doen.
2: Ja, zeker weten. En ik vind het best wel een opgave soms, hoor.
3: Ja.
2: We hebben namelijk lekkere uptempo vrolijke liedjes verbloesd. Ja, en dan...
3: Dat is een mooi woord.
2: Ja, verbloesd.
3: En dan begrijpen we het wel,
2: ja,
3: toch?
2: Zeker. Ja, dat hebben we niet echt gedaan in de muziek. Maar Wim heeft ze ingesproken op zijn eigen Wim-wijze. Met een bluessausje eroverheen. Maar het is dus eigenlijk een stukje tekst uit een heel vrolijk zomers misschien wel nummer. Als je denkt te herkennen, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. En als je er doorheen komt en het antwoord is goed, dan liggen hier gewoon twee vrijkaartjes voor je klaar.
3: Hartstikke mooi.
2: Ja, mooi t-shirt krijg je er ook nog bij voor ons.
3: Oh.
2: Dus kan je helemaal hip daarheen. Zal ik hem maar gewoon laten horen?
3: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ik ook. Komt-ie.
4: Spring. Als je mijn kussies in de nacht wil pruimen, dan spring. Voor mijn liefde.
2: Ah, hij brengt het wel met overgave, hè?
3: Ja, mooi.
2: Ja, jij zei ook, dat weet ik niet, hoor.
3: Nee.
2: Zal ik hem nog een keer laten horen?
3: Oké, okay, ja.
2: Komt-ie.
4: Spring. Als je mijn kussies in de nacht wil pruimen, dan spring. Voor mijn liefde.
2: Waar heeft hij het over? Bel maar 0592-33-1188. Welk nummer bedoelt de Wimme?

0: Hartstikke nieuw is dit. Keith Urban en Michael McDonald op Radio Drenthe.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: 26 september wordt het georganiseerd hier in Assen, in de provinciehoofdstad. Ik heb aan de lijn Wilma Jansen. Goedemiddag, Wilma.
2: Hallo,
0: Wilma. Hallo, uit Stegelen.
2: Dat klopt.
0: Ja, net over de grens.
2: Ja, net over de grens van Drenthe.
0: Ja, en je vertelde me net al even onder de plaat. Je bent niet geboren of getogen of wat dan ook in Drenthe. Maar je woont je hele leven al daar. En toch luister je Radio Drenthe.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat het gewoon een mooie zender is.
0: Kijk,
2: om naar te luisteren.
0: Dat horen we graag. Wij vissen gewoon naar complimentjes, Wilma.
2: Ja, maar jullie zijn ook gewoon leuk.
0: Wat vind je het leukste dan op Radio Drenthe?
2: De muziek. En ik vind dus de zaterdagochtend heel erg leuk.
0: Oh, met Hemeltiet en zo.
2: Ja.
0: Ja. En doe je ook wel eens mee of vraag je verzoeknummers aan?
2: Nee, dat doe ik niet.
0: Oh, gewoon lekker luisteren.
2: Ja, gewoon lekker luisteren.
0: Lekker Hemel.
2: Ja, en toen dacht ik net even, ik probeer het een keer. Nou.
0: Ja, nu met dit spel bedoel je.
2: Ja.
0: Ja, wat leuk. Ja, je bent er doorgekomen, want ik liet dit horen van Wim.
3: Spring. Als je mijn kussies in de nacht wil pruimen, dan spring. Familieliefde.
0: Ja, en welk liedje maak jij daarvan?
2: Jump van de Pointer Sisters.
0: Nou. Hoe dan? Want dat was knettermoeilijk, Wilma.
2: Ja, even dat vertaald in het Engels en toen gegoogeld en toen kwam dit naar voren.
0: Ah, en toen kwam Jump van de Pointer Sisters naar boven.
2: Ja.
0: Nou, wat goed zeg. Hé, jij hebt de kaarten gewonnen, dus maak je agenda maar leeg. Ik weet niet wat je had staan, maar je kan daarheen met iemand.
2: Nou, dat is hartstikke leuk. Dat gaan we doen.
0: Leuk, en wie neem je mee? Weet je dat al?
2: Ja, dat is mijn man.
0: Ja?
2: Waarom?
0: Samen met Harm?
2: Met hem.
0: Ja. Hartstikke leuk. Blijf even aan de lijn, want jullie kunnen ook nog in duo-setje gelijk gekleed heen.
2: Nou, ik blijf aan. Ja,
0: blijf. Dan praat Daphne je daar wel over bij, oké?
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, doei.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: 2:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne praat ons bij.
3: Goedemiddag. Het doek lijkt definitief te vallen voor zwembad De Smelten in Smilde. Het college van de gemeente Midden-Drenthe wil vanaf 9 november geen geld meer steken in het zwembad. Het vorige college van Midden-Drenthe gaf november vorig jaar al aan het zwembad te willen sluiten. En dat zorgde voor veel commotie bij Smildigers die het zwembad graag open willen houden. Op 8 oktober moet de gemeenteraad hier een definitief besluit over nemen. Het voltallige bestuur van het cultureel centrum Podium Zuidhagen in Assen treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hun en directeur Anna Abdulova. Zij is sinds begin vorig jaar directeur van het podium. Als grootste subsidieverstrekker is de gemeente Assen nu aan zet om vervolgstappen te zetten. De werkzaamheden aan de Norgebrug bij Assen duren maanden langer dan verwacht. En dat is een flinke financiële strop voor ondernemers in de buurt. Zo ook voor Bert Hemmes.
4: Wij zitten aan een doodlopend stuk op dit moment. Dat wordt zo langzamerhand voor ons wel een hele lastige situatie. Gezien, zoals je ziet, wij hier met een benzinepomp zitten. En ook niet weten wanneer dit eigenlijk eindigt.
3: Ja, er komt wel een compensatieregeling voor de misgelopen inkomsten, maar de overlast blijft zolang de bouw stil ligt. En Maaike van der Duin uit Assen fietst de komende 2 seizoenen voor Visma Lease Bike. De 24-jarige sprinter is vorig jaar 8 maanden uit de roulatie geweest nadat ze ontstekingen over haar hele lichaam kreeg. En bij haar nieuwe ploeg heeft ze er daarom voor gekozen om voorlopig niet op de baan uit te komen. Wel gaat ze een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de sprinttrein rond Nienke Veenhoven. Dat was het nieuws. Meer vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Helemaal goed. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
5: Bij een matige oostenwind is het wat broeierig en zon en wolkenvelden wisselen elkaar deze middag af, maar het blijft wel droog. Het is maximaal een graad of 25. Vanavond neemt de oostenwind in kracht af en het blijft ook net wat langer warm dan gisteren. Rond zonsondergang is het nog een graad of 18.
2: Wat is er aan de hand met die N33? Je hoort er zometeen meer over.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Aretha Franklin and You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Zoek het uit.
0: Greetje, goedemiddag.
2: Hey.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Er kwam een vraag binnen waarvan ik dacht, ja, nou, dat vind ik ook.
2: Ja, hè? Ja, ik ook. Ik moet er ook altijd langs.
0: De N33, daar hebben we het over. Er kwam een vraag binnen van Anne Sikkema en ja, die vroeg zich af, waarom lijkt die N33 toch zoveel vaker dicht te zijn dan andere wegen bij ons in de provincie? Nou, wij wonen in hetzelfde dorp.
2: Ja.
0: Dus wij zien heel vaak gele borden rondom.
2: En als de N33 niet is, is de N34 wel.
0: Want die is op dit moment weer dicht vanaf de rotonde
2: Gieten. Komend weekend is de N33 weer dicht.
0: Ja, ja. Dus Anne, Sikma, ik ben blij dat je die vraag even instuurde. Naar onze Zoek het Uit-redactie. Ja. Jij bent erin gedoken. Ja,
2: ja, klopt. Ja, ja. En ik heb even met Rijkswaterstaat gebeld, want dat is de beheerder van die weg, van de N33. En die vertelde mij van, ja, dat komt eigenlijk omdat de N33, zoals jij waarschijnlijk wel heel goed weet, geen vluchtstrook heeft. Hij heeft geen vluchtstrook en er is op veel plekken dus maar weinig ruimte naast de rijbaan. En als er dan werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan kunnen die wegwerkers dus niet zomaar naast dat rijdende verkeer aan de slag. En in die gevallen, zegt Rijkswaterstaat, moet de weg dus helemaal dicht. Ja. Dus in beide richtingen, nou ja, het is natuurlijk om veilig te kunnen werken.
0: Ja, ja, dus daar draait het om veiligheid.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ja. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, persvoorlichter, die zei van, ja, als wij daar veilig willen werken, is er maar één optie. En dat is dat die weg helemaal dicht gaat. En dat geldt niet alleen voor de medewerkers van Rijkswaterstaat, maar ook voor medewerkers van aannemers die zij inhuren, bijvoorbeeld om de bermen te onderhouden. Mm-hmm. Ook die moeten hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren en aan het einde van de dag weer veilig naar huis kunnen.
0: Ja.
2: Dus
0: maar,
2: ja, Greetje,
0: die N33 is knap lang. Ik meen, dik 70 kilometer?
2: Ja, 72 geloof ik.
0: Nou,
2: ja.
0: Wordt die dan meerdere keren per jaar helemaal afgesloten?
2: Nee, meestal gaat het om een deel. Een deel van de N33. Hè, dus bijvoorbeeld het deel tussen Assen en Gieten. Of het deel tussen Veendam en Eemshaven. Of tussen Veendam en Gieten. Of nou ja, hè, net welk stukje het is. Voor die werkzaamheden. Alleen ja, voor automobilisten die precies over dat deel moeten. Ja, voor hun voelt het als, de hele N33 is weer dicht.
0: Ja, ja, zo, ik beaam dat aan alle kanten. Ja, ja, ja. Hey, en wat voor werkzaamheden, waar hebben we het dan over?
2: Ja, nee, dat kan heel erg verschillen. En daarom lijkt het misschien ook wel zo vaak. Want de ene keer gaat het om gepland onderhoud bijvoorbeeld. Hè, dat het asfalt een nieuw laagje krijgt. Mm-hmm. Maar ja, onderhoud is meer dan alleen het asfalt vervangen. Ze werken bijvoorbeeld ook aan de bermen. Die moeten gemaaid en onderhouden worden. De geleiderrails, oftewel de vangrails. Verlichting. Ook belangrijk, verkeersborden moet af en toe iets aan gebeuren. Je kunt je voorstellen dat elke keer als daar iets aan moet gebeuren, volgens mij probeert ze het wel zoveel mogelijk bij elkaar te plannen, zeg maar.
0: Ja.
2: Alleen elke keer als er iets moet gebeuren, moet dat hele deel dus helemaal afgesloten worden. Ja. Kan er geen enkele auto langs. En ja, voor sommige van die werkzaamheden is nou eenmaal ruimte nodig op of direct naast de rijbaan.
0: Ja. Ja, en dan is dus afsluiten van die weg voor veiligheid. Mm-hmm. En dan komt denk ik daarbovenop dat af en toe ook wel die weg afgesloten is voor andere dingen.
2: Ja, dat klopt. Want wat ik net zei, hè, dat is allemaal gepland onderhoud eigenlijk. Ja. Hè, of het nou de berm is of de vangrails. Of, hè. Maar het gebeurt ook wel eens dat er een ongeluk gebeurt.
0: Ja.
2: Dat er het asfalt daardoor kapot is bijvoorbeeld. Of na een vorstperiode dat er gaten invallen. Of dat er een auto tegen de vangrail is gebotst en die vangrail moet vervangen worden. Ook dan moet die hele weg afgesloten worden. Anders kunnen mensen daar niet veilig hun werk doen.
0: Ja, en dus kan ik me voorstellen, Anne, dat het voelt, want dat beaam ik dus wederom, dat het voelt dat die voortdurend dicht is. Omdat er ook vaak van die ongeplande dingen dan nog weer tussendoor fietsen. Maar dat is een gevoel.
2: Ja, ja, maar dat gevoel dat is wel te verklaren, hoor. Want het, ja, het betekent dus niet dat de N33 per definitie voortdurend wordt onderhouden. Dat ze voortdurend bezig zijn. Alleen omdat de werkzaamheden op die weg door het ontbreken van die vluchtstrook sneller tot een volledige afsluiting van een deel van de weg leidt, merk je die werkzaamheden sneller als automobilist. Want er wordt niet vaker onderhouden dan bijvoorbeeld nou, laten we zeggen de A28.
0: Nee.
2: Maar als het op de A28 onderhoud is, dan heb je een klein stukje, moet je wat langzamer rijden, maar je kunt er wel langs.
0: Ja, dus ja, want dat heb je op die grote wegen dan, hè? Inderdaad.
2: Precies,
0: dat ze delen dan en dat je er wel langs kan.
2: Ja, en omdat je er echt niet langs kan en helemaal een omleiding krijgt, denk je van, oh, alweer, je moet echt iets anders doen dan anders.
0: Ja.
2: En daardoor blijft dat, nou ja, hangen en dan denk je een paar maanden later, hey, verrek, alweer.
0: Ja.
2: Snap je? Dus dan lijkt het net alsof het veel
0: vaker. Weet jij dat ook zo? Waarom die N33 dit weekend weer is afgesloten?
2: Volgens mij is dat gewoon regulier onderhoud.
0: Gepland onderhoud,
2: ja, ja, volgens mij wel. Ook.
0: En,
2: ja,
0: en welk gedeelte? Want vanaf de rotonde Gieten tot aan,
2: tussen Assen en Siddeburen.
0: Oh, vanaf Assen ook zelfs. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Oh, dat is een best
2: heel,
0: stuk
2: heel
0: weer.
2: Heel stuk.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Dat is ja, dus dit weekend dan alleen, hè?
2: Ja, dat is komend weekend.
0: Oké, okay, maar overal, als je dit dus samenvat... Niet zozeer dat er uitzonderlijk veel aan die N33 wordt gewerkt.
2: Nee, niet uitzonderlijk veel, maar het voelt als uitzonderlijk veel... omdat het de hele weg dicht gaat. En mm-hmm, als dat dan een paar keer per jaar gebeurt, dan gaat dat gewoon opvallen. Ja. En ja, het is natuurlijk een stuk vervelender als je een flink end moet omrijden... dan wanneer je gewoon een stukje wat langzamer moet rijden omdat er gewerkt wordt.
0: Ja, snap ik. Anne ja. Sikkema, ik hoop dat je antwoord hebt gekregen op de vraag. Gretje heeft hem in ieder geval voor je uitgezocht.
2: Yes.
0: Hier komt ook online nog weer een artikel van.
2: Ja, ja, van het weekend ook. Wanneer die weg dicht is, dan kun je er alles over lezen. Op rtvdrenthe.nl.
0: Ja, precies. En nieuwe vragen?
2: Mag altijd, mag naar zoek het uit, apenstaatje rtvdrenthe.nl.
0: Oké, okay, ik zie je volgende week woensdag.
2: Yes, tot volgende week. Hoi.
1: Zoek het uit.
3: Het mooiste in het leven. Bent zo simpel, dat je ze mist.

Jai Coltrane en Go Like Elijah op Radio Drenthe. Het is alweer bijna 3 uur. Oh, wat gaat die tijd al snel, hè? Ik pak mijn tas weer in. René neemt het stokje zo over. En dan meld ik me voor een dagje af. Ga ik lekker oppassen op mijn kleindochter. En dan ben ik de vrijdag weer. Tot dan.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
10: Nee, Attens met ds.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
13: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Nou, nou alweer.
1: The Godfather of Soul, James Brown en I Got You.
2: Studio Steenbergen.
1: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.
1: I Got You, I Feel Good, zo heet het dan officieel. Hè? Nou, dat is meteen al een beetje het thema voor dit uurtje, zou je kunnen zeggen. Want dit is meteen een lekker begin van het jaren 60 en 70 uurtje. Met deze soulklassieker uit 1968, om precies te zijn. Kan niet veel meer misgaan dit uurtje, zou je zo zeggen. Nou, ik weet zeker dat het goed komt. Hè? De grote stapel aan 70s en 60s klassiekers ligt weer voor je klaar. Onder andere het komend uur van de Supremes. En 10cc. Verder nog deze van de Stones. Sonny & Cher. Je gaat het allemaal voorbij horen zeilen tussen nu en 4 uur. Dat garandeer ik je. Verder ook nog 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1972. Precies 54 jaar geleden. Beetje voorpret voor de Drentse Duizend is er natuurlijk ook weer. En aan het eind van dit uur 2 klassiekers van een grootheid. Nou ja, na alle trieste gebeurtenissen van gisteravond kun je wel nagaan welke 2 liedjes van welke grootheid dat gaan zijn. Hoor je straks allemaal. Alles op zijn tijd. Nou, het begon al lekker en het begon al vrolijk met James Brown. En dit sluit er eigenlijk naadloos op aan, hè. Hier is Maxine Nightingale.

0: was niet alleen een muzikaal setje, maar ook een romantisch setje. Tenminste, in die tijd nog wel. Sonny & Cher en I Got You, Babe. En ook nog Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. Ja, als je vaste luisteraar bent van dit radioprogramma, dan weet je het wel, hè. Drie liedjes over drie. En dat betekent de dagelijkse reis in onze tijdmachine. Ja, dit is wel een leuke. Het is op deze dag in 1969 dat Elvis Presley optreedt in het International Hotel in Las Vegas. En tijdens zijn hit Are You Lonesome Tonight, dan ziet hij een kale man in het publiek zitten. En vervolgens gebeurt er dit.
1: Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part.
0: Oh, zo'n lekkere aanstekelijke lach. En dit binnenkort ook maar weer eens een keertje helemaal draaien. Is best leuk. Het is bijna een beetje cabaretachtig. Elvis Presley die de slappe lach krijgt. Nou ja, dat komt verder dat hele liedje niet meer goed. En het is eigenlijk zo leuk dat later de platenmaatschappij in 1981... deze bijzondere opname, de zogenaamde lachversie, op single uitbrengt. Het wordt nog een Dan even naar de sport. Op deze dag in 1970 strijden Feyenoord en het Schotse Celtic om de Wereldcup.
2: Goed werk daar van Wim Jansen en dit is Henk Wery. Voorgetrokken de schietkans voor Van Dalen, daar gaat hij! Ja! Het doelpunt van Feyenoord! Uitstekende goal van Joop Van Dalen, 22 jaar.
0: Ja, en met dat doelpunt is de Wereldcup binnen. En dan naar deze plaat van de Cats. Die komt op deze dag in 1972 binnen op nummer 16 in de top 40.

0: Vaya con Dios is al eerder door verschillende andere artiesten opgenomen. En catzanger Piet Veerman die wil het aanvankelijk helemaal niet opnemen, omdat hij de versie van The Drifters niet te overtreffen vindt. Nou, uiteindelijk gaat hij overstag en met succes, want de plaat wordt met de nummer 3 notering een hele grote hit. En de zangeressen die je daarnet hoorde trouwens in het achtergrondkoortje, dat zijn Patricia Pai en haar zus Yvonne. Politiek nieuws is er ook op deze dag in 1976, precies 50 jaar geleden. Dan geeft premier Den Uyl in de Tweede Kamer een regeringsverklaring af over prins Bernhard en de Lockheed-affaire.
1: Samenvattend komt de commissie tot het oordeel dat zijn koninklijke hoogheid zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed. Ten slotte heeft hij zich laten verleiden tot het nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren en die hemzelf in een bedenkelijk daglicht moesten stellen.
0: Ja, uit het onderzoek blijkt dat de prins $1,1 miljoen aan steekpenningen aangenomen heeft en hij moet daarom al zijn functies in het bedrijfsleven en het leger opgeven.

En hij mag zijn uniform niet meer dragen. En dan nog even naar deze dag 1978. Dan komt Frankie Valli op nummer 23 binnen in de top 40 met dit liedje. Grease is het titelnummer van de legendarische film met John Travolta en Olivia Newton-John. Het nummer is gecomponeerd door Barry Gibb van de Bee Gees. En het wordt een wereldhit. En dat is voor Frankie Valli goed nieuws. Want met de opbrengsten kan hij een ingewikkelde ooroperatie betalen. Ja, één keer een wereldhit schrijven en je hoeft nooit meer wat te doen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. We gaan de top 40 geschiedenis in. Na deze dag in 1972 om precies te zijn. En dat was een zeer gevarieerd lijstje. Kan niet anders zeggen. Een hele grote hit was toen Popcorn van Hot Butter. Weet je wel, het irritantige plok, plok, plok, plok, plok. Beetje irritant, stiekem ook wel leuk. Dus zometeen ga je hem helemaal horen. Leuk instrumentaaltje. Daarvoor iets totaal anders. Hoor je nog Brad met de Guitar Man. En nu eerst, als eerste in deze rij van drie, weer iets totaal anders. Hier is Axis and Someone.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
5: 1 minuut over 3:30 exact. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het doek dreigt te vallen voor zwembad De Smelte in Smilde. Het college van Midden-Drenthe wil vanaf 9 november geen geld meer in het zwembad steken. De gemeenteraad neemt er op 8 oktober een definitief besluit over. Het bestuur van cultureel centrum Podium Zuidhagen in Assen treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hen en de directeur. En Maaike van der Duin uit Assen fietste de komende 2 seizoenen voor Visma Leasebike. De winnares van Olympisch brons bij het baanwielrennen bij de Spelen van Parijs zal een belangrijke rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de sprinttrein rond Nienke Veenhoven. Hoe dat allemaal exact in elkaar zit en nog veel meer ander nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En dan het weer. Hier is Hans Nienhuis.
6: Bij een matige oostenwind is het wat broeierig en zon- en wolkenvelden wisselen elkaar deze middag af, maar het blijft wel droog. Het is maximaal een graad of 25. Vanavond neemt de oostenwind in kracht af en het blijft ook net wat langer warm dan gisteren. Rond zonsondergang is het nog een graad of 18.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.

0: erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

0: decennia geleden zongen ze dit al en ze zijn er gewoon nog steeds. De Rolling Stones, The Last Time. Nou, dat was zeker nog niet The Last Time. Daarvoor nog Dreadlock Holiday van 10cc en de onvervalste Motown-sound van Diana Ross en haar Supremes in You Can't Hurry Love.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, ik heb het al een paar keer aangehaald de afgelopen weken. We zijn er achter de schermen alweer druk mee bezig. Ons eindejaarslijstje, de Drentse Doezend in de laatste week van het jaar. Tussen kerst en oud en nieuw zetten we de 1000 favoriete liedjes van jullie aan de andere kant van de radio weer op een rijtje in een, ik mag wel zeggen, zeer sfeervol radiospectakel. Want die ervaring hebben we inmiddels wel. Laten we eerlijk zijn, hè? Je bent toch allemaal een beetje in zo'n extra sentimentele bui aan het eind van het jaar. En als je dan de radio ook nog aan hebt, dan komen er allemaal van die prachtige klassiekers voorbij. Nou, zie je het dan maar eens droog te houden. We leven er hier alweer een beetje naartoe. Ja, eind van het jaar is het weer zover. Voor de zesde keer gaan we hem doen, de Drentse Doezend. Dat betekent dat we dus al 5 edities in de kontzak hebben. Nou, ik heb er weer eens zo'n liedje uitgehaald om te kijken hoe dat de afgelopen jaren gegaan is. En vandaag ben ik uitgekomen bij The Eagles en Take It to the Limit. 2022 stonden ze er niet in. Ja, ze stonden er wel in, maar niet met dit liedje. Nou, een jaar later kwam dat wel goed, al was dat een beetje in de onderste regionen, hoor. Best wel gek, maar dat maakt zo'n Drentse Doezend ook wel weer leuk. Het is echt totaal verschillend met vergelijkbare lijsten. Want die schijnen er ook te zijn. 2023 stonden ze erin. Take It to the Limit van de Eagles op 917. Mwah. Ja, daarna gleden ze een eindje onderuit naar 951. En afgelopen editie was het helemaal kielekiele. 996. Voor een klassieker van formaat. Ja, zo kan het lopen in zo'n lijst. Dat maakt zo'n lijst ook wel weer lollig, hè, omdat daarin echt alles kan. Voor hetzelfde geld staat hij dit jaar weer ergens in de 400, 300, 200. Weet jij veel? Dat zien we allemaal aan het eind van het jaar wel. En ik draai hem nu gewoon eventjes helemaal.

dit is al wel heel erg mooi. Hè? Take It to the Limit van de Eagles. Een van de klassiekers die we de afgelopen jaren teruggevonden hebben in de Drentse Duizend. Laatste week van het jaar. Of dat dit jaar ook weer gaat lukken. Als die trend zich doorzet, dan vrees ik het ergste. Want het dwarrelt dan zo een beetje naar beneden. En afgelopen editie dus op 996. Nou ja, het is allemaal afhankelijk van jullie stemlijstjes die we medio november weer verwachten hier. Gaan we weer een hele stemweek voor optuigen. Dat zal zo'n beetje half november zijn. Wordt ook weer hartstikke leuk. En hoe dat dan allemaal werkt, vertel ik je tegen die tijd wel weer. En dan gaan we zien hoe het verder gaat met de Eagles. Of we ze wel of niet gaan tegenkomen met Take It to the Limit. Dat is van later zorg. Eerst maar weer eens even naar de dag van vandaag. Of beter gezegd, de avond die achter ons ligt. Ja, we zaten hier bij RTV Drenthe met z'n allen in een vergadering. En halverwege begonnen er ineens allerlei telefoons te piepen. En dat betekent dat er dan zo'n nieuwsflits is, hè. En toen kregen we tegen 8:00 het bericht dat country koningin Dolly Parton was overleden. 80-jarige leeftijd, het zal je niet ontgaan zijn, want het hele internet ontplofte. Radio en tv staan er bol van. En hier op Radio Drenthe hebben we er vandaag ook al een beetje als rode draad hebben deze legende een beetje door onze programma's laten lopen. Want ja, dat verdient ze ook wel. Dolly Parton, wat een legende. Niet alleen qua muziek, maar wat deed die vrouw toch nog meer, hè? Tjongejonge, enorme zakelijk inzicht. Zakenvrouw, hè? Dat pretpark Dollywood, dat stampte ze uit de grond. Nou, dat was hartstikke goed voor de werkgelegenheid. Er werken ontzettend veel mensen, komen ook jaarlijks heel veel bezoekers op af. En daarnaast heel veel goede doelen. En dan niet één of twee, nee, die lijst is echt eindeloos. Ze zetten zich in voor het Leger des Heils met dikke donaties. Natuurbeschermingsprogramma's was ze voor in de weer. Boekenprojecten om kinderen aan het lezen te krijgen. Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, schoolprojecten, opleidingstrajecten. Slachtoffers van natuurrampen stond ze bij. Donaties aan medisch onderzoek. Zo was ze bijvoorbeeld ook een kopstuk van de Endometriose Stichting. Dat is dan zo'n chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies in je buikholte zit. Erg naar de aandoening. Leed ze zelf ook aan. En daar zetten ze zich ook voor in om daar het taboe een beetje af te krijgen. Nou, dat soort zaken. En die lijst gaat nog zo vaak door. Nou, ze is ook in Nederland geweest. Niet heel vaak, wel een aantal keren. Bijvoorbeeld op zondag 18 maart 2007. Toen stond ze, ja, hoe bedenk je het, in de IJsselhallen in Zwolle. Nou, daar ben ik met mijn collega Martin naartoe geweest. Het was een onvredelijke avond. Zo'n legende wil je natuurlijk wel eens in levende lijven zien. En dat was een mooie avond, zeg je Dolly Parton. Ja, dan zeg je ook variatie. Want het was soms wel eens een beetje kitsch. Het was soms wel eens een beetje op het randje. Dat maakt het ook wel leuk, hè? Dat was op die avond ook zo. Het ene moment was het glitterjurken en iets te veel over de top. Dat was hartstikke mooi. Aan de andere kant zaten er ook momenten in die show dat ze alleen met een gitaar op een krukje zat en hele gevoelige liedjes speelde. Nou, dat leek mij aardig om dat een beetje terug te laten komen in de jukebox voor vandaag. Om ook een beetje dat rijke oeuvre van Dolly Parton tevoorschijn te laten komen. En dat betekent dat ik zometeen misschien wel haar allermooiste liedje voor je ga draaien. Dat is The Coat of Many Colors. Maar eerst ga ik het muntje in de jukebox gooien voor het nummer waar die show in Zwolle destijds mee begon. Showtrap, rook, licht, je kent het allemaal wel. En Dolly Parton die een beetje richting disco ging. En dat deed ze met die openingstrack. Dat was deze, Baby I'm Burning.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Hey Remon!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Beetje onder het kopje blanke soulstem, hè? Dat had hij toch wel, deze Paul Young en Come Back and Stay.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 4:10 is het deel 2 van dit spectaculaire radioprogramma, waarbij we later dit uur nog weer vrijkaarten gaan weggeven voor het Crossroads Blues Festival in de Nieuwe Kolk in Assen. Hartstikke leuk bluesspelletje voor bedacht. Gaan we straks weer spelen. En het is een populair spel, dus wil je erbij zijn, moet je straks de oren even spitsen. Maar dat is pas na 4:30. Eerst eens even wat andere zaken. Ja, dit is niet echt heel verrassend nieuws. Steeds meer Nederlanders die rijden eventjes naar Duitsland voor een biertje. Ja, want bij onze oosterburen, je raadt het al, daar zijn de goudgele rakkers een stuk goedkoper. Het kan wel tot een paar euro per krat schelen. Dus bijvoorbeeld met 8 lege kratten een Duitse supermarkt binnenlopen en even later weer met 8 volle kratten naar huis rijden. In de grensstreek is dat tegenwoordig een heel normaal verschijnsel. En die uitstapjes naar Duitsland, ja, dat zullen er na verwachting alleen maar meer worden, want Nederland wil vanaf komend jaar, 2027, de accijnzen op alcohol indexeren. Nou ja, in de praktijk betekent dat dus verhogen. Terwijl Duitsland juist bier daarvan heeft uitgezonderd. Nou, dan wordt het wel even de moeite waard om even een ritje te maken. Meteen even tanken en je andere boodschappen doen. Nou, dat weten we allemaal wel. Maar bier dus ook. Weet je er vast even van. Ander nieuws is er ook. Ja,
1: Studio Steenbergen.
2: Dierennieuws.
0: Bijzonder dierennieuws. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is Wereldhondendag. Ja, je raadt het al. Dat is een dag waarbij wereldwijd aandacht wordt besteed aan onze trouwe viervoeter. En het is wel net iets anders dan Dierendag, waarbij je je huisdier lekker in de watten legt. Want bij Wereldhondendag wordt er meer aandacht gevraagd voor het mishandelen van honden en dubieuze fokprogramma's, om daar aandacht voor te krijgen. En mensen worden bijvoorbeeld aangemoedigd om een hond te adopteren of vrijwilligerswerk in een asiel te gaan doen. Nou, hartstikke mooie gedachte natuurlijk. Al is het ook wel weer zo, de wereld blijft altijd wel verdeeld in twee kampen, hè? Team hond en team kat.
3: Kijk, ik vind honden ook leuk, maar ik word zo onrustig van een hond. Een hond zei dat hij zo... Kijk, ja, dan. En dan ga je naar de keuken en dan gaat je... Oh, gaan we naar de keuken? Nou, perfect, gaan we even naar de keuken. Ja, toch? Oh, gaan we terug naar de woonkamer? Nou, gaan we terug naar de woonkamer. Vind ik ook leuk. Vind ik ook leuk. Dat is leuk als keuken. Weet je, een hond kijkt je ook de hele tijd aan met zo'n blik van... wat gaan we doen? Gaan we nog wat doen? Wat zullen we gaan doen? Zullen we nog wat doen? Gaan we straks wat doen? Wat gaan we doen? Zullen we nog wat gaan doen? Wat gaan we doen? Gaan we nog wat doen? Wat gaan we doen? Ik word helemaal onrustig van een hond. Weet je, terwijl een kat, die kijkt je gewoon aan met zo'n blik van... Hey, ga eens wat doen. Dat is een kat. Dat is een kat. Ja.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Bob, ook hij is een van de vele artiesten die onder de indruk was van het overlijden van Dolly Parton gisteravond. Ik zag hem op de socials al even voorbij komen met zijn vertolking van I Will Always Love You. Dat is prachtig. Kijk dat even terug als je het kunt vinden op Insta. Dat is te vinden. Nou, dit was een eigen liedje van hem. Douwe Bob en I Believe.
1: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: Ja, om een hele flauwe bruggetje maar even te maken. I believe dat Remco ook weer op zijn volgende op Jack adresje beland is. En dat is in Nijenveen. Een sportief feestje, Remco. Hè? Of tenminste, nou, de afterparty is misschien meer.
2: Ja, mooi. Ja, mooi. Goedemiddag. Ja, als je Nijenveen zegt en je zegt sport, ja, dan hebben we het over korfbal, hè. En laat die club hier door 46 naar 80 jaar oud wezen. En dat hebben ze afgelopen weekend al flink gevierd. Bij mij staat Chantal en Harold. Ik begin even met Chantal. Ja, was een mooi feestje.
3: Ja, het was helemaal geweldig. Ja, ja. Top weekend gehad.
2: Ja, wat deed je allemaal gedaan?
3: Nou, we zijn vrijdag gestart met een pubquiz. Voor de leden, oud-leden. Ongeveer 180 man hadden we al bij elkaar. Nou, dat was al een supergezellige sfeer. Ja. En echt een topavond. Aan het eind, alle voetjes gingen nog even lekker van de vloer. Dus dat was top.
2: Ja, zaten we al nog even 80 plus dus?
3: Ja, we hadden zeker wel wat oudere mensen daarbij. Ja, die wonnen ook. Dat was dan natuurlijk wel weer jammer. Ja. Want ja, ik kon dus niet winnen daardoor. Die weten natuurlijk zoveel. Maar dat was al echt een mooie avond. Ja, en toen kwam natuurlijk de zaterdag. Want uiteindelijk, ja, toen hadden we de Supercup ook hier te spelen.
2: Ja, dat was wel bijzonder, hè?
3: Dat was, heel bijzonder. Dus dat was al wel een hele bijzondere dag. Met eerst dat de jeugd van alles ging doen. Allemaal spelletjes en allerlei dingen hier al 's middags. Toen hadden we nog een oefenwedstrijd van het tweede ertussendoor. Ook tegen de Belgen. En toen was er zeg maar een bijeenkomst met wat eten, drinken. Een openingsmoment. Selectie werd voorgesteld en dat soort dingen. Ja. Ja, en toen kwam natuurlijk de Supercup. Dus om 7:30 werd hier de cup gespeeld. DOS 46 tegen KKC voorwaarts uit België.
2: Ja.
3: En dat was geweldig.
2: Ja, en dat was bijzonder, hè? Want ik begreep dat die wedstrijd is aan altijd in België.
3: Ja, dat klopt. De Supercup die wordt altijd in België gespeeld. En nu voor het eerst in Nederland. En dat dan in Nijenveen. Dat is toch geweldig.
2: En bleef de Supercup dan ook in Nijenveen?
3: Ja, zeker. Ja. We hebben hem binnengehaald.
2: Ja. Ja, dan ga ik even met Harold praten, hè? Want door oefening sterk, ja, DOS, in 1946 opgericht. Ja, hoe was dat toen?
4: Nou ja, in die tijd zijn we begonnen met 16 mensen, 8 mannen, 8 vrouwen, gelijk al goed verdeeld. Bij Café Oosting, dat was hier aan de Dorpsstraat aan het einde en daar speelden ze in een weiland. En ik heb me laten vertellen dat de bal regelmatig in de sloot verdween. En dat mensen vanaf de Rijksweg aan het supporteren waren. Ja. Met houten palen. Ja, een hele andere tijd dan nu. Maar zo is het ooit begonnen.
2: Ja. En er ging er wel, was er wel gelijk hoog niveau al? Of kwam dat later?
4: Nee, dat kwam later. Eigenlijk in de jaren 60, 70. Onder leiding van Rinse Popma. Die hier echt de jeugdopleiding een enorme boost heeft gegeven. Daarmee aan de slag is gegaan. Hebben we in de jaren 70 de eerste jeugdtitels bereikt. En pas vanaf het begin jaren 80, 1982 om precies te zijn, wonnen we de eerste finale. Destijds nog in de Rijnhal in Arnhem. Met 9 bussen en een boerenbus gingen we toen die kant op.
2: Ja, mooi man. En, maar kun je mij nou eens uitleggen, hè, hoe dat kan dat iedereen hier in Curve geboren wordt? Laat ik zo maar zeggen.
4: Ja, het is een besmettelijk virus. Ja. Het is naast dat het een hele mooie sport is, met wat ik net al zei, mannen en vrouwen, jongens en meisjes door elkaar heen, is het toch gewoon een hele mooie vereniging. En iedereen die hier komt, die voelt zich hier altijd welkom en thuis. En dat is denk ik wat we door de jaren heen al decennia lang met elkaar doen. Ja. Van generatie op generatie. En dat maakt ook dat we vandaag de dag nog steeds tot de absolute top van Nederland behoren.
2: Ja, want dat is ook bijzonder. Hè? Je moet er wel vasthouden natuurlijk. Je bent dan 80 jaar, maar je speelt ook al heel lang op heel hoog niveau.
4: Ja, nou eigenlijk vanaf het begin jaren 80 hebben we eigenlijk altijd wel dat niveau kunnen vasthouden. En terwijl ik dat zeg, besef ik inderdaad hoe bijzonder dat is. Want het is zeker niet vanzelfsprekend. Want die sport die ontwikkelt zich hard. We hadden het net over houten palen. En inmiddels spelen met schotklokken en met enorme dynamiek. En je moet fysiek gewoon super fit zijn. Dus het ontwikkelt zich en je moet er altijd maar in mee. En dat doen we grotendeels met onze eigen jeugdopleiding. Maar we ontkomen er inmiddels ook al niet meer aan om spelers uit de Weidon-regio hier al tijdig naartoe te halen om hier te komen korfballen.
2: Ja. En bij de regio, dan is het ook echt het andere deel van het land wel, dat ze hier komt spelen.
4: Jazeker, ja. We zeggen altijd van Friesland tot aan Enschede tot aan Dronten, Kampen, die hoek. Dat is wel ons gebied. Dus eigenlijk overal binnen een uur vanaf Nijenveen. ja, dat is voor ons interessant om hier te komen korfballen.
2: Ja, en lokale helden, die heb je ook nog wel altijd?
4: Zeker, dat proberen we natuurlijk ook altijd. En dat hebben we eigenlijk door de jaren heen altijd wel gehad. En gelukkig nu ook weer een aantal spelers die echt uit onze eigen jeugdopleiding zijn doorgebroken en in het eerste spelen. En ja, dat zijn de lokale helden hier. En die zorgen ervoor dat ook onze kinderen weer sporten en dat eerste team willen halen.
2: Ja. Nou, speel je, ja, vroeger speelden ze alleen maar op veld natuurlijk. Dan speel je ook in de hal. Ja, wat vind je mooier?
4: Ik vind zelf de sporthal met 1000+ toeschouwers, de dynamiek, de schotklok, dat maakt het wel tot echt summum. Maar hier op het korfbalveld waar we nu staan, hier staat ons clubhuis. Het echte verenigingsgevoel heb ik hier meer. Dus ja, het is van beide heeft een hele mooie kant.
2: Is het ook haast? Is er een groot verschil tussen het spul op het veld of in de hal?
4: Ja, dat is wel anders. De top zit echt in de zaal. Daar richt ook elke club zich op. Daar wil je pieken. En het veld, ja, ik vergelijk het wel eens met landskampioen worden met voetbal of een bekertoernooi. Het veld is meer de beker, zeg maar. En wij hebben hem nu 2 jaar op rij gewonnen. Dus dat doen we goed met elkaar.
2: Ja. En wij staan voor het afsluiten, denk ik, van veldcompetities een beetje. En dan dus weer de zaal in.
4: Ja, nou ja, wat onze selectie doet, die traint nu al in de zaal 1 keer in de week. Maar de wedstrijden worden hier de komende weken nog gespeeld, tot ongeveer half oktober. En dan gaan we echt volledig de zaal in. En dan zal begin november de Korfbal League weer beginnen. En dat is zeg maar het hoogtepunt van het korfbalseizoen.
2: Ja. En Chantal, als er nou nog eens weer wat te vieren valt, hè, dan ben jij weer van de partij.
3: Ja, zeker zijn we dan van de partij.
2: Ja, maar er is nog alles wat te vieren.
3: Ja. Er is hier wel eens wat te vieren, ja, klopt. Ja. Dus dat gaan we ook zeker doen. En ook zeker die Korfbal League wedstrijden, de thuiswedstrijden, daar maken we ook altijd een feestje van. Dus,
2: mooi man. Nou, René, je hoort.
0: Ja, dolle boel.
2: Succes en regen zich hier aan heen.
0: Zo is het. Dankjewel, Remco.
1: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl. Wauw, René.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Het is nog net niet helemaal 4:30, maar wel bijna. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Daan Hooiveld stopt als raadslid in de gemeente Borger-Odoorn. De nasleep van zijn vertrek bij gemeentebelangen kost hem naar eigen zeggen te veel energie. Eind mei ging Hooiveld na een verschil van inzicht, zoals hij zelf zegt, als zelfstandig gemeenteraadslid verder. Het doek dreigt te vallen voor zwembad De Smelten in Smilde. Het college van Midden-Drenthe wil vanaf

0: 9 november geen geld meer in het zwembad steken. De gemeenteraad neemt daar op 8 oktober een definitief besluit over. En het bestuur van cultureel centrum Podium Zuidhagen in Assen treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hen en de directeur. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws, je vindt het allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer, hier is Hans Niehuis.
1: Bij een matige oostenwind is het wat broeierig en zon en wolkenvelden wisselen elkaar deze middag af, maar het blijft wel droog. Het is maximaal een graad of 25. Vanavond neemt de oostenwind in kracht af en het blijft ook net wat langer warm dan gisteren. Rond zonsondergang is het nog een graad of 18.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Ain't So Hobby heet het meest recente album van Leon Moorman. Een paar maanden geleden uitgekomen. En dit is een van de liedjes die daarop staat. Plattelaansgevoel. En daarvoor, ja, toch nog maar een keertje Dolly Parton. Ik heb vorige uur ook al twee liedjes van haar gedraaid. Maar ja, bijzondere dag, hè, met een trieste aanleiding. Ja, die muziek van Dolly mag vandaag extra in het zonnetje worden gezet. Gisteravond is ze overleden, 80-jarige leeftijd. En je hoorde haar daarnet met Islands in the Stream, met haar grote muzikale vriend Kenny Rogers, die ook al 6,5 jaar niet meer onder ons is. Nou ja, als er dan zoiets bestaat als een hiernamaals, dan hopen we maar dat ze elkaar daar terugvinden. Ja.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Goed, laten we ons bezighouden met vrolijker zaken. Het Crossroads Festival komt eraan. Eind september in de Nieuwe Kolk in Assen. Hartstikke mooie optredens. Allemaal blues. Onder andere van Erwin Java en Erwin Nijhoff. Met een speciale tribute, zoals dat heet. Hè. Een eerbetoon aan QB en de Blizzards. En er zijn nog veel meer andere bluesartiesten. Nou, dat is hartstikke leuk. Als je van blues houdt, dan wil je erbij zijn. Vrijkaarten heb ik voor je. En ik doe er ook nog een t-shirt bij. Hoe leuk is dat? Dan kun je helemaal in stijl daar naartoe. Hartstikke mooi groen t-shirt. En dan maak je helemaal de blitz mee. Nou, we gaan het spelletje weer spelen. We hebben voor dat spelletje bekende zomerachtige liedjes hebben we verbloest. Nou ja, dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben onze eigen blueskoning Wim Boer laten doen. Ja, met zijn doorrookte whiskystem is dat natuurlijk een klein probleempje. Of geen probleem. Een kleine moeite, wilde ik zeggen. Maar ja, die heeft hij dan verbloest op een Drentse manier, zou je kunnen zeggen. Verdrenst en verbloest. Nou, het is een bekende klassieker, maar herken je het nog als Wim het op zijn bluesmanier doet? Daar gaat het eigenlijk even om. Je moet een beetje thuis zijn in de muziekwereld. En het hoeft dan niet per se per definitie een bluesliedje te zijn, hè? Dat we zoeken. Ik zou in dit geval willen zeggen, integendeel. Nee, dit is wel iets heel anders. Nou, we gaan overschakelen naar de doorrookte blueskelder van Wim. En hier is hij met de opdracht. Welk liedje is dit?
2: Maak me wakker als je gaat. Laat me niet aan Togi bungel naast een jojo.
0: Kort, maar hevig. Dat is het wel. Ik vind de titel eigenlijk het belangrijkste. Als je de artiest er ook bij hebt, dan vind ik het helemaal mooi. Je mag het appen 0592-33-1188. Je mag ook bellen, vind ik ook allemaal goed. En laat maar weten welk liedje het was. Wim, doe nog één keer.
2: Maak me wakker als je gaat. Laat me niet aan Togi bungel naast een jojo.
0: Ja, het is een heel bekend liedje. Maar ja, als hij die bluesbehandeling van Wim gehad heeft, dan wordt het misschien toch een klein beetje lastiger. We gaan het wel afwachten. Vrijkaarten en twee t-shirts. Je doet er nog gewoon twee, ook kan ons het schelen. Twee vrijkaarten, dan wil je ook twee t-shirts hebben, toch? 0592-3311-88. De lijnen staan open. Je kan bellen. En een appje sturen kan ook. En wie weet spreek ik je zometeen.

0: met zijn oude beentje Ace en How Long. Daarvoor nog Fleetwood Mac, As Long As You Follow.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn. Lex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Lex, jij zat op de weg, begreep ik. Waar gaat de reis naartoe?
2: De weg gaat naar huis.
0: En dat huis
2: zit erop.
0: En dat huis is in?
2: Zuidwolde.
0: Zuidwolde, prachtige Zuidwolde.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Ja. En wat heb je gedaan vandaag dan? Als je zegt van de werkdag zit erop. Wat stond er op het programma vandaag?
2: Ik ben werkvoorbereider in de bouw en ik mocht vandaag een dag op de bouw zitten in Hardenberg.
0: Oh, dan ben je voor bouwbegrippen aan de late kant, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: ja, maar valt op zich nog wel mee, hoor.
0: Oké, maar was het een vruchtbare, of in bouwtermen te blijven, om het maar even te maken, een haha constructieve dag?
2: Nou, constructief weet ik niet. Drie vergaderingen waarvan ik ook nog drie de verslagen moet doen, dat is niet mijn hobby, maar het is weer klaar.
0: Ja, soms zit er zo'n dag tussen, hè?
2: Daarom.
0: Ja. En dan nu lekker naar huis, autoradiootje aan, en dan hoor je dat spelletje voorbij komen met die, met die kans op die kaartjes voor dat bluesfestival. We hadden deze opgave.
3: Maak me wakker als je gaat. Laat me niet aan Tohi bungel naast een jojo.
0: Nou, niet zo heel moeilijk, toch?
2: Nee, klopt.
0: Wat was het, Lex? Welk liedje zoeken we?
2: Wake me up before you go-go van Wham.
0: Ja, maar dat gaat was eigenlijk al wel genoeg geweest, denk ik. Had Wim ook kunnen doen. Nou goed, maakt ook niet uit. Hey, ben je een beetje van de blues, Lex?
2: Ik vind heel veel soorten muziek leuk, maar zeker ook blues.
0: Nou, zo mag ik het horen. Dan moet jij zeker over een maandje. Eind september is dat in de Nieuwe Kolk in Assen zijn. Prachtige theatergebouw, want er wordt een gigantisch mooi bluesfestival uit de grond gestampt. En jij bent gewoon helemaal van de partij daar. En dan kun je gewoon genieten van al die artiesten die daar optreden. En dat kan in stijl, want je krijgt er ook nog een prachtig uniform, zou ik bijna zeggen, bij. We proppen ook een paar mooie t-shirts in envelopjes, dus dat komt allemaal goed.
2: Die gaan we zeker aan doen. Dankjewel.
0: Hey, veel plezier, hè, en rij voorzichtig die laatste kilometers.
2: Ja.
0: Hoi Lex.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Bedankt. Sorry.

Maar die Lex, hè? Lex Huiskamp uit Zuid-Holland. Die is gewoon van de partij op dat Crossroads Blues Festival. En er zijn veel mensen die daar naartoe willen. Dat is mij wel duidelijk als ik kijk naar de respons in de appcentrale en via de telefoonlijnen. Nou, goed nieuws. We spelen dat spelletje met die bluesliedjes de hele week nog. Of beter gezegd, die zomerliedjes die we verbluesd hebben, zou je kunnen zeggen. In dit geval dus Wake Me Up Before You Go-Go van Wham. En dat levert Lex dus twee vrijkaarten en een paar mooie t-shirts op. Leuk, hè? De hele week zijn die pakketten nog te winnen. Morgenochtend in alle vroegte weer een nieuwe ronde bij Judith. En dat zal zijn zo rond 8:30. Hier is Crowded House.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks-toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Hey Raymond! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Radio Drenthe.
5: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Dit waren de liedjes niet te vinden in 1987, hoor.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Maar ja, wat wil je ook, hè, als je je band de Miami Sound Machine noemt. Met Gloria Estefan, uiteraard. Rhythm is gonna get you. Aan het begin van het uur waarin we weer teruggaan naar een augustus uit het verleden. En dat is het komende uur 1987. De zomer waarin de 5 miljardste wereldburger wordt geboren. Het gaat om een baby in Joegoslavië. Nou, tegenwoordig zijn er zo'n 8,3 miljard trouwens. Zo. Verder is het een prachtig muziekjaar, dat ga je ook wel horen. En er was natuurlijk van alles aan de hand in de wereld in die periode. En hoe zag die zomer er eigenlijk uit? Nou, niet best. Die was koel, die was nat en die was somber. Augustus 1987 ging de boeken in als onderdeel van een van de koudste zomers uit de Nederlandse meetgeschiedenis. In de eerste 10 dagen van de maand kwam de temperatuur lokaal niet eens boven de 13,6 uit. Nou, voor het echte zomerse gevoel zijn we dus weer eens aangewezen op de muziek. En als ik zo eens door de top 40 lijsten van augustus 1987 heen blader, nou, dan zit het daar wel goed mee, hoor. Ik heb daar meteen een mooi voorbeeld van. Ja, dit valt dan gelijk onder dat kopje Italo. Hier is Francesco Napoli.

had het een tijd niet gehoord, eerlijk gezegd. En ja, met dat het draait, realiseer ik me eigenlijk pas weer wat een mooi liedje dit eigenlijk is. I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson. En ja, Michael die had aanvankelijk verschillende zangeressen op zijn lijstje, waarmee hij dit duet had willen zingen. Zoals Barbara Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin en zelfs Agnetha Veldskog van ABBA. Nou, uiteindelijk kwam daar allemaal niks van terecht en zo kwam Michael uit bij Syda Garrett. En zij had al het prachtige liedje Man in the Mirror voor Michael geschreven. En zo is zij dus op het album Bad te vinden als tekstschrijfster en als zangeres. I Just Can't Stop Loving You komt in augustus 1987 op nummer 1 terecht in de top 40 en blijft daar 4 weken staan.

0: Ritchie Valens. Zijn leven wordt in 1987 verfilmd. En op de soundtrack van die film staat de versie van La Bamba die je daarnet hoorde van Los Lobos. In augustus 1987 komen ze ermee de top 40 binnen en blijven er maar liefst 11 weken in staan. Ja, dat alles naar aanleiding van die film over Ritchie Valens dus. En over films gesproken. In de zomer van 1987 komt de 15e James Bond film uit.
1: The name that means excitement is back. Bond. James Bond.
2: That girl must be very talented.
3: Shoot up.
4: Believe me, my interest in her is purely professional.
1: He lives for danger. He lives for the moment. He lives on the edge.
4: Whoever she was, I must have scared the living daylights out of her.
1: James Bond, 007, The Living Daylights.
0: Ja, zo heet hij. The Living Daylights met Timothy Dalton als James Bond. Nou, die zijn we inmiddels met z'n allen al lang meer vergeten. Timothy Dalton, zoek hem nog eens op. Misschien rinkelt er nog een belletje. En weet je wie ook in die film te zien is, in The Living Daylights? Onze eigen Nederlandse Jeroen Krabbé. Hij speelt in The Living Daylights een Russische KGB-schurk. Ja, net zo belangrijk als de film zelf, hè, in het geval van James Bond, dat is natuurlijk altijd de titelsong, hè. Zeker in de artiestenwereld, daar gaat het altijd om, hè. Dan tel je pas echt mee als je ooit een liedje voor een James Bond film gemaakt hebt. Nou, in dit geval, voor The Living Daylights, valt de eer te beurt aan de Noorse band AHA. Zij verzorgen de titelsong en weten daarmee net niet de top 10 te halen.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where Classic meets Future.
3: Na 17:30, hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Daan Hooiveld stopt als raadslid in de gemeente Borger-Odoorn. De nasleep van zijn vertrek bij gemeentebelangen kost hem naar eigen zeggen te veel energie. Eind mei ging Hooiveld na een verschil van inzicht, zoals hij zelf zegt, als zelfstandig gemeenteraadslid verder. Het doek dreigt te vallen voor zwembad De Smelten in Smilde. Het college van Midden-Drenthe wil vanaf 9 november geen geld meer in het zwembad steken. De gemeenteraad neemt er op 8 oktober een definitief besluit over. En het bestuur van cultureel centrum Podium Zuidhagen in Assen treedt af. De 5 bestuursleden zijn het fundamenteel oneens over de manier van werken tussen hen en de directeur. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Het weer dan, Gert Voerman. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, René.
3: Hoi Gert, nou, alleraardigst dagje toch vandaag?
4: Ja, ik had voor mezelf even een term opgeschreven. Een bruikbare woensdag. Vanuit, ja, vanuit weer.

0: Nog oogpunt. Want
1: een
0: als je
1: bruikbare woensdag.
0: Een bruikbare woensdag. Het was niet extreem warm. Nee, mooie temperaturen. Ja, voor de meeste mensen. Dieven bijvoorbeeld 24,6 met 6 uur zon. Dat zegt natuurlijk ook iets. Roderes 23,1. De Kiel 24,6. Heiken 24,3. Dus allemaal boven normaal. Dus aan de warme kant. Maar niet extreem. Hittekracht was 4 vandaag. Dus daar heb je dan weinig last van. En het was droog met een windje erbij. En dan vanavond en vannacht blijft het droog. Vanavond ook nog langer aangenaam. Er zit wat bewolking. Op andere plekken schijnt de zon. Maar de bewolking heeft de neiging om af te nemen. En tot zonsondergang nog een graad of 20. En vannacht uiteindelijk 13 tot 14 graden met nog steeds een zwakke tot matige oostenwind. Ja, dan morgen, dan gaat die hittekracht die vandaag 4 was, die gaat morgen naar 7. Dat maakt natuurlijk nog wel uit. 7, dat betekent een nog veel hogere luchtvochtigheid morgen. Want het voelt wat drukker aan. En hoge temperaturen. Ik denk toch morgen met zon en af en toe bewolking 28 tot 29 graden. Dat is een stuk warmer dan vandaag dus. En in de loop van de dag, ik denk in de middag, zou er lokaal een onweersbui kunnen ontstaan. Niet op veel plaatsen, maar er is kans op een onweersbui op een enkele plek. Ik heb het over morgenmiddag. Maar als er dan in ontstaat, kan die gelijk ook even fel zijn. Omdat er veel vocht in de lucht zit en hoge temperatuur, dus veel energie. Met verder een matig wind in de oostelijke richting. Dus een zomerse dag, maar toch wel het karakter is beduidend anders dan vandaag.
1: Ja, maar qua temperatuur is dat best wel hoog voor eind augustus, toch?
0: Ja, zeker. Normaal zit je rond, wat zal het zijn, 21, misschien nog 22 graden. Begin augustus zit je rond dik 23 graden. Dat zijn voorbij. De temperaturen zijn aan dalen gemiddeld gesproken. Het is best hoog. We hebben nog wel eens een keer 30 graden gehad hoor. Maar dat mag er zeker zijn, die 28, 29 graden. En de nacht naar vrijdag moeten we even goed in de gaten houden. Staat de code geel dan in de loop van de nacht voor Drenthe uit. Want dan komt er echt een onweerscomplex opzetten van het zuiden uit. Dus in de loop van de avond of in de nacht naar vrijdag van het zuiden uit toenemende kans op onweer, buiige regen. Het zal zeker niet overal even zwaar zijn. Het zal van plek tot plek verschillen. Maar toch misschien lokaal wat hagel erbij, windvlagen erbij. Het zou kunnen. Ja. Zal het morgen even verder kijken hoe het zich verder ontwikkelt. En dan zaterdag zitten we dan vrijdag zitten we dan weer op 23 graden. Nog iets boven normaal. Met een half tot zwaar bewolkt weer. Die betekent zon. Met de loop van de dag gaan ze dan in die onstabiele lucht. Want dan zitten we dan in onstabiele lucht ook regen om misbuien vormen.
1: Ja, een klein beetje voorsorteren op de wat langere termijn, Gert. Einde van de zomer. Dan gaat deze, denk ik wel, jouw jaarschriftje in als een bijzondere zomer.
0: Ja, 31 augustus gaat die eindigen. Ik denk voor veel mensen, niet alleen bij ons, maar in heel West-Europa. En ik denk zelf, moet natuurlijk die cijfers nog eens even goed allemaal op een rijtje zetten. Als ik dan even landen kijk, voor Drenthe moet je echt weer specifiek kijken. Maar Drenthe werkt wel weer een beetje af bijvoorbeeld van het midden van Nederland. Omdat we net wat lagere temperaturen af en toe hebben gehad. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar als je dat KNMI in de beeld kijkt, zou het wel eens de warmste zomer sinds de metingen kunnen worden.
1: Ja.
0: En dus dan mag je toch wel spreken over een historische zomer.
1: Maken we volgende week eens even de eindbalans over op. He?
0: Dan pakken we de boekhouding en de pen erbij. En dan maken we er wat van.
1: Dankjewel Gert, fijne avond.
0: Oké, hetzelfde.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt. Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Hey Remon!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.

het was namelijk gebaseerd op het klassieke stuk Le Pêcheur de Perles, oftewel De Parelvissers van Georges Bizet. Ja, mooi hè, Luciano Pavarotti en Nikolaj Djiaurov. Nou, de Nederlandse Frank Ashton en Mariska van Kolk, die trekken het nummer helemaal naar 1987. Wat ze trouwens niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Met name niet door de puristen. Maar goed, ze komen er wel mooi mee tot nummer 3 in de Nederlandse top 40.

0: Het is de grootste Nederlandstalige hit in de top 40 van augustus 1987. Eén kopje koffie van VOF de Kunst. Geschreven trouwens door cabaretier Erik van Muiswinkel. Dat is leuk, wist u dat je? Nou, hoe ziet het er verder eigenlijk uit qua Nederlandstalig in de top 40 van die maand? Nou, dat houdt niet echt over, hoor. Er komen in de maand augustus maar 4 Nederlandstalige liedjes langs in de top 40. Nou, waaronder dus deze, die je net hoorde, hè? Eén kopje koffie van VOF de Kunst. En ook dit duet van Corrie Konings en Koos Albers.
1: De nachten zijn eenzaam en koud, de sterren van goud zijn niets meer waard, omdat ik verlang naar jou.
0: Ja, zo heet het, ik verlang naar jou. Andere Nederlandstalige hit die in de lijst staat is deze van De Dijk. Ja, en dan is er ook nog André van Duin, die onder de naam De Duinstappers met dit liedje komt.
2: Dudeljo, klinkt zijn lief, dudeljo, klinkt zijn lief, dudeljo, en anders niet.
0: Dudeljo, ja, verder is het in die lijst vooral Engelstalig die maand. Wat er in augustus 87 langskomt. Maar ook wel een paar zogenaamde anderstalige liedjes. Zoals bijvoorbeeld Hélène van Julien Clerc. Voyage, voyage van Desireless. Ellie Medeiros met A Bailar Calypso. En ook deze van het Italiaanse duo Tozzi & Raff. Dit is Gente di Mare.

0: het zijn de hoogtijdagen voor de Britse producers Stock, Aitken en Waterman. Want alles, echt alles wat uit hun studio komt, dat wordt een wereldhit, hè? Zo hebben ze Rick Astley in hun stal, maar ook Mel & Kim, Kylie Minogue, Jason Donovan, Bananarama, noem maar op. En ze zijn ook verantwoordelijk voor deze zomerhit van Samantha Fox, een voormalige pin-up girl, waar elke puber, inclusief ondergemelende, hevig verliefd op is. Nothing's Gonna Stop Me Now, met een zonnige videoclip met daarin de wel zeer zomerse avonturen van deze Samantha Fox op het Spaanse eiland Marbella. Nothing's Gonna Stop Me Now. Nou, ons wel. Het is bijna tijd om naar de allergrootste hit van 1987 te gaan. Want daar sluiten we deze uurtjes steeds mee af, hè? Nou, eens even kijken wat dat is, hè? Het is er namelijk een van een dame die dan de muziekwereld al een paar jaar beheerst. En eind augustus is ze zelfs in Nederland voor 2 concerten. Nederland is in de ban van Madonna Mania.
1: In Rotterdam puilen net als in andere steden de platenrekken op dit moment uit. Overal is het Madonna. Op posters, t-shirts en agenda's. Het fenomeen. De kaarten gingen vanmiddag voor 100 tot 150 gulden van de hand. Streng was de controle op de koopwaar buiten het stadion. Spullen met Madonna-foto's worden in beslag genomen als voor de foto's geen rechten is betaald.
2: Dat wij dus officiële spullen verkopen. De truc is namelijk dat ze, dus Madonna is een grote verkooporganisatie. Ik zal over haar zingen niks zeggen, want dat doet ze goed. Alleen ze is nog bij de hand als wij allemaal bij elkaar.
1: Morgen geeft die grote verkooporganisatie die Madonna heet nog één concert.
0: Ja, en in die tijd draait ook de Madonna-film Who's That Girl in de bioscopen. Nou, dat is een comedy met een flinterdun verhaaltje, kan niet anders zeggen. En daarin komt Madonna uit de gevangenis, waar ze 4 jaar heeft doorgebracht voor een misdrijf dat ze niet gepleegd heeft. Samen met haar reclasseringsambtenaar gaat ze aan de slag om haar onschuld te bewijzen. Nou ja, de film die flopt, maar zoals dat wel vaker gaat met dat soort films, de soundtrack, die wordt wel een groot succes. Sterker nog, de titelsong van de film, die staat 13 weken in de top 40, staat in augustus 4 weken nummer 1 en is daarmee de grootste hit van die maand. Ik vond het een leuk uurtje. Augustus 1987 belichten we het afgelopen uur. Morgen gaan we weer een augustusuurtje bij de kop pakken. Dan draait het allemaal om de herinneringen aan het jaar 1968. Dat dus morgen, maar nu sluit ik het uurtje af met die grootste hit van augustus 87. Hier is Madonna met Who's That Girl?

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Zo. Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl. Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
10: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
11: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
12: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Radio Drenthe.
12: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

de muziek komt vandaag weer uit Louisiana. En ook Skip Easterling komt uit Louisiana, uit het stadje Slidell. In 1971 had hij zijn grootste hit met een bewerking van de Willie Dixon-klassieker Hoochie Coochie Man. Het leverde deze Skip Easterling een nummer 1 hit op in Amerika. I'm your Hoochie Coochie Man.

0: Skip Easterling, I'm your hoochie coochie man. Clarence Frogman Henry uit New Orleans was pianist in de band Bobby Mitchell en de Toppers. En met die band stond hij maar liefst 18 keer in het voorprogramma van de Beatles in Amerika en Canada. En Clarence Frogman Henry trouwde 7 keer, maar is intussen ook 7 keer gescheiden. Clarence Frogman Henry, on bended knees.
1: Please.

Clarence Frogman Henry on Bandit Knees. Fats Domino uit New Orleans verkocht 65 miljoen albums. Hij begon als barpianist en hij werd ontdekt door bandleider Billy Diamond van de Solid Sanders. Fats Domino scoorde 78 hits en dit nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. Fats Domino, what a prize. Whoa.

Fats Domino, What a Price. Raymond Jones was toetsenist in New Orleans en hij nam een compositie op van Dr. John en dat deed hij met producer Nolan Jones, die ook al Johnny Adams en Barbara George grootmaakte. Ray J, Right Place, Wrong Time.

Ray J, Right Place, Wrong Time. In 1970 werd er vanuit New Orleans een busreis georganiseerd naar de Malico Studios in Jackson, Mississippi. En alle talenten in die bus mochten daar een single opnemen. Het resultaat was spectaculair. Gene Knight had een grote hit met Mr. Big Stuff. En King Floyd had een hit met Groove Me. King Records uit Cincinnati bracht deze single uit van het duo Bonnie and Sheila. You Keep Me Hanging On.

Bonnie and Sheila, You Keep Me Hanging On. Enel Young uit New Orleans kwam uit de vrouwenband The Explosions en dat was tevens de begeleidingsband van zanger Eddie Bo. Ze nam deze solo-single op voor het lokale label Libra Records, maar haar drugsprobleem stond de succesvolle solo-carrière in de weg. Enel Young, What Do You See In Her?

Inel Young, What Do You See In Her? Jean Knight uit New Orleans werkte in de bakkerij van het cafetaria van het St. Mary's College. En in de avonduren zong ze in de bar Laura's Place. In 1971 nam ze deze single op voor Stax Records. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Er werden ruim 2 miljoen singles van verkocht. Jean Knight, Mr. Big Stuff.

Boogie Night, Mr. Big Stuff. Van Broussard kwam uit Prairieville in Louisiana. Hij was wereldberoemd in Louisiana, maar de rest van Amerika had helemaal niets met zijn mix van Cajun, rock'n'roll en blues. Op 15-jarige leeftijd was hij al de gitarist in de Garen Cantrell Band, en daar bleek dat hij heel goed Elvis Presley-nummers kon zingen. Later had hij zijn eigen band, de Bayou Boogie Band. Hier is hij nog solo, Van Broussard, Feed the Flame.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En ook de grote sterren ontdekte Irma Thomas in de jaren 60. Otis Redding coverde Ruler of the Heart van haar en hij maakte er Pain in My Heart van. En de Rolling Stones coverde Time is on My Side. Irma Thomas, The Hurt's All Gone.

0: Irma Thomas, The Hurt's All Gone. Marjo White uit Lake Charles, Louisiana, toerde met de band Cookie and the Cupcakes en ze nam singles op voor kleine lokale labels, maar ze bleef altijd een marginale artiest. Margot White, You Had Your Chance.
1: You're too late

Margot White, You Had Your Chance. Clint West uit Ville Platte in Louisiana was de zanger van Red Smiley's Feltones. Later was hij de zanger bij de Boogie Kings en uiteindelijk bij de Fabulous Kings. Dit was zijn grootste hit als soloartiest. Clint West, Big Blue Diamonds.

Clint West, Big Blue Diamonds. Warren Storm uit Abbeville, Louisiana, reed iedere avond met zijn plaatsgenoot Bobby Charles naar New Orleans om daar op te treden in het clubcircuit. Hij was ook nog de studiodrummer bij Lazy Lester, Lightning Slim, Katie Webster en Lonesome Sundown. En later begon hij met gitarist C.C. Adcock, de band The Little Band of Gold. Maar hier is hij nog solo, Warren Storm, Seven Letters.

0: Warren Storm, Seven Letters. Eddie Jones noemde zich Guitar Slim en hij begon als gitarist in de band van Willie D. Warren. Dit nummer stond 6 weken op nummer 1 in Amerika en er verschenen nog covers van Pee Wee Craden, Tina Turner, Lonnie Brooks en Joe Turner. Guitar Slim, The Things I Used to Do.
1: The Thing That I Used to Do.

Guitar Slim, The Things I Used to Do. Dalton Reed, dat was een gospelzanger uit Lafayette, Louisiana. Hij had een eigen band, Dalton Reed and the Musical Journey Band. En hij had ook een eigen platenlabel, Sweet Daddy Records. En later begon hij met zijn broer Johnny de band, The Reed Brothers. Maar hier is hij nog alleen, Dalton Reed, Back on Track. MUZIEK

Buddy Guy, Born to Play Guitar. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Chicago uit Yuma, Louisiana, was de zanger van The Spiders en later begon hij solo met gitarist Elvin Robinson en pianist Dr. John. Chuck Carbo, I Rather Back.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
9: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
8: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, Paco. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Oh,

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten uit Gollo, Johan Derksen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui. En 's avonds onweer.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week? Speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp.